Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag...

Halleluja. God zegene u, volk van God. Dit is broeder Felion Sanvisi. En het is weer een voorrecht om deze nieuwe ochtend u te mogen bedienen vanuit het woord van God. Vanuit deze plaats wil ik eer geven aan alle geestelijke leiders. Alle ouderlingen, diakenen. En in het bijzonder mijn geestelijke vader, pastor, profeet Patrick Potsen. I salute the man of God en ik dank hem voor deze gelegenheid. Als u een geestelijke leider bent, I salute you, I welcome you. Amen. Luisteraars, welkom bij deze gloednieuwe dag waar wij samen zullen gaan kijken in het woord van de Heer. Amen. Zoals bepaalde van jullie weten, gisteren hebben we het gehad over de vrucht van de geest. Er zijn 9 kenmerken die daaraan gekoppeld zijn. Wat ik al eerder zei, de Bijbel zegt niet de vruchten van de geest zijn, maar het zegt de vrucht van de geest is. En dan noemt het de 9 kenmerken. We hebben gisteren de eerste kenmerk besproken, welke is dus de liefde. En ik heb uitgelegd dat het deze vorm van liefde, agape vorm van liefde is. Het is de onvoorwaardelijke liefde en geestelijke invloed dat het op ons heeft, of geestelijk effect dat het kan hebben op ons, dat is dus dat het ons verbindt met God en het verbindt ons met mensen. Amen. Het verdrijft elke vorm van vrees en angst. Het geneest elke vorm van afwijzing. Het brengt vergeving en verbondenheid. Amen. En het lichamelijk effect dat het kan hebben is dat het dus stress vermindert. Het versterkt immuunsysteem en het brengt kalmte in ons. Men, het brengt ook ontspanning in ons. Het maakt ons blij. Het geeft vervulling, zeg maar. Want deze vorm van liefde is wat wij allemaal nodig hebben. Dat is de agape-liefde die alleen God kan geven. Nou, om te gaan, verder te gaan naar de andere kenmerken. Kenmerk nummer 2. Die is dus kenmerk blijdschap. Amen. Wat ik ook nog verder wil zeggen voordat ik dit kenmerk behandel, is dit. Het is de Heilige Geest die deze kenmerken in werking brengt in ons leven. Dus de gave zelf, de vrucht zelf, dat is de Heilige Geest. Amen. De Ruach HaKodesh. Hij is het die al deze kenmerken tot stand brengt in ons. Amen. Blijdschap. Dat is dus een diepe vorm van vreugde. En een diepe vorm van vreugde die losstaat van omstandigheden. Amen. En u moet zich proberen een verbeelding te maken. Hoe in hemelsnaam is het mogelijk om als mens blij te zijn, ondanks alle omstandigheden? Dit kunnen wij niet uit onszelf doen. Het is de Heilige Geest die het bewerkstelligt. En het geestelijke effect dat het op ons heeft, is dat het ons kracht geeft. Het tilt ons boven situaties uit. Het beschermt ons tegen zwaarmoedigheid. Blijdschap, wanneer we, zoals de Bijbel zegt in Filippenzen, rejoice in the Lord always. Wees blij in alle omstandigheden. Rejoice in the Lord. Again, I say rejoice. Met andere woorden, wanneer wij deze kenmerk, wanneer de Heilige Geest het bevestigt in jou, dan maakt het niet uit door welke situaties u heen gaat. U gaat met blijdschap er doorheen. Niets kan uw blijdschap verhinderen. Niets gaat u in de weg staan. Niets gaat u kunnen tegenhouden om blij te zijn. Waarom? Omdat u deze kenmerk van de vrucht van de Heilige Geest in u heeft. Lichamelijk wat het met u doet, is dat het activeert een beloningscentrum in de hersenen. Het verhoogt uw serotonine. Het verhoogt uw serotonine en uw dopamine. Het vermindert angst en pijngevoel in ons hart. Wanneer we de blijdschap, niet die zogenaamde blijdschap van de wereld, door allerlei rommels te doen. Nee, de blijdschap die alleen de Heilige Geest kan geven. Wanneer je die vorm van blijdschap hebt, dan vermindert het je angst en het vermindert je pijngevoel. Dan ben je oprecht blij.
Kenmerk nummer 3 dat genoemd wordt in de tekst van Galaten is vrede, innerlijke rust, harmonie met God en jezelf. Oh mijn God, dit is zo'n belangrijk kenmerk. En we staan er soms niet bij stil hoe belangrijk het is om vrede te hebben. Niet alleen met uw medemens, maar vooral in uw hart, in uw binnenste. Want als u vreugde, als u vrede heeft in uw binnenste, dan gaat het automatisch uitstralen. Van buitenuit gaat u het niet hoeven te faken. U gaat niet hoeven te doen alsof u vrede heeft. Het gaat uitstralen. U gaat vrede uitstralen. Mensen gaan het kunnen voelen. Ze gaan het kunnen ervaren. Dat deze de vrede van God is met deze. En waar u gaat, gaat u het ook met u meenemen. U gaat vrede brengen naar plaatsen. U gaat rust brengen naar plaats. Amen. Daarom is het belangrijk om deze eigenschap in u te hebben. De vrede van God. Zodat u innerlijke rust kan hebben. De meeste mensen zoeken naar innerlijke rust. Bepaalde proberen het te kopen. Wat bedoel ik daarmee? Ze proberen allerlei reisjes te maken. Naar allerlei verre landen te gaan. Dure dingen te kopen. Dure auto's. Dure huizen. Dure dit. Dure dat. Maar nog steeds hebben ze geen vrede in hun ziel. Waarom? Ze hebben de Heilige Geest niet. Maar u en ik, die tot bekering zijn gekomen. Met ons gaat het anders. Waarom? Wij hebben de vrede van God. Als u trouwens afgestemd bent op dit moment en u heeft de Heer nog niet aangenomen in uw leven, ik wil u bemoedigen om hem vandaag nog aan te nemen. Neem hem vandaag nog aan, zodat de vrede en de innerlijke rust waar u naar op zoek bent, dat u het kunt krijgen door de redding en door de Heilige Geest die het zal bewerkstelligen in u. Nou, het geestelijke effect van vrede is geestelijk effect, grondhouding van vertrouwen. Het verdrijft angst, het geeft helderheid in keuzes en ruimte voor gebed. Amen. En lichamelijk, wat doet het? Het verlaagt bloeddruk en hartslag. Het reguleert uw ademhaling. Het bevordert uw slaap. En het brengt balans in uw zenuwstelsel. Amen. Het is belangrijk dat we weten wat de geestelijke, zowel lichamelijke voordelen zijn van deze zaken. En de reden waarom ik dit op deze manier uitleg, is zodat wij ernaar kunnen hongeren dat de vrede van de Heer en de vrucht van de Geest met al deze kenmerken in ons bevestigd worden. Ik ga helaas niet alle kenmerken kunnen behandelen. Amen. Ik ga nog 1 of 2 nemen. En daarna wil ik bidden, of wil ik de mensen die Jezus nog niet kennen tot bekering helpen komen. Amen. Geduld is het brengt verharding en het traagt toren, zeg maar. Amen. Een geestelijk effect van geduld, het toont geestelijke rijpheid. Amen. Het helpt je te groeien in vertrouwen en overgave aan Gods timing. Superbelangrijk, geduld. Amen. En het lichamelijk effect dat het heeft, het verlaagt adrenaline. We gaan geen impulsieve besluiten maken. Nee, we wachten. En totdat onze emoties in balans zijn. En dan maken we een keuze. Amen. Stressacties. Het voorkomt impulsief gedrag en verbetert relaties. Vriendelijkheid, dat is dus kenmerk nummer 5. Dat is de laatste die ik ga behandelen. Heel snel. Vriendelijkheid is zachtaardigheid, oprechte goedheid in houding. Geestelijk, wat doet het? Het bouwt op, het weerspiegelt Christus in je gedrag en het opent deuren voor evangelie en herstel. Lichamelijk, het stimuleert sociale verbindingen, vermindert eenzaamheid, versterkt mentale gezondheid. Dat is dus vriendelijkheid. En al deze kenmerken kunt u teruglezen in Galaten hoofdstuk 5 vers 22. Amen. Voor de mensen die Christus nog niet kennen, ik wil u vragen om mij na te zeggen, zodat u uw leven aan hem kan geven en deel kan uitmaken van deze zegeningen die de Heilige Geest met zich meebrengt. Zeg met mij: Koning Jezus, ik heb uw woord gehoord. Ik belij al mijn zonden
en ik vraag u om mij te vergeven. Neem mij tot u en maak mij tot een kind van u, zodat mijn leven totaal toegewijd aan u mag zijn. In Jezus' naam. Amen en amen. Als u dit gebed met mij heeft gebeden, mag u geloven dat u vanaf vandaag een kind van God bent en dat u van hieruit uw relatie verder met hem kan opbouwen. Bezoek een gemeente en laat de Heilige Geest u verder leiden in uw wandel met hem. God bless you en tot de volgende keer.

0: mi somor body. Nende temye ali kiamamanteng mi fi shitite.
1: Oh, 91

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: The notification on LIM.
0: Houd een klein vuurtje brandend, hoe klein of verborgen ook.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable. Number one.
4: Number one.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Let's go. Sounds good.

0: on time.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
2: Joy Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

Lim FM, de andere radio.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: vaca galente, die con vaca y que rainbow.
1: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakanatori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakanatori. Always and still original with Limbo.
2: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: your notification on LIM.
1: Houd een klein vuurtje brandend, hoe klein of verborgen ook.
2: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable.
3: This is the recap of the phenomenal top 10 on LIM.
4: All the hits.

0: Mees afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Slim FM. Ja, omdat u het anders wil.
1: If ya lobby safe tag in fire lobby me. Take it analyse samana holy gonigi. Matere pireti fi konko gide leitoli. Bebe daimu accident taki hoi gregi moni. Me adenki.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Houd een klein vuurtje brandend, hoe klein of verborgen ook.
1: U luistert naar LIM FM op 91.7, de andere radio.

0: Radaan, optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Radaan, optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Radaan, optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Radaan, de juiste kwaliteit voor het oog. Radaan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Radaan zijn gratis. Radaan.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.
2: Okay?

0: informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
1: BT. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
0: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
0: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, danti de, dan unkondoro bakananga na beskopu, oftewel, na odofuna de. En abeskopu fti de, dat takso. Sweetie fu sapatia, mek fremusu, las yuru. En dat wil zeggen, mijn mensen, tegen de lamp lopen, oftewel, zich in de vingers snijden. Sweetie, fu sapatia, mek fremusu. Las yuru.

0: sap sa de dugo
1: Nota puna si tele Tida wain goso Tamara wain gobe
2: Hier hoor je het anders en beter.

bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 21 juli, kassavelsoep met kip, kipschnitzel met aardappel, gestoofde ossentong en visballen in tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: World Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
2: Number 1.

0: Rustig, dikke rustig, maar iedereen, ja, rustig, rustig.
1: Omwika man.
0: Oh, in omwika, waar omwika man?
1: Ruwaka dabe, ai, go.
0: Hey, tik alasan, go go snel, tik alasan.
1: Hey, wakti,
0: ruku wanda ku dabe.
1: Oké, Arkino, taie bek, wat teke mi?
0: Ja, want dan wat voel mako teke usan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. If I be the abowaking for Improser NV. Hoe ben je van
3: Yama?
4: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
3: Maar dat had ik je beloofd.
4: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar bedoel dat na Michari Timolanga in mi bere.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomoso, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De shello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, de sabi. Want een service geweldig. De Oerusmalek met de jef direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, Amoni zei bos en gis schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
3: Mama!
5: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, welkom bij het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is dinsdag 21 juli. We hebben vanmorgen gesproken met ABOP-fractielid Stanley Bettersen. De Nationale Assemblée is vooralsnog bezig om het grensprotocol met Frankrijk, om specifiek te zijn Frans-Guyana, te behandelen. Onlangs heeft de commissie van rapporteurs overleg gevoerd met Gramang Bonofilanti van de Aucaners en andere leden van het traditioneel gezag. We laten nu horen Stanley Bettersen, fractielid van de ABOP en lid van de commissie van rapporteurs.
1: Nou, het protocol houdt in dat de rivier, dus de bovenloop van de rivier, tot voor het gedeelte waar het grensverschil is, hoor, dat de Fransen de rivier hebben opgemeten en de grens duidelijk vastgesteld. En het doel daarvan is dat men de illegaliteit wil bestrijden. Dus ze willen precies weten waar hun kant is. En Suriname weet waar zijn kant is. En dat we dan gaan kijken hoe we samen de criminaliteit daar gaan indammen. Er wordt daartoe wat die Riffel Council gebruikt. Dat is een orgaan dat al bestaat. Dat wordt dan officieel dan ingezet om dan die grens in feite, die zaken die rondom de grens te bewaken, te monitoren. En ook om eventueel gezamenlijke projecten uit te voeren in het gebied.
0: Heer Bettersen, u hebt daarnet twee opmerkelijke zaken aangehaald. U hebt gesproken over dat de Fransen de rivier hebben opgemeten en de grens hebben vastgesteld. Is dat in samenwerking gebeurd met Suriname of hebben zij dat alleen gedaan?
1: Het is in samenwerking met Suriname gebeurd. Dus het is eigenlijk, ik heb het verkeerd gezegd, sorry. Het is dat de twee landen, dus eigenlijk de rivier, de grens hebben vastgesteld. En dat is vastgelegd in een protocol. Ik heb het verkeerd gezegd.
0: En heer Bettersen, u sprak daarnet over criminaliteit. Kunt u specificeren wat u daarmee bedoelt? Welke criminaliteit?
1: Nou, het gaat om, ik zei illegaliteit. Maar ja, misschien heb ik het woord criminaliteit gebruikt. Dat zal ook natuurlijk erbij zijn. Maar het gaat dan om de doorvoer van goederen, invoer en doorvoer van goederen dat buiten het zicht blijft van beide landen. Transporteren van illegale goederen op de rivier. We weten de Fransen zelf hebben, als het gaat om milieuvereisten, hebben ze bepaalde vereisten. En daar willen ze strak aan houden, bijvoorbeeld de goudwinning. Dat is voor hun een probleem, hoe het geschiet in Suriname. Maar ook aan de Franse kant, hoor. Wordt daar geschiet met kwik enzovoorts. Dat willen ze uitdammen. Ze willen zich strak houden aan het Minamata-verdrag. En dus dat is een van de dingen die eigenlijk die ze willen bestrijden. Maar ook de smokkel van andere goederen, hoor.
0: Uit eigen observatie is gebleken dat de grens Suriname-Frans-Guyana een van de drukste grenzen is. Heel veel mensen die gaan heen en weer, op en neer. Hoe zal dit protocol dat beïnvloeden?
1: Dus het zal het zeker beïnvloeden. Er zijn ideeën daarover, maar misschien kan de minister van Buitenlandse Zaken daar beter over praten. Er zijn gedachten gaan over invoeren van pasjes, grenspasjes, van beide zijden van de rivier, waarbij het mogelijk zou maken voor mensen om gewoon eigenlijk dus van het ene land naar het andere te gaan. Wat ze zeker niet willen, en dat is van de zijde van de Fransen, meer hoor, het is dat mensen eigenlijk ongebreideld op en neer gaan. Natuurlijk heb je die kwestie van de inheemse, maar ook de Marons, dat zeggen vanwege gebruiken, cultuur enzovoort, en ook in internationaal recht. Dat de verdragen, internationale verdragen, aangeven dat je de in stamverband levende niet moet hinderen in hun bewegingsvrijheid. Want die grenzen zijn niet doorgebepaald, ze waren gewoon gewoon zo. Je hebt dorpen. Dorp is gewoon aan beide kanten van de rivier. En dan moet je die mensen niet hinderen om van naar hun dorp te bewegen. Vrijelijk in hun dorp te bewegen. Dat betekent dat ze moeten oversteken. Omdat het zo is dat ze er al waren voordat die Europeanen grenzen hadden vastgesteld.
0: En heer Bettersen, hoe wordt dit protocol gedragen binnen de gemeenschappen die wonen langs de grens?
1: Voor de gemeenschappen is er nog steeds heel veel onduidelijk van hoe ze geïmplementeerd worden. Dus ik zal niet zeggen dat ze dat toejuichen. Dat is niet gebleken uit de gesprekken. Maar wel hebben ze zich uiteindelijk erbij neergelegd. En aangegeven dat ze hopen en ervan uitgaan dat beide landen hun rechten zullen respecteren. Dus het is van een situatie waarbij sprake is van één land, dat ik moet wel zeggen dat dat er niet is.
0: In welke fase bevinden we ons nu, heer Bettersen, om dit protocol te ratificeren?
1: Nu zijn we in de DNA, we hadden de eerste ronde afgerond voor het parlement. Dus nu zal de eerste ronde ingaan voor de regering. Dus de minister van Buitenlandse Zaken zal dan moeten antwoorden op de gestelde vragen. En van daaruit gaan we dan verder naar de tweede ronde, totdat we komen bij de stemming. Dus eenmaal traditionele gezag, althans, gebeurt er dat nog. De stemming moest je dat alleen gedaan, dan is er niets meer in de weg om protocol dan verder te behandelen en aan te dienen.
0: En het betwist gebied, als ik het goed heb, heeft het te maken met de bovenloop van de Marowijne rivier, de Litani of de Lawa, ik weet het niet zo goed. Hoe zal dat opgelost worden?
1: Het gaat dan om het gedeelte tussen de Litani en de Marowini, dat gedeelte dat door Frans-Guyana wordt betwist, het is Surinaams grondgebied. Dat wordt in een ander traject aangepakt. Dus dit deel gaat tot dat gebied. Ja. En dat andere deel wordt dan nader in een ander traject besproken. Omdat de meeste beweging plaatsvindt tussen het gedeelte voor dat gebied. En dat wil men. Er vinden ook bewegingen plaats natuurlijk in het andere deel. Maar het meeste is voor dat gebied, dus wij willen dat dan aanpakken.
0: Stanley Bettersen, fractielid van de ABOP en lid van de commissie van rapporteurs. We hebben met hem gesproken over het grensprotocol tussen Suriname en Frankrijk. We vervolgen het nieuws met Rabin Parmisser, voorzitter van de commissie Nieuwbouw, DNA-gebouw. Volgens Rabin Parmisser kan de bouw van de nieuwe vergaderzaal nog ongeveer 8 maanden duren. In het gesprek met Parmisser, is de heer Parmisser ook ingegaan op de kanttekeningen van de UNESCO.
2: Ongeveer, maar zo min als afgerond naar boven, tussen 65% en 70%. Van het project van het gebouw is af nu. En we hebben toevallig enkele dagen terug met de architect, directievoerder, openbare werken, etc. gezeten met de partijen. En als we dat zo bekijken, als het full speed zo doorgaat, dan hebben we nog ongeveer 8 maanden nodig om dat rond te krijgen. Alles hangt ook af van de snelheid, hangt ook af nu van de gelden die financieel vrijmaakt. En als het niet op tijd wordt vrijgemaakt, dan gaan rente lopen en allerlei stagnaties. En dat wordt een extra kosten die in rekening zullen worden gebracht. Maar met een goede understanding moet dat wel rondkomen. Dat is het wat het gebouw betreft. Naast het gebouw, we hopen in dezelfde tijd goede voorbereidingen te treffen voor de inrichting van het gebouw. Stoelen, het meubilair, weet je, en allerlei andere zaken. Dus er is nog veel te doen. Wat het gebouw zelf betreft is er een hele discussie geweest en nog gaande.
0: Vele mensen in de samenleving die vragen zich af, waarom duurt het zo lang met de bouw?
2: Nou, de bouw op zich hoefde niet zo lang te duren. toen we al voor ons deze periode, voor deze regering aantrad, waren de raadstagnaties. Er was communicatie hard nodig met de UNESCO wat betreft een aantal eisen wat UNESCO stelt in de binnenstad. En dit is binnen het gebied van werelderfgoed leest. Dat voldeed niet aan de hoogte en het gebouw, de omvang daar, laten we dat zo stellen. Nou, het is eigenlijk als ik zo naar het ministerie van Buitenlandse Zaken ga, dan zie ik ook wat een lelijk betonnen massa is daar neergezet. Maar dat is terzijde. Dus die communicatie met UNESCO heeft wat lang geduurd en daarom een stagnatie. En iedere stagnatie moesten we extra geld betalen aan de aannemer. Dat zijn de doorloopkosten van de aannemer. Ja, hun organisatie moet verder stilstaan en wachten. Nou, toen wij overnamen, werden we toevallig waren Sean en Permisser vanuit de vorige periode lid ook van de commissie, bouwcommissie, vergaderzaal. Maar we hebben niet vergaderd, voor zover ik weet, heel in het begin maar één keer, daarna niet. En intussen zijn er opdrachten gegeven dat de bouw doorgaat. Het onderzoek hebben we verder gedaan en zijn we tot de ontdekking gekomen dat schrijver van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, de heer Ramdin, is gegaan richting UNESCO, dat de bouw zijn zo, wel of geen kanttekeningen, de woorden van die strekking. Van UNESCO, maar de bouw gaat gewoon door moeten gaan. Nou, daarmee zijn we geconfronteerd geworden. Wij, en, zonder vergaderingen, et cetera, van de commissie binnen de assemblée. Dat mocht dus niet, of dat mocht. Hoe ik het weer, de zaak moet eerst in de commissie besproken worden en daarna in de huishoudelijke vergadering. En dat soort besluiten kwam ik nergens tegen. Wij, de twee leden van de commissie, werden ook niet betrokken. Nou, dat moet vaststellen. Nou, wij hebben de draad opgepakt. U weet nog, in het begin heeft minister openbare werken alles stilgelegd en terecht toe, gelet ons beide ervaringen. Dan moest er een evaluatie weer gemaakt worden. Dat heeft een aantal maanden geduurd. En daarna hebben we met alle partijen gezeten. Ook een Zoom-meeting met betrokkenen van de UNESCO, de regio officer, die was in Jamaica, denk ik, van de Jamaica opereert hij. En we hebben alles op een rijtje gezet en we hebben hier met z'n allen, meneer Fokkee en de architect, het parlement, de assembleeleden, openbare werken met cultuur, afdeling cultuur, de nationale UNESCO-commissie, noem maar op, alle partijen, mogelijke partijen, hebben we hier in DNA vergaderd en we hebben een voorstel gelanceerd naar DNA. Ik ben met dat voorstel samen met de andere leden van de commissie bouw vergaderzaal naar de huishoudelijke vergadering geweest. We hebben alle plussen en minnen op een rijtje gezet en met alle plussen en minnen hebben we gezamenlijk kamerbrief 51 leden, kamerbrief, een besluit genomen dat de bouw doorgaat, maar met dien verstande dat wij in nauw overleg met UNESCO de zaken doen. Zo is de hoogte ongeveer tussen de 13 en 14 centimeter omlaag gebracht. Dus dat het ontwerp boven is aangepast van het dak, is omlaag gebracht. Blijft over de kanttekening die ze hebben, wat de omvang van het gebouw betreft. Nou, daar kunnen we weinig aan doen, anders moet het gebouw slopen. Dus wij denken dat we die risico moeten nemen. Want anders zouden we ongeveer een jaar moeten wachten voordat de volgende grote vergadering van UNESCO komt, waar er besluiten genomen moet worden. En dat gaat ons enkele miljoenen kosten aan boete hier, aan de aannemer en noem maar op verder. Dus dit is tegen zo'n achtergrond hoef ik u in zijn algemeenheid aan te geven waarom de stagnatie en de risico's die we genomen hebben.
0: Heer Premier, dan deze vraag. Wat kost de staat Suriname allemaal aan extra kosten?
2: Tot nu toe weet ik dat wij afgerond, hoeveel was dat? We hebben 120.000 in die orde Amerikaanse dollars hebben betaald in deze periode. Van de vorige periodes heeft men mij geen overzicht kunnen geven, maar ik verwacht wel dat het afgerond 200.000 zal zijn. Dus we hebben in zijn totaliteit afgerond tussen 300.000 en 350.000 vanwege de stagnatie van de bouw aan Amerikaanse dollars betaald. Maar houdt u mij dat bedrag ten goede? Zoals ik eerder zei, men heeft mij nog steeds geen goed overzicht kunnen presenteren van de afgelopen periode. Dus de afgelopen periode betekent het voor deze zittingsperiode. Ik kan alleen praten heel concreet over deze zittingsperiode. En voor de derde keer alsjeblieft. Ik heb gevraagd naar het andere van voor deze zittingsperiode. Dat is mij niet gegeven. Maar dit is een schatting en ik kan ernaast zitten.
0: Rabin Parmisser, de voorzitter van de commissie Nieuwbouw, DNA-gebouw. Volgens de heer Parmisser kan de bouw nog bijkans 8 maanden duren. Hij is daarnet ook ingegaan op de verschillende uitdagingen die hebben geleid tot het langer duren van de bouw. We vervolgen deze nieuwsuitzending. We brengen u nu een fragment uit de Nationale Assemblée. Fractieleider van de VHP, Assis Gaidin, die ging nader in op de conceptwet wederrechtelijk verkregen, ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. De wet moet ervoor gaan zorgen dat de rechterlijke macht meer handvatting krijgt om verkregen voordeel uit criminele daden terug te vorderen.
3: Voorzitter, ik denk dat het van belang is dat we een helder uitgangspunt moeten hebben als het gaat om ontnemings bij wederrechtelijke verkregen voordeel, zoals dat voorgesteld wordt in het wetsontwerp. Voorzitter, en daarbij is er toch wel een helder uitgangspunt van belang. En dat moet voor ieder gelden en onder alle omstandigheden waarbij we, en ik geloof dat iemand dat ook nog zijdelings opmerkte, dat misdaad mag nooit lonen. Ja, dat is zeker van belang. En wie zich verrijkt door corruptie, belastingontduiking, ja, want zwart geld is ook belastingontduiking, drugshandel, mensenhandel, witwassen of andere ernstige criminaliteit, moet het wederrechtelijk verkregen voordeel dan gaan verliezen. Ja, want het mag nooit zo zijn dat zij dat mogen behouden onder de omstandigheden waar er onderzoek dient plaats te vinden, voorzitter. Daarover is er geen meningsverschil. En ik denk dat de vraag die vandaag voor ons ligt is daarom niet of wij criminele vermogen moeten afpakken, maar hoe doen wij dat? Daar gaat het om, voorzitter, omdat we zien dat we bestaan regelgeving hebben en we zien ook wat de ontwikkelingen zijn over het algemeen in alle sectoren, in alle diensten, vooral als het gaat om corruptie, voorzitter. En daar moeten we dan goed afstemmen hoe wij dat bewerkstelligen. En daarom is het van belang om te weten, voldoet dit voorstel aan de eisen van een democratische rechtsstaat? Want het gaat erom, het zijn eigendommen van personen. En hoe vervreemd je zo'n eigendom, enerzijds. En aan de andere kant, waarin is je effectieve criminaliteitsbestrijding gegarandeerd, waarbij de fundamentele rechten en eigendomsrechten van de burgers dan ook beschermd zijn, voorzitter. Dus u begrijpt, aan de ene kant, hoe gaan wij effectief criminaliteit bestrijden? En aan de andere kant, hoe beschermen we fundamentele rechten en eigendomsrechten van de burgers? Want het kan best zo zijn dat er vanwege misplaatst onderzoek dan wel niet juiste vaststelling dat we rechten die burgers hebben of functionarissen hebben, dat afgepakt wordt. En ik denk dat dat van belang is, wat wij hier goed discussiëren om eruit te komen, voorzitter. De kern van dit wetsvoorstel is toch wel, hoe volbrengen we een goede bewijslast? Want daar gaat het om. En ontneming is natuurlijk wat je bewerkstelligt uiteindelijk. Maar ik denk dat wie moet uiteindelijk bewijzen dat dat vermogen wederrechtelijk is verkregen, voorzitter. En dat is van belang. En in een rechtsstaat geldt als uitgangspunt dat niet de burger zijn onschuld hoeft te bewijzen, maar dat de overheid aannemelijk moet maken dat het vermogen uit strafbare feiten afkomstig is. En wanneer we kijken, ook in het Nederlands, de ontnemingsregeling, blijft dat uitgangspunt overeind. En daar is het zo dat het Openbaar Ministerie draagt eerst voldoende feiten aan, waarna de rechter kan beoordelen of van de betrokkenen een verklaring van herkomst van het vermogen mag worden verlangd. En ik denk dat daar ook een combinatie wordt toegepast. En daarom is het van belang dat wij hier het initiatiefvoorstel dat hier voor ons ligt, dat we het voorstel van primaire bewijslast wel moeten regelen. Toch? Dat moet het Openbaar Ministerie eerst aantonen dat er sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel of wordt van de burger verwacht dat hij de legale herkomst van zijn vermogen bewijst.
0: Assis Gadin, fractieleider van de VHP, een fragment uit de Nationale Assemblée, zijn bijdrage met betrekking tot de wet ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. Deze wet moet ervoor gaan zorgen dat de rechterlijke macht meer handvaten krijgt om verkregen voordeel uit criminele daden terug te vorderen. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 21 juli. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Dit is Lim FM 91.7.
1: Dis nagi ala parambang. Wie soort panasi ik moto of tang. Uit volle borst als een trotse parang.

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, welkom bij het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is dinsdag 21 juli. We hebben vanmorgen gesproken met ABOP-fractielid Stanley Bettersen. De Nationale Assemblée is vooralsnog bezig om het grensprotocol met Frankrijk, om specifiek te zijn Frans-Guyana, te behandelen. Onlangs heeft de commissie van rapporteurs overleg gevoerd met Gramang Bonofilanti van de Aucaners en andere leden van het traditioneel gezag. We laten nu horen Stanley Bettersen, fractielid van de ABOP en lid van de commissie van rapporteurs.
1: Nou, het protocol houdt in dat de rivier, dus de bovenloop van de rivier, tot voor het gedeelte waar het grensverschil is, hoor, dat de Fransen de rivier hebben opgemeten en de grens duidelijk vastgesteld. En het doel daarvan is dat men de illegaliteit wil bestrijden. Dus ze willen precies weten waar hun kant is. En als uw naam weet waar zijn kant is. En dat we dan gaan kijken hoe we samen de criminaliteit daar gaan indammen. Er wordt daartoe wat die rivierconsul gebruikt. Dat is een orgaan dat al bestaat. Dat wordt dan officieel dan ingezet om dan die grens in feite, die zaken die rondom de grens te bewaken, te monitoren. En ook om eventueel gezamenlijke projecten uit te voeren in het gebied.
0: Heer Bettersen, u hebt daarnet twee opmerkelijke zaken aangehaald. U hebt gesproken over dat de Fransen de rivier hebben opgemeten en de grens hebben vastgesteld. Is dat in samenwerking gebeurd met Suriname of hebben zij dat alleen gedaan?
1: Het is in samenwerking met Suriname gebeurd. Dus het is eigenlijk, ik heb het verkeerd gezegd, sorry. Het is dat de twee landen, dus eigenlijk de rivier, de grens hebben vastgesteld. En dat is vastgelegd in een protocol. Ik heb het verkeerd gezegd.
0: En heer Bettersen, u sprak daarnet over criminaliteit. Kunt u specificeren wat u daarmee bedoelt, welke criminaliteit?
1: Nou, het gaat om, dat ik zei illegaliteit, maar ja, misschien heb ik het woord criminaliteit gebruikt, dat zal ook natuurlijk erbij zijn. Maar het gaat dan om doorvoer van goederen, invoer en doorvoer van goederen dat buiten het zichtblijf van beide landen. Transporteren van illegale goederen op de rivier. We weten de Fransen zelf hebben, als het gaat om milieuvereisten, hebben ze bepaalde vereisten. En daar willen ze strak aan houden. Bijvoorbeeld de goudwinning. Dat is voor hun een probleem, hoe het geschiet in Suriname. Maar ook aan de Franse kant, hoor. Wordt daar geschiet met kwik enzovoort. Dat willen ze uitdammen. Ze willen zich strak houden aan het Minamata-verdrag. En dus dat is een van de dingen die eigenlijk die ze willen bestrijden. Maar ook de smokkel van andere goederen, hoor.
0: Uit eigen observatie is gebleken dat de grens Suriname-Frans-Guyana een van de drukste grenzen is. Heel veel mensen die gaan heen en weer, op en neer. Hoe zal dit protocol dat beïnvloeden?
1: Dus het zal het zeker beïnvloeden. Er zijn ideeën daarover, maar misschien kan de minister van Buitenlandse Zaken daar beter over praten. Er zijn gedachten gaan over invoeren van pasjes, grenspasjes, van beide zijden van de rivier, waarbij het mogelijk zou maken voor mensen om gewoon eigenlijk dus van het ene land naar het andere te gaan. Wat ze zeker niet willen, en dat is van de zijde van de Fransen, meer hoor, het is dat mensen eigenlijk ongebreideld op en neer gaan. Natuurlijk heb je die kwestie van de inheemse, maar ook de Marons, dat zeggen vanwege gebruiken, cultuur enzovoort, en ook in internationaal recht. Dat de verdragen, internationale verdragen, aangeven dat je de in stamverband levende niet moet hinderen in bewegingsvrijheid. Want die grenzen zijn niet doorgebepaald, ze waren gewoon zo. Je hebt dorpen. Dorp is gewoon aan beide kanten van de rivier. En dan moeten die mensen, die kinderen, om van naar hun dorp te bewegen. Vrijelijk in hun dorp te bewegen. Dat betekent dat ze moeten oversteken, omdat het zo is dat ze er al waren voordat die Europeanen grenzen hadden vastgesteld.
0: En heer Bettersen, hoe wordt dit protocol gedragen binnen de gemeenschappen die wonen langs de grens?
1: Voor de gemeenschappen is er nog steeds heel veel onduidelijk van hoe ze geïmplementeerd worden. Dus ik zal niet zeggen dat ze dat toejuichen. Dat is niet gebleken uit de gesprekken. Maar wel hebben ze zich uiteindelijk erbij neergelegd. En aangegeven dat ze hopen en ervan uitgaan dat beide landen hun rechten zullen respecteren. Dus van een situatie waarbij sprake is van één land, dat ik moet wel zeggen dat dat er niet is.
0: In welke fase bevinden we ons nu, heer Bettersen, om dit protocol te ratificeren?
1: Nu zijn we in de DNA, we hadden de eerste ronde afgerond voor het parlement. Dus nu zal de eerste ronde ingaan voor de regering. Dus de minister van Buitenlandse Zaken zal dan moeten antwoorden op de gestelde vragen. En van daaruit gaan we dan verder naar de tweede ronde, totdat we komen bij de stemming. Dus eenmaal traditionele gezag, althans gebeurt er dat nog. De stemming moest er in dat alleen gedaan. Dan is er niets meer in de weg om protocol dan verder te behandelen en aan te nemen.
0: En het betwist gebied, als ik het goed heb, heeft het te maken met de bovenloop van de Marowijne rivier, de Litani of de Lawa, ik weet het niet zo goed. Hoe zal dat opgelost worden?
1: Ik ga dan om het gedeelte tussen de Litani en de Marowini, dat gedeelte door Frans-Guyana wordt betwist, het is Surinaams grondgebied. Dat wordt in een nader traject aangepakt. Dus dit deel gaat tot dat gebied. Ja. En dat andere deel wordt dan nader in een nader traject besproken. Omdat de meeste beweging plaatsvindt tussen het gedeelte voor dat gebied. Dat wil men. Er vinden ook bewegingen plaats natuurlijk in het andere deel. Maar het meeste is voor dat gebied, dus wij willen dat dan aanpakken.
0: Stanley Bettersen, fractielid van de ABOP en lid van de commissie van rapporteurs. We hebben met hem gesproken over het grensprotocol tussen Suriname en Frankrijk. We vervolgen het nieuws met Rabin Parmisser, voorzitter van de commissie Nieuwbouw, DNA-gebouw. Volgens Rabin Parmisser kan de bouw van de nieuwe vergaderzaal nog ongeveer 8 maanden duren. In het gesprek met Parmisser. In het gesprek is de heer Parmisser ook ingegaan op de kanttekeningen van de UNESCO.
2: Ongeveer, maar zo min als afgerond naar boven, tussen 65% en 70%. Van het project van het gebouw is af nu. En we hebben toevallig enkele dagen terug met de architect, directievoerder, openbare werken, etc. gezeten met de partijen. En als we dat zo bekijken, als het full speed zo doorgaat, dan hebben we nog ongeveer 8 maanden nodig om dat rond te krijgen. Alles hangt ook af van de snelheid, hangt ook af nu van de gelden die financieel vrijmaakt. En als het niet op tijd wordt vrijgemaakt, dan gaan rente lopen en allerlei stagnaties. En dat wordt een extra kosten die in rekening zullen worden gebracht. Maar met een goede onderstanding moet dat wel rondkomen. Dat is het wat het gebouw betreft. Naast het gebouw, we hopen in dezelfde tijd goede voorbereidingen te treffen voor de inrichting van het gebouw. Stoelen, het meubilair, weet je, en allerlei andere zaken. Dus er is nog veel te doen. Wat het gebouw zelf betreft is er een hele discussie geweest en nog gaande.
0: Vele mensen uit de samenleving die vragen zich af, waarom duurt het zo lang met de bouw?
2: Nou, de bouw op zich hoefde niet zo lang te duren. toen we voor ons deze periode, voor deze regering aantrad, waren de raadstagnaties. Er was communicatie hard nodig met de UNESCO wat betreft een aantal eisen wat UNESCO stelt in de binnenstad. En dit is binnen het gebied van werelderfgoed leest. En dat voldeed niet aan de hoogte en de, het gebouw, de omvang daar, laten we dat zo stellen. Nou, de zaak is, als ik zo naar binnenland, naar het ministerie van Buitenlandse Zaken ga, dan zie ik ook wat een lelijk betonnen massa is daar neergezet. Maar dat is terzijde. Dus die communicatie met UNESCO heeft wat lang geduurd en daarom een stagnatie. En iedere stagnatie moesten we extra geld betalen aan de aannemer. Dat zijn de doorloopkosten van de aannemer. Ja, hun organisatie moet verder stilstaan en wachten. Nou, toen wij overnamen, werden we toevallig waren Sean en permissive vanuit de vorige periode lid ook van de commissie, bouwcommissie, vergaderzaal. Maar we hebben niet vergaderd, voor zover ik weet, heel in het begin maar één keer, daarna niet. En intussen zijn er opdrachten gegeven dat de bouw doorgaat. Het onderzoek hebben we verder gedaan en dan zijn we tot de ontdekking gekomen dat schrijver van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, de heer Ramdin, is gegaan richting UNESCO, dat de bouw zijn zo, wel of geen kanttekeningen, de woorden van die strekking van UNESCO, maar de bouw gaat gewoon door moeten gaan. Nou, daarmee zijn we geconfronteerd geworden. Wij, en, zonder vergaderingen, et cetera, van de commissie binnen de assemblée. Dat mocht dus niet, of dat mocht. Hoe ik het weer, de zaak moet eerst in de commissie besproken worden en daarna in de huishoudelijke vergadering. En dat soort besluiten kwam ik nergens tegen. Wij, de twee leden van de commissie, werden ook niet betrokken. Nou, dat moet vaststellen. Nou, wij hebben de draad opgepakt. U weet nog, en dan in het begin heeft minister Openbare Werken alles stilgelegd en terecht toe, gelet ons beide ervaringen. Dan moest er een evaluatie weer gemaakt worden. Dat heeft een aantal maanden geduurd. En daarna hebben we met alle partijen gezeten. Ook een Zoom-meeting met betrokkenen van de UNESCO, de regio officer, die was in Jamaica, denk ik, van de Jamaica opereert hij. En we hebben alles op een rijtje gezet en we hebben hier met z'n allen, meneer Fokkee en hoe heet het, de architect, het parlement, de assembleeleden, openbare werken met cultuur, afdeling cultuur, de nationale UNESCO-commissie, noem maar op, alle partijen, mogelijke partijen, hebben we hier in DNA vergaderd en we hebben een voorstel gelanceerd naar DNA. Ik ben met dat voorstel samen met de andere leden van de commissie bouw vergaderzaal naar de huishoudelijke vergadering geweest. We hebben alle plussen en minnen op een rijtje gezet en met alle plussen en minnen hebben we gezamenlijk kamerbrief, 51 leden, kamerbrief, een besluit genomen dat de bouw doorgaat, maar met dien verstande dat wij in nauw overleg met UNESCO de zaken doen. Zo is de hoogte ongeveer tussen de 13 en 14 centimeter omlaag gebracht. Dus dat ontwerp boven is aangepast van het dak, is omlaag gebracht. Blijft over de kanttekening die ze hebben, wat de omvang van het gebouw betreft. Nou, daar kunnen we weinig aan doen, anders moet het gebouw slopen. Dus wij denken dat we die risico moeten nemen. Want anders zouden we ongeveer een jaar moeten wachten voordat de volgende grote vergadering van UNESCO komt, waar er besluiten genomen moet worden. En dat gaat ons enkele miljoenen kosten aan boete hier, aan de aannemer en noem maar op verder. Dus tegen zo'n achtergrond hoef ik u in zijn algemeenheid aan te geven waarom de stagnatie en de risico's die we genomen hebben.
0: Heer Premier, dan deze vraag. Wat kost de staat Suriname allemaal aan extra kosten?
2: Tot nu toe weet ik dat wij afgerond, hoeveel was dat? We hebben 120.000 in die orde Amerikaanse dollars hebben betaald in deze periode. Van de vorige periodes heeft men mij geen overzicht kunnen geven, maar ik verwacht wel dat het afgerond 200.000 zal zijn. Dus we hebben in zijn totaliteit afgerond tussen 300.000 en 350.000 vanwege de stagnatie van de bouw aan Amerikaanse dollars betaald. Maar houdt u mij dat bedrag ten goede? Zoals ik eerder zei, men heeft mij nog steeds geen goed overzicht kunnen presenteren van de afgelopen periode. Dus de afgelopen periode betekent het voor deze zittingsperiode. Ik kan alleen praten heel concreet over deze zittingsperiode. En voor de derde keer alsjeblieft. Ik heb gevraagd naar het andere van voor deze zittingsperiode. Dat is mij niet gegeven. Maar dit is een schatting en ik kan ernaast zitten.
0: Rabin Parmisser, de voorzitter van de commissie Nieuwbouw, DNA-gebouw. Volgens de heer Parmisser kan de bouw nog bijkans 8 maanden duren. Hij is daarnet ook ingegaan op de verschillende uitdagingen die hebben geleid tot het langer duren van de bouw. We vervolgen deze nieuwsuitzending. We brengen u nu een fragment uit de Nationale Assemblée. Fractieleider van de VHP, Assis Gaidin, die ging nader in op de conceptwet wederrechtelijk verkregen, ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. De wet moet ervoor gaan zorgen dat de rechterlijke macht meer handvatting krijgt om verkregen voordeel uit criminele daden terug te vorderen.
3: Voorzitter, ik denk dat het van belang is dat we een helder uitgangspunt moeten hebben als het gaat om ontnemings bij wederrechtelijke verkregen voordeel, zoals dat voorgesteld wordt in het wetsontwerp. Voorzitter, en daarbij is er toch wel een helder uitgangspunt van belang. En dat moet voor ieder gelden en onder alle omstandigheden, waarbij we, en ik geloof dat iemand dat ook nog zijdelings opmerkte, dat misdaad mag nooit lonen. Ja, dat is zeker van belang. En wie zich verrijkt door corruptie, belastingontduiking, ja, want zwart geld is ook belastingontduiking, drugshandel, mensenhandel, witwassen of andere ernstige criminaliteit, moet het wederrechtelijk verkregen voordeel dan gaan verliezen. Ja, want het mag nooit zo zijn dat zij dat mogen behouden onder de omstandigheden waar er onderzoek dient plaats te vinden, voorzitter. Daarover is er geen meningsverschil. En ik denk dat de vraag die vandaag voor ons ligt, is daarom niet of wij crimineel vermogen moeten afpakken, maar hoe doen wij dat? Daar gaat het om, voorzitter, omdat we zien dat we bestaande regelgeving hebben. En we zien ook wat de ontwikkelingen zijn over het algemeen in alle sectoren, in alle diensten, vooral als het gaat om corruptie, voorzitter. En daar moeten we dan goed afstemmen hoe wij dat bewerkstelligen. En daarom is het van belang om te weten, voldoet dit voorstel aan de eisen van een democratische rechtsstaat? Want het gaat erom, het zijn eigendommen van personen. En hoe vervreemd je zo'n eigendom enerzijds. En aan de andere kant, waarin is je effectieve criminaliteitsbestrijding gegarandeerd, waarbij de fundamentele rechten en eigendomsrechten van de burgers dan ook beschermd zijn, voorzitter. Dus u begrijpt, aan de ene kant, hoe gaan wij effectief criminaliteit bestrijden? En aan de andere kant, hoe beschermen we fundamentele rechten en eigendomsrechten van de burgers? Want het kan best zo zijn dat er vanwege misplaatst onderzoek dan wel niet juiste vaststelling dat we rechten die burgers hebben of functionarissen hebben, dat afgepakt wordt. En ik denk dat dat van belang is, wat wij hier goed discussiëren om eruit te komen, voorzitter. De kern van dit wetsvoorstel is toch wel, hoe volbrengen we een goede bewijslast? Want daar gaat het om. En ontneming is natuurlijk wat je bewerkstelligt uiteindelijk. Maar ik denk dat wie moet uiteindelijk bewijzen dat dat vermogen wederrechtelijk is verkregen, voorzitter. En dat is van belang. En in een rechtsstaat geldt als uitgangspunt dat niet de burger zijn onschuld hoeft te bewijzen, maar dat de overheid aannemelijk moet maken dat het vermogen uit strafbare feiten afkomstig is. En wanneer we kijken, ook in het Nederlands, zijn ontnemingsregeling, blijft dat uitgangspunt overeind. En daar is het zo dat het Openbaar Ministerie draagt eerst voldoende feiten aan, waarna de rechter kan beoordelen of van de betrokkenen een verklaring van herkomst van het vermogen mag worden verlangd. En ik denk dat daar ook een combinatie wordt toegepast. En daarom is het van belang dat wij hier het initiatiefvoorstel dat hier voor ons ligt, dat we het voorstel van primaire bewijslast wel moeten regelen. Toch? Dat moet het Openbaar Ministerie eerst aantonen dat er sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel of wordt, of wordt van de burger verwacht dat hij de legale herkomst van zijn vermogen bewijst.
0: Assis Gadin, fractieleider van de VHP, een fragment uit de Nationale Assemblée zijn bijdrage met betrekking tot de wet ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. Deze wet moet ervoor gaan zorgen dat de rechterlijke macht meer handvaten krijgt om verkregen voordeel uit criminele daden terug te vorderen. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 21 juli. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Ailem, je doing. Oho!
1: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
0: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
0: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 21 juli, kassavelsoep met kip, kipschnitzel met aardappel, gestoofde ossentong en visballen in tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: odo takso.
1: Arki smalontu, danti de, ukondoro baka nangana beskopu, oftewel, na odo funade. En abeskopu fti de, is een pichu taki, berusten. Wij mensen, we moeten leren ons berusten in ons lot. Het zij ziekte, het zij wat dan ook, of bepaalde dingen, de dood in het leven. Het is het lot dat toeslaat. Maar vaak genoeg moeten we het een plekje geven of moeten we ons gaan berusten in het noodlot dat toeslaat. Dat meki na beskopu, oftewel na odof tide, tak so. Mi, na sabaku, na sei watra mi etang. En dat wil zeggen, zijn plaats kennen, weten waar hij thuis hoort. Zich niet opdringen in andermans zaken. Gelaten dulden wat eenmaal onvermijdelijk is. Met andere woorden, zijn ziel is leidzaam zetten. Of berusten in zijn of haar lot. Mi, na sabaku, na sei watra mi etang.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, BIAF-behandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en

0: makkelijk de ambtenaren financiering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
3: Sranazani, Naskip, Naviu.
4: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle koeldiepzienwinkels.

Draver, Ricardo's Eethuis, Café Barkjes, Patti Collagansroep en Botte Olijveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06 8540 8044, WhatsApp plus

0: Hoi mama.
1: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
0: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
2: Lang, je zin was 100 euro, Jim.
0: Mama, ik zei 50 euro.
2: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
0: Ik zei 50 euro, mama, 50.
2: Nee, mijn broer, omdat die brad die zin, Jim, naar 100 die zin niet.
0: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
2: Maar jere nog, die zin heeft je Western Union... Die Apengelstraat, want trappen naar top service. Vriendelijkheid, top, de smaakje is aan gauw. If you stop that, you're sending our trappers, that's the one.

0: en lekker you. Nanga Aladdin Sweet Sweet Wang.
1: Wakti, ook de generals is van de partij.
0: Met hun eerste evenement sinds het heet gaan van Jeff. Dizzy, Inomag Missy. Zondag 26 juli. Voor uur bakken na tot stemming at Eurozone. Gulam Nabi weg

0: Kape.
1: BT. Attaki dis na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd

0: Over 10 dagen is het 1 augustus. Over 10 dagen zitten we in de 8e maand. Over 10 dagen zijn het nog maar 5 maanden dit jaar. En over 10 dagen zijn we na 5 maanden in 2027. Dan is het januari. Time waits for no one. En zomaar de matak, de klok blijft nooit stilstaan. Van harte goedemiddag. Wij groeten en we melden ons aan bij de opdrachtgevers. We melden ons aan, dames en heren, bij het volk. We melden ons aan bij de kracht van de natie. Want de kracht zit bij ons. Alleen wij beseffen het onvoldoende. Een sap om in maktu, abi, lik volk. Clifton Michael Limburg op 21 juli. Historische dag. Zijn we op internet? Wij zijn op de radio 91.7. De mensen die ons ook piepen op internetradio. En de mensen die ons ook piepen op de page. En zij die ons later gaan piepen op YouTube. Hey, je mag vrij piepen hoor. Je mag doen wat je wil. Je archivé wani. Je arki openlijk of je arki gedekt. Het gaat niemand aan. Na Jutori, no as man om moei. Na mek wa as man moei. Kun om moei. Libi de sama. Mek de dusa de wani. Ane go you aan. Als ze naar Bagan Natori willen luisteren, gaat het je geen aan. Laat ze. Het is hun ding. Het is hun lekker. Het is hun programma. Het is hun talkshow. Dames en heren, voor alle Surinamers, waar ze ook zijn, in Suriname, buiten Suriname, Isabi, just. Hey, just enjoy it. Ik groet de mensen die vandaag jarig zijn. Ik geef je een stevige handdruk. Mijn versterrie. Mijn wensie boomfuru. Hoe zeg je dat? Boomfuru geluk. We denken aan onze Pierre die jarig is. Pierre is 29 jaar. En hij is... wat doet Pierre hier? Hij doet camera. Hij doet de televisie. Doet hij. Hij doet... muziek. Eigenlijk de mensen die hier bij ons zitten doen. Bijna kan je zeggen van alles. Maar goed, Pierre is jarig. En ik heb gemerkt dat hij wel gezorgd heeft voor behoorlijke ontregeling hier van mensen hun schema. Want dan maakt hij nog een foto van een bakje bami. En ik zal je maar niet vertellen wie helemaal wild geworden is. Maar de bijisma voor leren dat je te wat feest, dan moet je tenminste even thuis een beetje eten. Want mijn moeder zei altijd, maakberekening is geen ontvangst. Maar Pierre, dan weet je dat er hier veel bamigangers zijn die ervan uitgaan dat je nog iets gaat doen. Ook al doe je niks, weet dat wij jouw aanwezigheid dagelijks ervaren als ze zijn goed. Gefeliciteerd op de eerste plaats. Helemaal bovenaan de lijst van de felicitaties. De wishes natuurlijk. Gezondheid, Isabi. En veel mooie dingen in jouw nieuw levensjaar. En dat geldt voor alle andere mensen die vandaag jarig zijn. Bij Lim zelf hebben we veel, veel mensen van jullie hoor. Robert was 16, Pierre is vandaag... moderator van ons is zondag. En dan heb je twee dagen daarna, maandag, Randy. Isabi, dus hoe lang dan gaan jullie mensen hier, de jullie mensen. Maar goed, alle andere jarigen, have a very nice day. De mensen die ziek zijn, baya. No vergeti taki siki nagi alasma. Inaf sheng if je siki, want des maso lafi if je siki. De domoro sopo. Isabi, siki nagi alasma no asma ne goe no a supermarket go baya wa siki. Dus libi deng if de taku fari, libi deng. Ten doro gaan ze anders piepen. Bij een ziek beterschap. En if we aan sterven van de, was mano demoro, baya, dat is nou eenmaal het leven. We komen en we gaan. En wanneer de tijd van gaan gekomen is, dan moeten we ons daarop voorbereiden en ervoor zorgen dat het gaan van de persoon gebeurt in alle. Isabi, sommige mensen doen dat met flair, andere mensen in stilte. Isabi, maar zorg ervoor dat afscheid nou een mooi wang. Gecondoleerd, mensen. Ik vraag me af, moet ik met die breaking news starten? Ik weet niet of het echt breaking news. Het probleem is tegenwoordig, er zijn zoveel spelers op de markt. En de spelers die op de markt zijn komen, soms moet ik ook zeggen vallen. Binnenvallen. Ik zou binnenstormen. Dat moet ook gezegd worden hoor, sorry. En ik weet dat ik ondersteuning kreeg van mensen die van dit vak houden. Isabi, van de media. Je hebt media mensen. En soms ruik je ze op een afstand van deze weet. Deze is een echte mediaganger. Media mensen die, Isabi. Die mannen weten waar het over gaat en wat van ze wordt verwacht. Isabi, maar je hebt ook een paar mensen die zijn komen binnenstormen. Zonder hun voeten te vegen, zeggen we. Isabi. Met schoenen al. Toko en al onder hun schoenen. En dat brengen ze in de area. Isabi, dus de mensen die zijn binnenkomen stormen zonder te kloppen. Isabi, en zonder hun voeten te vegen. Die zorgen ervoor, dames en heren. Die geven dat ding soms een heel andere wending. En jullie publiek solutie. Jij gaat ook iedereen, dames en heren, over één kam scheren wanneer je kritiek hebt. Zonder, dames en heren, voor den boeën ertussen. Isabi, maar de mensen die zijn komen binnenstormen zonder hun voeten te vegen. Isabi, en zonder te kloppen. En die mensen hebben voor alles breaking news gemaakt. Waardoor als aan een spammer, ik weet, in de jaren 80. Terremaier flits, flash. En Arpi had dat flash. Ik dacht dat Harold dat gemaakt had. Dat is op AI. Nou, ernstig staan hier sa. Je zou je maar even voor wat ik krap want trouwen. Tapa ook voor clips hier in de straat. Nou, daarbij Fernandez, daar heb ik breaking news. Breaking news, dames en heren, moest Abi gewicht om echt een ingrijpend ding. Of een minister kies ontslag, of wat minister kies ontslag, of Amagwa ontslag. Isabi, of Likva, Bigimoni Lusu, of ga zo maar door Olifeni. De waren dat hij dat Olifeni, Bigimoordpartij vinden plaats. Zoals het geval op Komowijnen, die op Kes. Of van Bigi politiek man kon dede. Zeer bekende kon dede. En Sanati. Maar goed, neem me niet kwalijk. Ik zou vast aan ik heb je gezegd, je kan. Arokko is nou een valk sweeter ook. En ik hou er persoonlijk van. Wij doen dat graag hoor. En ik denk misschien niet in vorm van Bakanatori. Maar Mireki Daki, ik zal toch altijd in de media blijven. Op de achtergrond, na een paar jaar misschien. En zeker ook in andere vormen, want er zijn verschillende mogelijkheden. Isabi, om het mediawerk te doen. het zo, of het zal niet altijd bakanatorisch zijn. Maar goed, daarom hebben we deze organisatie en de toekomst ziet er mooi uit. Dus laten we beginnen met dit nieuws. Want zes leden, dames en heren, van de Raad van Commissarissen bij de TAS. Je zou TAS kiezen van uw RVC, aangevoerd door Emmanuel Scheek. Nou, ik weet niet als ze rustig gaan slapen. Hey, dankjewel, maar ik heb je gevraagd om niet meer af te spelen, toch? Dus anders ga je me storen. Je bent goed, maar even niet. Dus ik weet niet, dames en heren. Ik weet niet als ze rustig gaan slapen vanavond en morgenavond. Dinsdag op woensdag en woensdag op donderdag. De mama trasarie taki erin geweten, vlees geen kwaad. Ik slaap als een roos. Ik heb geen enkel probleem. Maar ik weet niet wat bij hun gesteld is. Dus misschien zal dat blijken uit het interview zang Modraai zometeen. Want zes leden van de RVZ bij de TAS mensen moeten kom hier aan de labrel even hè? Was dat hier deze zetel, wat denkt u dat met ze gaat gebeuren? Waar moeten ze zich volgens u aanmelden? Linka, linka, linka. Jij nu. Wat denk je? Zes leden, dames en heren. Met uitzondering van, laten we dat zeggen. Met uitzondering van mevrouw Samantha Gadraj. En we zijn niet in een miljoenengemeenschap. We zijn in het, ja, ik ga niet zeggen dorp. Want Minokara Kondro is een land. Isabi. Maar in Suriname kent iedereen. Isabi, is deze rivier, ik was niet denken of je nou sabi. Hij is je oma of hij is familie van je. Daarom in Suriname moet je niet zomaar relaties beginnen. Ik ben je orang en nicht, die nou sabi. Alsof dat niet genoeg is, Chim Bijin Kong, dat al die tijd was het je neef. Dus we zijn een kleine gemeenschap, iedereen ons kent, ons zeggen we kort. Dus ik vertel geen breaking news. Als ik u laat weten dat Samantha Gadraj de vrouw is van minister Manolet. Dat is. Dat u sabi. Toch? En ze zat in de RVC. Ze is een afkati. Maar dat is niet eens van belang. Maar het is goed, want het heeft met midden zeker met maar dat misschien in die live dat mensen het zeggen. Maar zes leden met uitzondering van Mevrouw Gadraj, moeten voor de rechter verschijnen. Ze zijn voor de rechter gedaagd. Je kan ook zeggen gesleept naar de groene tafel. Door mevrouw Wendy Yap Ayu. Mevrouw Wendy Yap Ayu is de directeur van de TAS. En je weet, de relatie daar, het is geen warme relatie. De RVC is benoemd en het begon niet. The beginning was niet all that. De mensen kunnen niet door één deur. Ja, er zijn spanningen. De eerste spanningen zijn ontstaan tussen Yapayu en Scheek. Ja, de RVC heeft zelf gezegd, president, wat we hier hebben gezien, na Yajim Yajafro. En mevrouw Yapayu heeft zelf gezegd, president, de dingen die ik hier zie, nee hoor, ik zie hier een paar zaken welke ik kan klassificeren als belangenverstrengeling, conflict of interest, en boom. Nou, ik weet niet wie gaat bedanken, wat de president gaat doen, want u weet ook dat, laat me dat niet zeggen, de laatste tijd hou ik te veel rekening. Maar ik vraag me af hoe lang ik dat. Ik vraag me af hoe lang ik dat ga volhouden. Ik heb mezelf betrapt. Ik houd te veel rekening met het kabinet en met de president. Hoezeer ik weet dat sommige dingen anders kunnen. Ik ben eerlijk, ik hou er van iedere keer in. Alleen vraag ik me af, hoe lang ga ik dat volhouden? Ik hoop dat de mensen begrijpen wat ik bedoel. Hoe lang zal ik het volhouden? Maar goed. Dus mevrouw Yapayou heeft gezegd, die mensen hebben een paar dingen over mij gezegd. En ik accepteer het niet. Ik ga naar die groene tafel. Toevallig mijn Ranguru Hempi. Ik ga naar de groene tafel. Sheikh en zijn mensen en de RVC hebben een paar uitspraken gedaan. En eigenlijk moet ik dat zien als ze zijn smaad en laster. Smaad en laster. And I'm not... Holland Oso zeggen, I can't go for that. I can't go for that. Dus wij hebben Jamal heeft Sheikh gebeld om hem te vragen als hij goed slaapt of gaat slapen. We hebben natuurlijk ook contact gemaakt met mevrouw Yapayou, maar die zit in een meeting. Maar laten we luisteren naar Emmanuel Sheikh. Hij zal ook een foto moeten hebben als ik het goed heb. Ik keek en ik heb hem gevonden. Daar is hij. Wij hebben dus aan Emmanuel Sheikh dit alles voorgelegd. En wij vragen uw aandacht. En daarbij doen wij een beroep op uw aandacht om niet verdeeld te zijn.
1: Nou, er is een rechtszaak aangespannen tegen zes van de zeven personen die zitting hebben in de Raad van Commissarissen van de TAS. En om eerlijk te zijn... Ja, ik ga niet zeggen dat we het hebben zien aankomen, maar het was wel te verwachten dat men mogelijk die richting zou opgaan.
2: Nou, u zegt tegen zes personen van de RVC. Nou, wie zijn de zes personen?
1: Mijn persoon, natuurlijk. De secretaris John Nipte, Steven Rodriguez, John Marte Di Como, Rodney Rivales en Arceo Lamen.
2: En ik begrijp dat er nog een persoon in de RVC zit. En dat is mevrouw...
1: Gatsraj. Samantha Gatsraj.
2: Tegen haar is er geen zaak aangespannen?
1: Nee, tegen haar niet.
2: Kunt u ons vertellen wat de aanleiding is geweest van deze zaak?
1: Nou, zoals wij het begrepen hebben... Is mevrouw Yapayou, of de directeur, nog niet helemaal duidelijk in welke hoedanigheid ze het precies doet. De mening toegedaan dat we er zouden hebben beklad en of beschuldigd van zaken in de media. En er negatief zouden hebben besproken. En dat we dus kwaadwillige gedachten hadden om de goede naam en eer aan te tasten. En... dat ze ons dus voor het gerecht sleept om te rectificeren, onze verontschuldigingen publiekelijk aan te bieden. En wordt de rechter ook gevraagd om ons te verbieden om verder in de media te treden.
2: Dat gedeelte van smaad en laster, reageert u zelf daarop?
1: Nou, voor zover ik weet, en ik weet wel degelijk goed wat ik doe en wat ik heb gedaan, en wie of wat ik wel en niet besproken heb, is er op geen enkel moment sprake geweest van smaad, nog laster, nog het negatief bespreken of bejegenen van wie dan ook bij de TAS. Hebben wij ons sec gehouden aan een statement geven over hetgeen reeds bekend was in de media en over verantwoording binnen de overheid en semi-overheidsinstanties. Oh, en private organisaties in zijn geheel. Voor de rest zijn er geen personen besproken. Niemands naam is besmeurd of genoemd. Dus natuurlijk, ja, moet ik zeggen dat ik lach erover. Ik vind het wel amusant.
2: Heer Sheikh, hebt u na het gesprek met de president, hebt u... na die nog enige vorm van contact gehad met de directeur van de TAS?
1: Ja, er zijn althans is het schriftelijk contact geweest natuurlijk, formeel contact. Maar verder zijn we in principe niet verder gekomen dan we op 15 juni waren.
2: En om het toch even goed te begrijpen, om het te verduidelijken, er is een verzoek gedaan door de RVC ten aanzien van openheid van zaken. Is er enige verandering daarin gekomen?
1: Tot op heden niet. En we hebben tot op heden ook geen formele reactie gehad van geen van de twee autoriteiten die zijn aangeschreven. Er is wel contact geweest, mondeling contact onder andere met de president en de minister. Maar er zijn verder geen formele handelingen gepleegd. Dus in principe kan je zeggen dat er tot op heden geen gevolg is gegeven aan het verzoek van de raad, geen formeel besluit is genomen. En we in principe in een soort van situatie verkeren waarbij het erop lijkt dat we maar zullen kijken wat eraan komt.
2: En er is een tweede eis in die rechtszaak, als we toch even daarop blijven focussen. Jullie mogen geen uitspraken meer doen in de publiciteit treden of in de media treden. Hoe denkt u daar zelf over?
1: Wetende wat ik weet van onze rechtsstaat en hoe het recht werkt, is het een vergaande eis die geen kans van slagen heeft. Zeker omdat ik als persoon regelmatig in de media ben. Dus ik ga ervan uit dat de rechter mij geen verbod gaat opleggen om datgene te doen dat inherent is aan mijn persoon en mijn persoonlijkheid. En het tweede is dat wij als, zij het als raad of burgers van de Republiek Suriname, niet monddood gemaakt kunnen worden of verboden kunnen worden om onze mening te hebben en dat vrijelijk te uiten, zolang het binnen de perken van de wet en regelgeving gebeurt. Dus ik denk dat het een beetje ver gezocht is. En ik denk dat het ook wel een mogelijke afleidingsmanoeuvre is om de aandacht weg te trekken van de essentie van waarmee dit allemaal begonnen is.
2: U praat over de aandacht afleiden van de essentie. Wat moeten we daaronder begrijpen? Schuilt er meer dan dat we weten?
1: Nou, u bent allemaal op de hoogte van het verzoek dat op 15 juni gedaan is aan de president en de minister van Transport, Communicatie en Toerisme. Ook de zaken die daarin zijn opgenomen en onderbouwd. Het schrijven heeft de media sowieso bereikt, hebben we gezien, want het is uitgebreid behandeld en samengevat. Dus u zult dan ook uw eigen conclusies kunnen trekken over de zaken die daar zijn aangehaald. En voor mij, zeker als burger, als ik van een dergelijk schrijven notitie zou hebben genomen, dan zou ik denken van, hey, het is belangrijk dat er onafhankelijk onderzoek komt en klaarheid gebracht wordt in deze zaak. Dus in principe dezelfde mening die ik had toen dat van het Viskeuringsinstituut gebeurde, waarbij ik toen de tijd ook had ingebeld om aan te geven dat het onderzoek gewoon moet komen en dat iedereen gewoon moet meewerken aan onderzoek. En dat zal dan uitwijzen wie aan welke kant is. Maar redenen zoeken om niet mee te werken aan onderzoek of onderzoek te beperken of te belemmeren. Dat het niet in het belang is van in ieder geval de organisatie en zeker niet in het nationaal belang en dus het belang van de belastingbetaler, zeker de burger van de Republiek Suriname.
2: Heer Schaik, wanneer doet de rechter uitspraak?
1: Dat weten we niet. We moeten donderdag aanstaande om 8:30 in de ochtend moeten we in persoon verschijnen en daar beantwoorden op het request van de advocaat van de directeur of mevrouw Yapayou. En dan zullen we horen van de rechter wanneer de uitspraak komt.
2: Ten slotte, heer Schaik, ik hoor u zo praten. Mag ik concluderen dat u er niet wakker van ligt?
1: Absoluut niet. Ik heb geen boter op mijn kop. Ik kan met iedereen gaan voetballen in de zon, hoewel ik geen geweldig voetbaltalent ben. En verder, slaap ik elke avond lekker. Ik hoef me niet zorgen te maken. Ik heb mijn land een eer proberen te bewijzen. En ik doe dat naar eer en geweten en binnen mijn volste vermogen. En natuurlijk binnen alle mogelijkheden die ik conform de wet en regelgeving als toezichthouder toegeschoven heb gekregen. Dus ik maak me verder niet druk. Het is goed dat we in een rechtsstaat leven en het recht zal zegevieren. En daarom denk ik dat het ook op zijn plaats is. Het is een publiek proces. Dus ik wil sowieso u en alle andere media en alle andere geïnteresseerden motiveren en uitnodigen om de zitting bij te wonen. Want natuurlijk begrijpt u, binnen een rechtsproces moeten wij alle ten dienste staande middelen die ter onze beschikking zijn aanwenden om ons gelijk te bewijzen. En dat zal dus ook op dat moment gebeuren.
0: En dat zei Emmanuel Sheik. Misschien krijgt u nog mevrouw Yapayou, want toen Jamal haar belde, zat ze in een meeting. Dus ik weet niet als het nog lukt straks. Ze zei over een uur, maar misschien zijn wij dan al weg. Misschien niet. Dus we bellen. Maar ik ga je zeggen, het lijkt alsof, let wel, ik zeg het voorzichtig hoor, het is geen conclusie. En ik praat eenvoudig Nederlands. Dus moet ik eerst aan tongo. Minotak na zo. En we met dat boos aan tongo. Minotak na zo. Ma asan jersleki. Wan besluit no mang teki. Omdat zij de amantaki en miskreki. Amantaki de man dient den document. En er is wel met die president gesproken. Mondeling gesproken en zo. Maar we hebben niks aan een mondeling gesprek. Er moet een besluit komen. Dat de president zegt, meneer Sheik, ik heb uw stuk gelezen. En ik vind dat u kletst. Of mevrouw Yapayou, ik heb uw stuk gelezen en ik vind dat u ook kletst. Dit is het besluit van die regering. Minawa Ambrajana. Bam. Ik heb andere dingen te doen. Dit is de oplossing. U gaat weg, u blijft hier. U blijft hier, u gaat weg. Maar het wordt steeds, dat, zo komt het over hoor. Want als er niet goed wordt gecommuniceerd, hoe gaan we het weten? Er wordt niet goed gecommuniceerd, toch? We hebben niks meer gehoord van Amazrif Tagaza, VKI. Bijna 2 weken, constant VKI, Viskeuringsinstituut, een hele discussie. We hebben mevrouw Colli hier gehad. En terecht als u zegt, ach, maar hou je mond limbo, want Juna Pers, waarom ben je er niet achteraan gegaan? Dat zeg ik helemaal waar. Helemaal waar, Isabi. En daarom heb ik Jamal gevraagd, ook van Iarkino. Bel Rashli en vraag hem Sana update voor VKI. Zodat we dat ook aan de mensen kunnen laten horen. Rashli was elke dag hier over VKI. Isabi was andere mensen waren zo. Maar er, en als je niet, if you know, look boom. Als hem zijn heeft ze, dan gaat dat. We moeten een besluit nemen. Dat is het probleem. Er moet een besluit genomen worden. Mensen. En ja, nu zijn de mensen bij de rechter. Dus misschien moet je daarmee ook rekening houden. Maar ik ga je zeggen, voor die stap naar de rechter zou er al een move, moest er al een move gekomen zijn. Moest er al een confrontatie, ik weet dat dat gebeurd is. Eigenlijk moet ik nog stellen, vraag dat hij. Als president, u zit aan de linkerkant, u bent TAS, er is de directie. Aan de andere kant, dit is de RVC. En ik ben president. Oké, jongens, we gaan de zaak bespreken. Isabi, en ik wil beide partijen nu in één kamer, niet afzonderlijk. Nu op dit moment gaan we eruit komen. En als we niet eruit komen, dan gaan we schorsen. Dan gaat die koffie drinken. Of u gaat daar achterin bij, weet ik veel, wat eten. En dan zijn we over 2 uurtjes weer hier. Isabi. Maar het gebeurt niet. En boze tongen beweren. En ik ben blij. En we gaan die vraag ook stellen. Want mevrouw Yapayou is van de ABOP. Dat weten we. Het is geen nieuws. Mevrouw Yapayou is van de ABOP. En ze mag. Mensen mogen een politieke kleur hebben. Isabelle is van de ABOP. Dat weten we. Is het zo dat omdat mevrouw Gadraach de vrouw is van de minister van Justitie, die ook van de ABOP is, dat ze niet is meegenomen met de overige, is dat het? Dus dat gaan we mevrouw Yapayou vragen. Isabi, maar boze tongen beweren dat waar er sprake is van situaties waarbij er ABOP'ers betrokken zijn, dames en heren, dat de president geen besluit neemt en het maar voor zich uitschuift. Deze dingen hoor je in het veld. Maar als niemand ze countert, gaan ze hun eigen leven leiden. Dat begrepen regeringsmensen niet. Isabi, presidenten en adviseurs en regeringsmensen hebben geen ene notie, begrepen niet, dames en heren, dat wanneer verhalen, wanneer je dingen op je laat op zo'n beloop, dan gaat het hun eigen leven leiden. En daarna ga je proberen om, maar dan is het te laat, het is te laat. Want je houdt te lang je mond. Isabi. En het publiek. We zijn in een andere tijd. Mensen trekken snel hun conclusies aan de hand van wat ze al in het nieuws hebben gehoord. Denk je dat de mensen VKI vergeten zijn? Die regering is. En het kan zijn dat het afhankelijk, bepaalde dingen afhankelijk zijn van andere factoren en andere omstandigheden. Het kan. Maar daarom heb je een job om dit te doen. Daarom heb je die job. Want er is begonnen, dames en heren, met de hele fanfare vanuit LVV ook. Constant. Je zou denken, en nu gaat het gebeuren. Je zou denken, en dit is het moment. Je zou denken van, ai, het is afgelopen. Maar, ik ga je zeggen, je kan me mooi naar de PG sturen. Ja, maar het ligt bij de PG. Ook al ligt het bij de PG. Maar wat doe jij zelf? Wil je me zeggen, er zijn geen mogelijkheden? Meneer Seudin leeft normaal als een lord, hoor. Meneer Seudin leeft normaal als een lord. Maar we hebben zoveel dingen gezegd aan het volk, dat daar zijn komt voetbalfeier, dat houdt iedereen zijn of haar mond. En dat doen we alsof we die dingen nooit gezegd. Dat doen we alsof die dingen nooit gezegd zijn. Ik doe niet mee. Die dingen zijn gezegd. Put your money where your mouth is. Isabi. Uno meki bali dat eindstand bleek dat diezelfde doorgaat. Hoe zit het met VKI? Dat is mijn actie, Jamal. Jamal bel Rashidi. Rashidi was bijna alade, dat VKI. En het kan dat die Pchimang, ik zal me zeggen Pchimang, want Rashid is een volwassen man. Maar Rashid nam je Pchimati. Ik hou van die jongen, hij is een eenvoudige jongen. Maar relaxed. En hij is hij lijkt mij een eerlijke vent. Isabi, maar ik kreeg bijna het gevoel, ik heb hem niet gebeld, want ik wilde hem niet in een bepaalde. Maar vandaag ga ik hem wel laten bellen. Want ik heb het gevoel alsof hij, hoe zeg je dat? Je weet wanneer je iets wil doen. En dat kom je tegen, in tijd werd gezegd, blinde muren. Isabi, dan kom je tegen blinde muren, ik kan niet verder. Want het politiek belang is daar. En dan sta je in je hemd. Want wanneer mensen een coalitie in stand willen houden, kennen ze je niet. Ook al heb je gelijk. Dat is de politieke realiteit in Suriname althans. In Suriname is dat de politieke realiteit. Maar er zijn te veel dingen, dus daarom neem ik die mensen kwalijk wanneer ze te lang stilzitten. Iedereen is met elkaar bezig. Er zijn te veel spanningsvelden. En die spanningsvelden houden ons op. Want ik ga ervan uit dat er werk te doen is bij de TAS. Maar hoe ga je verder wanneer RVC en directie over de grond rollen? Hoe ga je verder? Wanneer mensen niet in staat zijn om, ze werken niet samen. Maar er moet toch wel sprake zijn van enige rust. Maar als de rust er niet is, Fego Morovara, overal zijn er spanningen, overal zijn er verkeerde zijn mensen constant met elkaar bezig. Wanneer ga je een DNA-vergadering horen waarbij coalitie en oppositie, daar staan en praten over de toekomst van Suriname met oil en gas, dames en heren, in je achterhoofd. Vouw sita kondre met oil en gas in je achterhoofd. Nee. Maar die vergadering zal gaan over verwijten hier en daar. En je komt aan het eind van de vergadering ben je geen ene bal verder gekomen. Je hebt er bijna niks uitgehaald. Misschien hoor je dat ook straks hoor. Want ik heb ook zo'n fragment. Dus het is, we hebben schrik gehoord. Later praten we met hoe die mevrouw Japayou. En laat me even een paar berichten lezen. Daar staat het nummer. Het nummer staat hier. Weet ik het goed, hier beneden. Kijk, 87 817 814 872. Wat staat er? Je hebt het niet bereikt. Niet vertel me nou. We hebben geen geheimen in Bagan Natori. Amara Mataki.
3: Nee, van pers stilte. Ik verrijf me naar Enjo.
0: Naar wie?
3: Enjo. Hij is voorzitter.
0: Oh, zie je wel. Dat krijg je toch. Ik, maar, van mijn ding. Rashley, ik neem je niet kwalijk hoor. Ik begrijp het. Ik begrijp het. Maar de politiek verziekt dit land, Rashley. Ik begrijp het. Amatagi Jamal, ik heb een persstilte. Zodra Amatagi dat hij dat begrijpt, ik begrijp het. Ik begrijp het volkomen. Maar misschien moet het een les zijn. Zo lees je, en het is, ik ga misschien raar opkijken als ik dat zeg. Maar daarom zijn er sommige mensen, de mannen in Siki, die mannen zien wat er gebeurt, zo door hun mond. Want ze weten uiteindelijk wat het eindresultaat zal zijn. Ze kijken ernaar. Wat je brengt nu, en ik zeg niet dat hij gelijk heeft hoor. Ik zeg niet dat Rashi gelijk heeft, dat moeten de mensen. Maar aan de andere kant, nuchter bekeken, met die hele persstilte, heb ik bijna het gevoel, voorzichtig gezegd, dat je de man in een soort van verlegenheid hebt gebracht. Want je maakt me long, na een tempo, je maakt me long. Dat we meer per stilte. Dan ik toch je long, ai, mijn long, klara feit, mijn long. Je long, klara feit, ai, nu, isabi, dit is niet goed. Ik mijn long, dat in haar speed, ze mijn speed. Yes, je hebt, we hebben het een maand lang gezien. Amala ja, bal, amai, jump, brasa, dat er wel aan mij, la, bal, amai, lafu, dat lukt allemaal nog. Hè? Laat me dat gaan vragen, buitenspel. Je brok aan mijn spirit. Dus ik denk dat dat... dames en heren, ik denk dat dat nu ook met Rashi. Jullie mogen vragen, ja man, buitenspel, per stilte. Ik zeg alle mensen, ik ben media, ik ben... Ik ken dat woord niet. Ik weet niet wie dat ik voor introduceert. Maar je gaat me niet komen zeggen... Bra, als je niet wilt praten, dan praat je niet. Oké, okay. Maar ik werk niet met persstilte. En natuurlijk kan ik je niet dwingen. Maar persstilte, ik kom niet voor in een vocabulaire voor de wereld. Isabi, misschien wil men niet erover praten. Maar ik praat er wel over. Want niemand kan ons komen zeggen. Niemand in dit land, laat me dat zeggen. Niemand, N-I-E-M-A-N-D. Niemand, nobody. Ik kan ons komen zeggen, Limbo, dit onderwerp is persstilte, dus je moet erover praten. Dat wil ik zien. Geen enkele regering, geen enkele DNA, niemand. No asma. Maar goed, het is... We zullen tas houden tot december en denken, ach, laat dat ding, de mensen gaan erover... Ze gaan er niet meer over praten. Zo zijn Surinamers. Liebing. Geen besluit, niks. Motai. Misdoja me fuga. Me fuga om een aantal sani. Daar ben ik heel eerlijk over. Daar ben ik heel eerlijk over. Isabi. En het is jammer. Te abi on baki na nga merki. En het is waardevol. En we tak na nga baki disi. Sa aladin sansans do en na bigi baskita disi. Kunnen we het goed maken voor elkaar. We kunnen het goed maken na nga abaskita disi. Tjara baskita fu jago na port. Da todora port da usabi taki. Udoro. Ai. Abaskita be hebi. Isabi. Abe, lukusans doini on esazari na baskita. Maga mari sina ma iswe tjara baskita wandu aba frantu ortu. Undri mus tjara ingo na port. Da todora na port da usabta udoro. Da wiki u irritantet es. Da yu el lukufare me tjara baskita. Da siya. Hoe twee van die idioten, twee van die, ik weet niet, of één van die idioten, of, in elk geval iemand belast met het helpen verplaatsen van dat ding. Handelingen pleegt waardoor die aherbaskita voorzitter die F, elke afadong ba, die F, elke afadong ba. Nee, dat mag toch niks, want de man was aan het dagje.

het gekost en energie en alle efforts voor Fora Baskita. Isabella, adieu story. Wij gaan deze BT verder vervolgen, dames en heren. Met, laten we kijken naar, laten we naar wat positief. Let's look at the bright side. Let's look at the bright side. En een bright side na. Ik weet, ik heb in 1990 meegedaan aan een omroepcontest. En wie een contest? Hoeveel jaar terug is dat? Hoe berekent je me dan 1990? 36 jaar. Hey boy, ik hoor. Mijn winnaar contest 36 jaar terug. En ik ga je zeggen, wat contest dat nog weer is, ik natuurlijk niet hier. De persoon die op de tweede plaats is geëindigd bij het contest. Ik ben als gevolg daarvan rechtstreeks in die omroep beland, hoor. Want dit is mijn leven. Maar ik ga je zeggen, dames en heren, de persoon die op de tweede plaats, ik ben zo trots op die vrouw. En ik heb haar gisteren gebeld. En ik heb haar gezegd, je denkt toch niet, dat wanneer je zo'n hoogtepunt hebt bereikt, dat ik er niks over ga zeggen. Dat denk je toch niet? En ik ben trots op haar en ik ga je vertellen waarom ik trots is. Een Surinaamse vrouw op de eerste plaats. Ze is een Surinamer op de eerste plaats. Op de tweede plaats is ze een vrouw. En vrouwen maken progress these days. En op de derde plaats, en misschien mag ik niet op die tour gaan, maar ik doe het toch omdat het een stuk realiteit is. Op de derde plaats is het een Maron vrouw. En waarom? Omdat we weten dat die groep, sommige mensen zien neer op die groep. Hebben niet alle kansen zoals Sa'unu bij Abi. Maar desondanks, ik weet, deze vrouw is een heel serieuze vrouw. Ina Apapu. En is een doorbraak voor haar. Daarom zei ik, Ina, ik laat jou bellen. Omdat dit natuurlijk heel veel betekent voor Suriname. En natuurlijk zonder meer ook voor jou. Ze is benoemd, u weet wat een leerstoel is toch? Hoe moet ik het eenvoudig uitleggen? Want Designsina Bradede is eigenlijk een specifieke kennis op een bepaald gebied, bepaald vakgebied. Is er een leerstoel verbonden aan een universiteit. En als wetenschapper ben je daarmee belast. Laat me dat zo zeggen. Je bent daarmee belast naar een kennis over een vakgebied dat die. Nou, de mensen in Nederland hebben, laat me goed kijken, aan mevrouw Apapu. Want mevrouw Apapu is lector docent op ADEC, richting Public Administration. En ze is onlangs benoemd, dames en heren, benaderd door Reins Klaus, voor de Prins Klaus leerstoel. Isabi, de Prins Klaus leerstoel aan de Universiteit van Utrecht. Wauw, dat is. En ik ga je zeggen, die hele familie is stranga. De hele familie is educated. Familie Apapu. Ik wil ze feliciteren. De leerstoel, dames en heren, heeft te maken met gelijkheid en ontwikkeling. Dat is haar vak. Dat is het. Trangata papis dati. En ik zei er, Ina, say something about it. Zeg er iets over.

0: Want is een te mooi moment. Zeker voor jou. Zeker voor alle Surinamers. Het is een doorbraak. Een stuk erkenning. En we moeten ook naar dit soort dingen luisteren. Want dat geeft je als Surinamer ook een good feeling. Niet altijd toegespitst zijn op sensationeel nieuws. Dit soort dingen maken je ook trots als Surinamer. Maar ik ga niet zozeer omdat het Nederland is. Want die Fabiréwa in een leerstoel in Brasjong had ik even op dezelfde manier gereageerd. Isabi of een leerstoel in London. You just name it. Uw aandacht voor Irapapu.
1: Oké, ik ben dus in 2004 afgestudeerd als doctorandus aan de Antwerpen Universiteit bij de studierichting Public Administration. Dus na mijn afstuderen ben ik gaan werken bij het onderzoeksbureau, NICOS. Daar heb ik eigenlijk onderzoek leren doen, maar daar kwam ik ook in contact met zeg maar het binnenland. Zelf ben ik Maron, afkomstig uit het binnenland. Ik ben daar niet opgegroeid, maar door mijn werkzaamheden ben ik steeds meer en meer te weten gekomen over het binnenland, over de gebieden waar ik nog nooit was geweest. Daarna in 2010 heb ik gesolliciteerd naar de Antonicom Universiteit. Ik kwam binnen als algemeen docent en eigenlijk kort daarna bestond de mogelijkheid om een PhD-traject te volgen in het kader van het Twinningsproject aan de universiteit, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Nou, dat heb ik gedaan. En in 2024 ben ik gepromoveerd. Dus heb met succes mijn proefschrift verdedigd. En eigenlijk kort daarna, een paar maanden daarna, kregen we dus uit de Antwerpen Universiteit een oproep om een onderzoeksvoorstel in te dienen om in aanmerking te komen voor de Prins Claus leerstoel. Na ampele overweging heb ik het toch gedaan. En in november van 2025 kreeg ik al te horen dat ik was geselecteerd. Dus mijn onderzoeksvoorstel was geaccepteerd. En ik moest nog een werkplan schrijven, dat heb ik gedaan. En in maart 2026 begreep ik dus dat het curatorium van de Prins Claus leerstoel mijn werkplan had geaccepteerd. Daarna het college van promotoren van de Universiteit van Utrecht en uiteindelijk het bestuur van de Universiteit van Utrecht. Dus begin juni kreeg ik mijn benoemingsbrief. En de Prins Claus leerstoel gaat dan in per 1 september 2026. En dat is voor 2 jaar. Met natuurlijk de mogelijkheid om dat te blijven ook. Maar dat zal dus dat onderzoek wat ik ga doen en alles eromheen, daaruit zal het dan moeten blijken.
2: En wat houdt deze leerstoel allemaal in?
1: Deze leerstoel is leerstoel voor ontwikkeling en inclusiviteit. En wat houdt een leerstoel? Een leerstoel is eigenlijk een mogelijkheid om verder te specialiseren, onderzoek en onderwijs te doen in een specifiek vakgebied. In dit geval is het dan inclusief bestuur. De Prins Claus leerstoel wordt elk jaar toegekend aan veelbelovende wetenschappers. Dus in mijn geval is dat dus dat ik mag verder gaan specialiseren op het gebied van inclusief bestuur. En inclusief bestuur is niets anders dan dat verschillende groepen in een samenleving worden betrokken bij het bij beleidsformulering, maar ook bij besluitvormingsprocessen. En dat ze mee kunnen bepalen voor hun eigen ontwikkeling. Mijn leerstoel richt zich op zeg maar de Maron-samenleving in Suriname. Dat tegen de achtergrond eigenlijk is een soort vervolg van mijn proefschrift. Want mijn proefschrift ging over duaal bestuur, waarbij ik heb gekeken naar de rol, dus een relatie tussen de overheid en het traditioneel bestuur in Suriname. En daarbij heb ik ook gekeken naar de betekenis van goed bestuur binnen die relatie. Daar zag je al dus dat er op bepaalde gebieden, wanneer we het hebben over natuurlijke bronnen, dat er eigenlijk toch wel langs elkaar in wordt gewerkt. En dat is niet zo vreemd, want de overheid heeft haar eigen wetten en regels die technisch gezien volgens de grondwet geldt voor het hele land. Tegelijkertijd hebben we in het binnenland de samenlevingen van inheemse en Maroons die ook een eigen manier van besturen hebben. En soms komt dat in conflict. Zeker als we kijken naar natuurlijk hun bronnen zoals bijvoorbeeld de goudwinning. Waar de overheid dus op basis van juridische regels concessies mag en kan uitgeven. Tegelijkertijd zijn er volgens het gewoonte recht kunnen traditionele overheden dat ook doen. Dus de bedoeling met een leerstoel is om te gaan kijken van hoe kunnen we samen besturen. Hoe kunnen de traditionele samenleving meer zeggenschap krijgen om eigenlijk hun woongebieden en vooral de natuurlijke bronnen te besturen. Want nu, en het is eigenlijk niet zo nieuw hoor. Het is in de jaren 90 van de vorige eeuw gebeurde dat ook in Afrikaanse landen. Daar heb je bepaalde groepen. Die zijn al vanaf het begin hebben ze eigen bestuur wat geaccepteerd wordt door de nationale overheden. Maar in de jaren 90 kwam er echt specifieke aandacht voor heropleving van traditionele besturen. Waarbij men aangaf van luister, we kunnen die gebieden niet besturen als we dus betrokkenheid van de traditionele samenleving er niet is. Dus toen is men gaan nadenken over hoe kunnen we dat samen doen. Dus je hebt in die Afrikaanse landen verschillende vormen van duaal bestuur. Waar men dus samen bestuurt. Er zijn bepaalde beleidsgebieden waarover het traditionele bestuur zelf mag beslissen. Maar er zijn andere beleidsgebieden waar ze beide beslissen. Dus dat is eigenlijk waar mijn leerstoel over zal gaan. Niet beperkt, want nu is het een specifiek onderdeel. Maar inclusief bestuur betekent ook dat we moeten gaan kijken bijvoorbeeld naar betrokkenheid van mensen met een handicap. Maar ook mensen die in achtergestelde positie verkeren, kwetsbare groepen. Dus dat zal PZT de tijd wel leren om dat soort van groepen ook mee te nemen.
2: Wat is de meerwaarde van deze leerstoel voor Suriname en in het bijzonder de universiteit ADEC?
1: Ja, kijk, sowieso is het, heb ik de mogelijkheid om een beetje in de keuken te kijken. In Suriname maar één universiteit. In Nederland heb je meerdere. Dat betekent dat er ook meer kennis is. Dus sowieso wetenschappelijke kennis vergaren voor de universiteit. In mijn werkplan heb ik ook aangegeven dat ik graag wil dat studenten en collega's met me meegroeien. Dat wil zeggen dat het onderzoek zoveel mogelijk collega's kan meenemen, zodat ze kunnen leren. Maar wij kunnen ook leren van de mensen met wie ik straks ga samenwerken. Op de universiteiten. Dat is één. Aan de andere kant leert men dan over de Anton de Kom Universiteit. En de meerwaarde voor Suriname is dat we eigenlijk wat meer wetenschappers, wat meer onderzoek kunnen doen die een bijdrage willen leveren aan beleidsvorming. En het is niet alleen maar beperkt tot mijn leerstoel, want het is natuurlijk een academische graad. En daardoor kan je ook je kennis ook overdragen aan andere mensen die belast zijn met andere beleidsgebieden of onderzoeksgebieden. Het is daarom ook een multidisciplinair onderzoek. Het is niet alleen dat bestuurskundige, maar dat juridische, als je bijvoorbeeld denkt aan grondrechten. En natuurlijk het maatschappelijke, want hoe je het weet of keert, het is een onderzoek waarbij je gemeenschappen onderzoekt. Dus dat denk je aan sociologie, aan antropologie. En dus die input zal allemaal wel nodig zijn om dit project tot succes te brengen.
2: En zijn er meerdere Surinamers die ook in zo'n positie zijn beland?
1: Voor zover ik weet niet. In ieder geval niet voor de pre-close leerstoel. Ik weet dat er collega's zijn die op allerlei gebieden samenwerken met buitenlandse universiteiten. En dat is alleen maar goed. Het kan natuurlijk meer. En ik sprak vanmorgen nog een collega en toen zei ik van weet je, misschien moeten we op Arabus wat meer naar buiten treden over de zaken die we doen. We hebben studenten die onderzoek doen, die komen met aanbevelingen, die waarschijnlijk nuttig zijn, maar gewoon binnen de universiteit blijven. Dus ik denk dat, ik hoop en ik verwacht dat met mijn leerstoel er sowieso een kleine bijdrage geleverd kan worden om wat meer naar buiten te treden vanuit de universiteit. Hoor, over het onderzoek wat we doen, de collega's die bezig zijn. Want ik heb natuurlijk nu een pre-close leerstoel, dat is de eerste. Maar er zijn collega's die ook op echt ontzettend veel gebied samenwerken met buitenlandse universiteiten. Dus ik denk dat, alleen is het niet bekend.
2: En als we ons toch even focussen op uw onderzoek, dat gericht is op de Maron-gemeenschap. Welke andere nieuwe inzichten heeft dat onderzoek nog meer opgeleverd?
1: Nou, dat onderzoek, kijk, ik heb al heel lang onderzoek naar Maron-samenlevingen. En dat onderzoek gaat nog beginnen. Maar ik denk wat een van de belangrijkste dingen is dat het geen onderzoek wordt waarbij de resultaten verdwijnen in wetenschappelijke boekenkasten. Maar dat dus de resultaten handvaten kunnen zijn bij beleidsformulering en beleidsimplementatie. Tenminste, dat is het doel. Dus dat aan het eind wel iets hebt dat waar de samenleving iets aan heeft. Kijk, regulering, besturen van de natuurlijke hulpbronnen in het binnenland lijkt misschien alleen maar iets voor het binnenland. Maar ik denk dat het eigenlijk heel Suriname daarvan kan profiteren. Omdat je, je kan denken aan bescherming van gebieden. Je kan denken als bescherming van de mensen. Maar ook zeker het reguleren van de goudsector. Omdat je daardoor dan ook in ieder geval zicht krijgt en greep krijgt op zeg maar die sectoren.
2: Is er in Suriname ook een leerstoel die zich buigt over ontwikkeling en inclusiviteit?
1: Nog niet, voor zover ik weet. Kijk, mijn leerstoel is natuurlijk wel vanuit de Universiteit van Utrecht, vanuit het de Prince Claus leerstoel. Maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat Suriname er wat aan heeft. Want het onderzoek wordt gewoon hier gedaan en de resultaten zullen. Sowieso is het belangrijk voor de wetenschap om te kijken naar een land waar tenminste nog een van de weinigen zijn. Ik zeg niet waar onze traditionele samenleving nog bestaan, dus maar onze samenleving authentiek. En dan is het wel goed om na te gaan voor de wetenschap van wie, hoe werkt dat in zo'n land, zeker een land met verschillende etnische groepen. Dus, en de meerwaarde is dat, wat ik al zei, van dat we dus ook praktische maatregelen uit de resultaten kunnen halen om het beleid, het bestuur daarop af te stemmen.
2: En daarnet sprak u van de onderzoeksresultaten, die zullen niet zomaar verdwijnen in een ladekast. Maar hoe kijkt u zelf naar de relatie academici en politici? Worden jullie adviezen wel eens opgevolgd?
1: Nou, ik denk wel dat wij als academici, inclusief mezelf, dat we te weinig naar buiten treden en te weinig onze, ik wil niet zeggen meningen, want dat is niet wetenschappelijk, maar op basis van onderzoek en onze kennis, dat we vaak genoeg bepaalde actuele gebeurtenissen die bespreken. In die zin van puur vanuit op basis van onderzoek. Hè? Dus ik denk dat dat wat meer moet gaan kweken. Dat wij als wetenschappers ook gewoon advies moeten kunnen geven. Onze kennis moeten delen over bepaalde aspecten. De gebeurtenissen in de samenleving. En dat gebeurt mijns inziens nog te weinig.
2: Ik wil dan toch terugkomen op die vraag. Luistert de politiek wel naar de rapporten en de onderzoekresultaten en de adviezen?
1: Kijk, als dat weet ik dus niet. Als de resultaten, wat ik heel in het begin al zei, niet beschikbaar zijn, niet openbaar zijn en mensen niet weten waar ze bepaalde informatie kunnen halen, dan is het ook moeilijk om te zeggen dat ze niet luisteren. Het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van elke politicus of bestuurder om zelf op zoek te gaan naar informatie. Maar ik denk dat in deze dat het een wisselwerking is. Weet je, van wat voor informatie is er? Is het beschikbaar? Moeten we het beschikbaar stellen aan de politici? Moeten ze zelf op zoek gaan naar informatie? Dus ik denk dat dat een wisselwerking is. En dat we dus eigenlijk van ieders verantwoordelijkheid uit moeten gaan kijken. Misschien moeten we iets meer gaan doen met de onderzoeksresultaten die we hebben. En dat beschikbaar stellen. Niet alleen voor politici, hoor, maar ook voor de samenleving. Want soms moet je de samenleving opvoeden. En dat kan je alleen maar als je op basis doet van kennis, onderzoek. Waarbij je niet zeg maar uit het hoofd dingen zegt. Maar gewoon kan staven dat bepaalde zaken zo zijn.
2: Als we dan kijken naar uw eigen carrière. Wat is de volgende stap?
1: Nou, de volgende stap is... Nou, eigenlijk is een leerstoel, hoogleraarschap, het hoogste wat je kan krijgen binnen de wetenschappelijke wereld. Want kijk, een leerstoel is een benoeming. Hè? Het is een optelsom van alles wat je gedaan hebt. Het is niet zo dat je een bepaalde proeven van bekwaamheid en dat je diploma krijgt. Maar het is juist dat je een benoeming krijgt omdat mensen één... dus mensen weten dat je op een bepaald gebied heel veel kennis hebt. Of juist dat ze in dit geval denken van, nou, ze heeft al heel veel gedaan op dit gebied. En ze is veelbelovend, dus we gaan dus stimuleren om nog meer onderzoek te doen. Dus wat ik nog kan bereiken is hopen eigenlijk dat ik Surinamers, jonge mensen, maar ook gewoon de Surinamers in het algemeen kan stimuleren om ook verder te gaan, zichzelf te educeren. Want hoe meer kennis je in huis hebt, hoe beter je processen kan begeleiden.
0: Congrats voor onze Ine Apapo, dames en heren, met deze grote stap voor haar. Ook de moderator is trots. Die zegt, ze heeft mij ook begeleid met mijn thesis tot aan mijn afstuderen. Prachtig is dat. Betekent dus dat Ine, dames en heren, not just someone... Trangas en een vrouw. Wij hebben meer nieuws voor jou op deze bagana van 21 juli. maar we zijn er voor 20 seconden terug.
3: 20 seconden. United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
0: Je weet, traditiegetrouw worden er jaarlijks kransen gelegd bij het monument van de gevallen militairen aan de Gravenbergstraat. Net voorbij de Ismee van Wilgen Sporthal. De Masang Las Libi tijdens een binnenlandse oorlog. Ik vind het prachtig dat daar een monument staat. En dat alle jaren weer herdenkt de man. En zo vond vandaag wederom kransleggingen plaats. En de ex-militairen. Die ex-militairen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt. Mik de maaier den sting. Mik ze lang hier den sting. Om hun misnoegen te uiten. Tegenover de instanties. De minister van Defensie. Nu weet die mannen hebben. En dat moeten we wel zeggen hoor. De man. Want vaak genoeg zeggen mensen. Is een oorlog tussen Boudersen en Brunswijk geweest. Dat is fout. Die ex-militairen hebben niet voor bevelhebber Bouterse gevochten. De man vindt Gakondre. De militaire leiding toen in het land, de mannen waren het wettig gezag. En dan gaat u misschien zeggen wat voor nonsens zeg je, die mannen zijn niet daar gekomen wegens verkiezingen en zo. Maar de macht is formeel aan ze overgedragen. In 80 heeft meneer Van Genderen als waarnemend premier, en dat bandje is er, ik heb het in mijn archief, heeft hij formeel de macht overgedragen. En hij heeft iedereen opgeroepen, even bij Abtemie Momekiering, in een toespraak heeft hij iedereen opgeroepen op 25 februari, om de nieuwe machthebbers te zien als te zijn het wettig gezag. Maar goed, de geschiedenis is daar. Maar die mannen hebben voor het land, de mannen, dames en heren, in militairen, als ze in actie komen in een oorlogssituatie, maar ze zijn niet voor, die zitten de regering bezig te vechten. Die mannen zijn vechten voor hun land. Dat moet wel duidelijk zijn. Maar goed, we laten nu meneer Jameson horen. Waldo, Waldo Jameson is alle hele poos na Malatina. Maar zei Taki namens de ex-militairen. Ik dacht dat hij de voorzitter is. Daar is hij, Waldo Jameson. Kennen we niet nu. En Ko Archie, laten we naar hem luisteren.
4: Letterlijk en figuurlijk hebben we de show gestolen. Omdat, kijk, we zijn al... Dit is de 10e keer toch dat dit gaande is. Met betrekking tot herdenking of ter ere van de 72 militairen die gesneuveld zijn. Is de 10e keer na onthulling van dit monument op 22 maart 2016. Ja toch? En toen heeft men gesuggereerd dat de datum van onthulling van het monument gehandhaafd zal blijven tot onbepaalde tijd, toch? En toen begonnen wij te ageren, zeg van nee, wat is de datum van 22 maart voor ons? Het heeft geen enkele betekenis. Het heeft geen enkele bemoeienis met mensen die hun leven hebben gelaten tijdens de Binnenlandse Oorlog. Misschien kan het zijn dat één persoon die gesneuveld is, misschien in de maand maart 22 is komen te overlijden. Maar dat moet niet betekenen dat wij die datum gaan hanteren om... de gesneuvelde militairen te gedenken, toch? En gaandeweg het traject hebben we begrepen dat men 8 augustus heeft benaderd, of de dag van 8 augustus heeft benaderd, omdat men dacht van er is ergens een hoe noem je dat, een overeenkomst gesloten met groepen. Maar achteraf is gebleken dat dat ook niet juist was. Dus toen hebben wij gezegd van nou, wij die betrokken waren in dat heel cirkel van binnenlands conflict of binnenlands gewapend conflict, hebben we gezegd van nou, 20 op 21 juli waar mensen gegijzeld zijn, waar er beschieting is geweest de volgende ochtend rond 10 uur in de vooravond, ja. Zijn de mensen gegijzeld door Stuykelseifer en 2 uur in de ochtend is Albina beschoten. Dus daarom zeggen wij, hebben wij een nachtwaken geïntroduceerd. Vanaf dat moment, na de onthulling van het monument, hebben we een nachtwaken georganiseerd. En vanaf dat moment zijn we elke dag 20 op 21, of elk moment van 20 op 21 juli zijn we bezig met het monument, bij het monument. Dus toen hebben wij de dag van 8 augustus laten vervallen en de herdenking van de gesneuvelde militairen hebben we laten plaatsvinden op 21 juli, formeel. Voorafgaand aan een nachtwaken.
2: Ja.
4: Toch? En wat er speelt nu is dat wij gevraagd hebben waarom we de show hebben gestolen vandaag, is dat, kijk, we hebben gaandeweg 10 jaar onthulling monument en het is de 10e keer, maar het is ook 40 jaar geleden dat de Binnenlandse Oorlog zijn beslag had in Suriname. Ja toch? En betreffende de Binnenlandse Oorlog, zeggen wij van, we zijn niet genoegzaam herdacht. De nabestaanden zijn genoegzaam niet erbij betrokken. Wij als ex-militairen hebben niet genoegzaam privileges van de staat ontvangen. Dus we zeggen van, oké, we zetten een stop achter al die malaise vandaag. Dat was het evenement of de zaken die wij vandaag hebben bewerkstelligd dat wij de show in eigen handen hebben genomen.
2: En is dat succesvol gebleken?
4: Klaarblijkelijk is dat succesvol gebleken, omdat iedereen stil zat, aandachtig te luisteren wat ik als voorzitter te zeggen heb. Het gaat niet om ik hoor. Ik heb slechts verwoord de wensen en grieven van alle leden die zich verzameld hadden. Ik weet niet als er al ondertussen beelden zijn dat we het monument hadden bezet. Ja toch, de kranslegging kon geen voortgang hebben. Maar we hebben met de mensen daar onze gedachten gedeeld. We hebben de minister in kwestie voorgehouden dat wij niet meer wensen deel te nemen aan een programma dat alleen maar mooie woorden, zoete woorden worden gebezigd. Maar laten we concreet zaken bespreken die ons brengen naar welvaart en welzijn van elk een. Maar niet dat we mooie woorden en dingen komen beluisteren van de minister en van de regering. Nee, we willen dat niet meer. Dus we vragen attentie voor al de zaken. En de minister heeft na mijn toespraak is hij opgestaan. Is hij naar me toe, niet opgestaan en naar me toe gelopen hoor. Ik stond net voor hem, dus hij is opgestaan. En hij heeft zijn hand gereikt naar mij. En we hebben elkaar de hand geschud. En we hebben de zaak op die manier afgesloten. Met de bedoeling dat hij de zaken gaat oppakken. Elk kwartaal van het jaar gaat hij ons roepen om van gedachten te wisselen. En alle oneffenheden die er bestaan, gaat hij proberen om dat glad te strijken.
2: Ja.
4: Dat hebben we tot dusver een beetje proberen te begrijpen.
2: Ja. En daarnet mijn RKW-interview naar de minister. En naar minister Takitak. Er wordt eraan gewerkt om de voorzieningen voor jullie te verbeteren. En waarom voor de Sansabit Takitak? Een uitkering met 100%. Houdt u me ten goede, een soort uitkering. Maar zijn jullie daarmee tevreden of moet er nog meer gebeuren?
4: Oké, in eerste instantie heb ik de minister bedankt voor zijn voorvarendheid. Dat hij via de Nationale Assemblée zijn zaken heeft kunnen verdedigen met betrekking tot die begroting dat hij heeft ingediend. En hij heeft inderdaad die 100% weten te waarborgen. Maar bij ons, we zijn er tevreden mee hoor, dat die 100% verhoging gekomen is. Maar als je kijkt naar de verdiensten van ons als mensen die een uitkering krijgen en als ambtenaren die werken, dan is die 100% voor ons aan de lage kant van een hele defensieorganisatie niet haalbaar en niet redelijk. Waarom zeg ik dat? Dan moet hij niet iedereen meenemen die verhoging eigenlijk verdient, toch? Waarom zeg ik dat? Een persoon die een ster heeft, 1 ster, 2 sterren, 3 sterren, een balk en ster, weet je, die mensen verdienen hoog. En wanneer je 100% verhoging gaat koppelen aan die mensen hun salaris, dan kom je dubbel te liggen. Bijvoorbeeld, het is slechts een voorbeeld hoor, de persoon die 9.000 verdient, komt 9 en 9 is 18.000. Maar wij die een kleine tegemoetkoming krijgen van 1000 SRB, komen op 2000. En wat is nou het verschil? Dan is het niet haalbaar toch voor ons om te leven met 2000 SRD. Dus we hebben gezegd van oké, minister, roep ons. Laten we zitten weer en praten. We gaan die 100% verhoging meenemen. Maar daarnaast is het dat zeg maar een persoon die een huurhuis moet betalen. Op het moment dat hij 60 is geworden en nog steeds een huurhuis moet betalen. En het huurhuis kost 3.500. En hij heeft geen inkomen. Hij kan geen pensioen krijgen, want hij heeft geen pensioen opgebouwd. Hij krijgt slechts een AOV van 2.500. En van de stichting een uitkering van... Dat zeg ik, 60 jaar. De stichting laat de mensen los wanneer ze 60 jaar zijn geworden. En die man krijgt alleen maar een AOV van 2.500. En dan gaan ze het verhogen. Nee, ik weet niet als de sociale voorzieningen verhoogd zijn, maar de salarissen en uitkeringen van de ex-militairen zijn verhoogd. Dus hoe gaat die man verder? De resocialisatietoelage van 1000 wordt 2000. De invaliditeitsuitkering van 1800 wordt verdubbeld. En hoe gaat die persoon verder die een huishuur moet betalen van 3.500? Dus we zeggen van oké, laten we dat herstellen. We gaan mee. We applaudisseren de minister voor zijn efforts in die Nationale Assemblée. Maar het is niet genoeg. Dus daarom hebben we gezegd van laten we met de minister nog een keer aan tafel zitten.
0: Zo, dat was meneer Jameson Waldo. Maar Waldo schreef hem een fout. We zijn te gauw tevreden in dit land. Isabi. Want met elke interview, de minister is opgestaan en hij is naar me toegekomen. Of hij heeft me hand gegeven. Dan zegt hij, en daarmee hebben we de zaak afgesloten, weet ik veel. Arkino, camera drapen. Je zei, je hebt de show gestolen. Ik was niet daar. Camera drapen. Heeft me bij de minister had ik hetzelfde gedaan. Om de zaak te sussen ga ik naar je. Om de zaak te sussen ga ik naar je komen. Ik geef je handdruk. Ik geef je een braza. Ik snap me de man met foto. Ik heb aandacht voor je. Je moet kijken wat hierna gebeurt. Dan pas. Opstaan. En hand geven op dat moment is een momentopname. Isabi, je moet kijken wat daarna gebeurt als de mensen de boodschap van vandaag goed begrepen hebben. Geen handdruk, ik heb niks aan een handdruk. Ik heb niks aan een brasa. Of laat me het anders zeggen. Het zou geen indruk, dames en heren. Moeten maken. Moment, camera, show, weet ik veel. Vraag een gesprek aan waar er geen camera's zijn op het ministerie. Die van mij ontvang ik dat, want dat is dat niet. Dus, laten we even afwachten en kijken. Want inderdaad hebben die mannen een bijdrage geleverd. En we moeten niet doen alsof ze maar, ach. De man, ze hebben hun plicht gedaan, want dat zo zijn kampioenen is een plicht. Dat is dan niet zo makkelijk. In het buitenland, dames en heren, bijna kan je zeggen, ereburger. Je vet Jack Kondre. Isabi, je hebt de soevereiniteit helpen beschermen. Want dat was het. Er waren buitenlandse machten en krachten achter meneer Brunswijk en zijn organ en zijn groep. Dus dat had met de soevereiniteit te maken, ja. Dus, ik denk niet dat we zo groot tevreden moeten zijn, hoor. Want de minister kon geen handdruk, dat zang. En ik zei een handdruk. Amma begreep zijn takkie. En amma onderschreef zijn takkie. Dat is belangrijker dan een handdruk. Meneer Jameson. Maar goed, we gaan wat lezen. Jongen, ik moet een beetje drinken van dat ding. Dus. En iemand zegt, je hebt gelijk, ik kan dat toch niet ontkennen. Boterse was ook 10 jaar president, ja. En er is inderdaad ook weinig voor ze gedaan. Je hebt gelijk, er is ook weinig voor ze gedaan. Wij ontkennen dat niet. Minder mooi is dat toch, want vooral als bevelhebber, toen hij dat was, bij ze dat niet. Het nummer staat in beeld. 8781. Ik kan wel iets doen straks als die advertenties draaien, want brengt me de war. Limbo, goedemiddag. Wat voor bijdrage leveren deze ex-militairen dat zij zich vergelijken met actief dienenden? Het gaat om dat je een prestatie moet leveren. Oh, en ze hebben geen prestatie geleverd voor ons. Er is maar een beetje en een prestatie die maar leveren. Ik hoop aan een grapje. Ik ben helemaal met deze bericht die zien. Wat voor prestatie hebben ze geleverd? Ik had het niet eens moeten lezen. Um,

0: ik zie hem begin, maar ik begreep er niks van. Goedemiddag, meneer Lem. Alleen de NDP kan het niet. Ze kregen geen steun van andere coalitiepartners. Kijk maar naar de in staat van beschuldiging en de drie wetten. Ze kregen geen medewerking. De pres is aan zet, hoor. Ja, ze krijgen geen medewerking omdat ze te lief zijn, toch? Ze kregen... Meneer Van der Sanne heeft het zo mooi gezegd. Eenmaal weet ik abra politieke realiteit. Ben je in de regering of ben je niet in de regering? Ik moet gewoon zeggen. Isabi, ben je in de regering? Want wanneer het fout gaat, dat je mee kon klaar. Ben je in de regering of ben je niet in de regering? Maak een keus. Zo simpel is het. Ja, toch, wanneer gaan ze eindelijk iets goeds doen voor deze heren die buiten hun schuld om in deze situatie zijn terechtgekomen? Wanneer wordt de conceptwet openbaarheid van bestuur behandeld in de Nationale Assemblée? Ik zou graag in contact treden met mevrouw Apapo, die in aanmerking is gekomen, oké. Okay. Ik ben daarbij aan rehabilitatie van een bepaald gebied in het binnenland. Ook het bedrijf Ilaco zou hierbij kunnen participeren. Toerisme in Suriname zou hierbij ook betrokken kunnen worden. Lim, goedemiddag. Indien de door de luisteraars gesuggereerde oplossingen ten aanzien van de rolstoelproblematiek in AZ toch nog onvoldoende blijkt te zijn, dan bekruipt mij een zeer onaangenaam gevoel. Is het niveau van onze bevolking zo diep gezonken dat een rolstoel toebehorend aan AZ niet per ongeluk meegenomen is, maar bewust gestolen? Lim, nieuwe verkiezingen. ABOP en andere partijen eruit, corrupte partijen eruit, met de eveneens corrupte VHP. Is het reeds gelukt, ook de kleinere eenmanspartij eruit? Anders kunnen we het vergeten in Suriname. Wanneer gaan we leiders krijgen die echt de belangen van het land en het volk gaan dienen en niet naar daar gaan om zichzelf te verrekenen? Overigens, dat is eigenlijk Sherwin Valies, die belde gisteren voor het nummer van meneer, wat is de naam van die man die is? Meneer Bouwman, no? En ik weet niet, volgens mij, ik weet dat hij Jamal bereikt heeft hoor. Maar dus, ik laat u weten dat de sociale zaken wel contactief opgenomen. Is dat zo dat wanneer politieke mensen anderen voor het gerecht slepen, dat zij het gelijk aan hun zijde krijgen? Iedereen weet wat er aan de hand is. Als de president geen beslissing als president kan nemen, moet ze even haar functie terzijde leggen. Want dat functioneert ze niet als pres. Zeer foute boel. Waar zijn we? Goedemiddag alleen, maar oké, deze persoon wil gewoon groeten. Sorry. Weet je dat politieke partijen en verkiezingen brengen nooit ontwikkeling voor Suriname? Het is allemaal vriendjespolitiek, diep, diep gewortelde corruptie. Drie weken lang komt er geen water op pont buiten. Als die gasten dat werk niet kunnen doen, waarom donderen hun niet op en laten mensen die weet hebben dat doen? Daarom na 50 jaar Suriname een brok op nasi, geen water, slechte stroom, slechte wegen enzovoorts, alles slecht. Maar is niet correct wat je zegt toch? Want je zegt na 50 jaar geen water, misschien daar niet, maar er zijn wel heel wat gebieden die voor de onafhankelijkheid nooit water hadden. En er zijn veel gebieden die along the way water hebben gehad in die 50 jaar. Door opeenvolgende regeringen. Dus onomdoelijk akondre trang, Isabi. Akondre tang. Want dat is niet waar. Als je zegt ons met onze mentaliteit, dan kan ik met je meegaan. Want een mentaliteit zou Abi heeft een behoorlijke achterstand. Een mentaliteit van een behoorlijke achterstand. Duidelijke doofpot affaire in de making. Veel gebed voor KPS. De bibel is echt open en het stinkt. Limbo, goedemiddag. Kan je meneer Valies vragen hoe het staat met de extra 1000 SRD verhoging voor mensen met een beperking? Het is al 2 maanden niet uitbetaald. Je bent in het geval van TAS op een zeer subtiele manier opruimd geweest. Het kan als u dat vindt dat het opruimd was. Ik zet het op YouTube straks. En als het opruimd is, dan moet men maatregelen. Er zijn maatregelen tegen opruimd. Dus als dat het is, dan moet men maar die maatregelen tegen me treffen. Isabi. In dit land hebben we, zijn we kampioen in proberen om mensen voor tapus krekigisma opruimd bezig geweest. Je moet misschien gaan opzoeken wat opruimen betekent. Blijkbaar is het misschien iemand die belang heeft in die hele situatie. De overheid draagt bij dat de ambtenaren mental health problemen krijgen. Elke maand is het een struggle om uit te komen. De vakbonden werken mee met de overheid om de ambtenaren te onderdrukken. Limburg, dat het AWK lag, maar er is daadwerkelijk een stilstand in het land. De regering heeft ons niet eens geteld na een jaar om de koers of de richting te delen. Ministers hebben feest gevierd met de AI-affiches op social media. Wie denken ze dat ze voor de gek houden? Er zijn ministers in het team die niet deugen voor de volle rit. Daar moeten we eerlijk over zijn. We hebben recht op meer informatie over deze coalitie. Haar taal, toon en cohesie. Ook de politieke partners deugen niet in deze combinatie. Dat werkt als een blok aan het been. Je gaat moeizaam vooruit. Over de communicatie naar de samenleving wil ik het niet hebben. Wacht men letterlijk op 2028. De president moet niet komen met haar Facebook statements. Een stevige persconferentie, daar hebben we recht op. Laat dit gezegd zijn. Cliff, waarom niet de president of haar woordvoerder rechtstreeks bellen in zaken de laatste ontwikkelingen bij de TAS? Ik heb een andere opvatting wat dit soort dingen betreft. Ik vind als regering hoef je niet zitten te wachten op de media gaat me contacten, dan ga ik uitleggen waarmee ik bezig ben. Isabi, soms moet je zelf ook het initiatief nemen. Het is goed als soms de media belt, dat is ons werk. Maar soms, like regeringsreview, moest ik aan initiatief. Volk, er is een situatie bij de TAS. We hebben het bekeken. Ook al zou je gewoon zeggen, we zijn ermee bezig. Zover, zo. Isabi, maar ja, wat er opvatting, ja. Je hebt gelijk, kijk maar naar het geval van de directeur van MCP. Hoe snel hij vervangen werd door de president. Omdat Atompai uit de partij van de president komt, die ze makkelijk heeft vervangen. Terwijl als het gaat om een directeur van ABOP gelieerde, dan horen we niks van de president. is de president ook bang voor chantage van ABOP. Dadelijk heb je een leegloop van NDP'ers richting ABOP om zaken gedaan te krijgen. Umus dena ai. Goedemiddag. Elke puntjes instantie die rechtstreeks of indirect onder een ministerie valt, waar ABOP het beheer over heeft, is rommel. Ik weet niet wanneer de president zal optreden. Men zal doen totdat Sheikh. Men zal doen totdat Sheikh de brei aangeeft. Het begint met te irriteren. Ik ben blij dat ik niet heb gestemd. Maar eigenlijk mag je dat niet praten als je niet hebt gestemd. Goedemiddag, kunt u voor ons vragen wanneer de mensen met een beperking worden uitbetaald? Vroeger kregen we het uiterst de 20ste van de maand, maar sinds deze regering is gekomen kunnen we het niet meer peilen. Helemaal met u eens, ik krijg ook de indruk dat tegen bepaalde personen of groepen niet opgetreden kan worden. Zie de spanningen bij EBS, VKI, TAS enzovoorts enzovoorts. Op FB is er een heer die verkondigt dat de Braziliaan die is gevlucht uit de cel. De agent is... ik weet niet daar. U zegt zelf, het staat op FB. Dus die persoon die het gepost heeft, die moet het maar verder vertellen. Goedemiddag, mijn mening. Waarom zegt men altijd iets van, ik slaap lekker 's avonds, ik maak me niet druk? Hoezo? Er is een issue gaande dat naar een oplossing snakt. Dus hoezo maakt een partij zich niet druk? Zijn we zo ongevoelig naar elkaar geworden? No man, laten we ermee ophouden. Het is irritant. Bouders zei eens, in de politiek zegt men niet alles. Waarom zo een heisa om de minister van Financiën? Alle mediabedrijven hebben problemen dat zij geen vragen beantwoord. Ik vind het goed, daarom konden vele mediabedrijven Hoefdraad beschuldigen. Ik vind het goed voor de mediabedrijven. Nou, ik weet niet waar. Wij hebben niet meegedaan aan die man. Niemand heeft ons één gevraagd. En twee, ik heb... We zijn nog nooit in die positie gekomen dat de minister ons niet heeft gesproken. Maar ja, als die mensen er problemen mee hebben, hebben ze het recht door om het kenbaar te maken. Hebben de verschillende instanties al voorbereidingen getroffen in verband met de komende droogte die ons te wachten staat? Hey. Het lijkt alsof, zie je, dit bericht is weer een bericht met eigenlijk een soort... Ik heb dit ding staan op mijn papier, omdat... Laat me het lezen. Hebben de verschillende instanties al voorbereiding getroffen in verband met de komende droogte die ons te wachten staat? Vooral de verschillende dorpen in het binnenland zullen geen voedsel hebben vanwege een te lage waterstand. En of zullen de planten moeilijk groeien. Hopelijk slaat men alvast voedsel op, zodat men gelijk kan inspelen. En dat bedoelde ik met die communicatie, omdat eigenlijk, wanneer ga je als regering beginnen te rennen? Wanneer? Iedereen weet dat wij een enorme droogte kunnen verwachten, dat op ons afkomt, met alle gevolgen van dien. Is toch leuk als men ons vertelt hoe je ermee moet omgaan, en de mensen die kinderen hebben, en de ziekenhuisinstellingen. Wat men gaat doen, ook op het gebied van onderwijs, heeft men al nagedacht. Taskoro beging, welke maatregelen getroffen zullen worden. Want je kan die kinderen niet in een klas laten zitten om 12 uur 's middags, dames en heren, zonder airco. Dus ga je misschien de scholen eerder moeten sluiten. Al de waterbronnen van de SWM. Die toestand daarbij op Afobaka. En ga zo maar door. Ook in dat kader. Dus deze persoon moet dan zien. Deze persoon heeft dan echt nagedacht. Want we hebben meneer meneer Frenkel, Eddie Frenkel van Staatsolie gebeld over de eventuele droogte de komende periode en hoe de opwekcapaciteit van de Afobaka Stuwdam, als het dat enige invloed zal hebben. En het is misschien goed, je hoeft je nog geen zorgen te maken, maar toch is het goed voor de medegazani voor dringdressie waktisiki. Kort gesprek, maar ik ga u dat dus zometeen laten horen na een tweedrietal advertenties. Shelle, ik ben je niet vergeten. Heb je dat geld al? Heb je alle geld al? Want heeft je gebracht naar een aantal plaatsen.
1: Sepi mi godo.
2: Ja, mi lobby. Mi popki. Mi sugrus krati.
1: Shelle, send money, Jim. Baya me beji. Chami go na kari transfer Western Union. Make me go take mi chin gebroken.
2: Vrouw, letja pakoku. Heb je ook een Western Union? Een afgozofer?
1: Nee, mi wan go na kari transfer aan de Johan Adolf Bengelstraat.
2: Mi sugrus krati. Als we net hier om de hoek gaan.
1: Maar dan verstang je niet verstand dat mi no wani.
2: Dan breng ik je op de e-bike geen benzineverbruik. De essentie, odorobaka.
1: Isapsang, doe zij wani.
2: Mi popje. A city, eh?
1: Mi teji no champ konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi mambi ji euro da de wan konjim SRD.
2: Den na euro.
1: Ma na Hollands in verstand. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jong a jiang ting fun.
2: Oké, dan mo chari ga wan trouwen.
1: Nee, ik voet na chal. Mi wan go na carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
2: Maar dan hoe dan? Laat Shelle zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak dif you one doro. Dif me no doro.
1: Stop teka dif ko aksi ma sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din, je pa euro so.
2: Ze mij pa euro ne egi ozo.
0: En langzaam maar zeker naderen we die orga en het feestje van Vinter.

0: So, dat is dus begin oktober. Wij luisteren naar het gesprek van meneer Frenkel.
1: Diepsa, ook is mooi alleen. Da awat rasa koi na meer. Ade mooi. Ade 258 voet. Dat wat aki ano de tumsi lagi. Ade bena adoro utak sa amus de normal. Ya to? Dus ubri di nga awat rasa de no de in na meer.
2: En dan hoeveel hij die zie en hoeveel stroom kan er opgewekt worden en voor hoe lang?
1: Dus als stroom zou je met nu de na afbakken na komite 105 komite 110 megawatt. Dat want taki na als stroom zou je met altijd na wat er zou abin na meer. Dus en dan de munde konde ook kan. De munde konde, u kantan orenso, en maar natuurlijk, u jere tak.

0: abis saka opwekking toh, abis menomak mekso furus trumoro, oh, leksa wetik nunu de. Dus dan, mada, dati opsa kota pastrayari, doa luku. Ma wetan luka san fini, toh, wetan luku fini, wantu we proberfu, nang awatra sande, we proberfu mek nofos trum, ma efa 3 ori, dan menomak mekso furus moro.
1: Met andere woorden, ik mij begrijp als een boom, wisdom boom, die de komende 2 maanden. De droge tijd dus.
0: Nou, wat er is aan de, hoe kan Harengo commit 1 van jari? 1 van jari de december ten zo, dan normaal dat we kiezen op 10 alleen ten toch? En dat op 10 alleen ten, efura meer baka. Toch, wat er kreem baka. Maar, if op 10 alleen ten ook kon, dan wo abif luke moro fini dan efa defa nulu da wo aka a upwekeng to da da uno mek so furu strom lek sa we mek nunu de ma dat na trayari to wan fu af kotak fayardis ukantam meka 105 komit 110 ha wat so mek nunu de
1: en heer Frenkel als het toch zo ver komt dat je om verlagen opwek capaciteit hoe gaan we dat opvangen? Van wie vangen ze dat op?
0: Lukono, als we ons verstaan, boem, zijn staatsolie power company eigenlijk zijn nou Auroco, hoe staatsolie power company in een heer zijn niet, of hoe stroom voor een kondre. Wie, staatsolie power company, uno het draaien toe de toe centrale zou abi. Dus een wafding, na sa we kari a termi centrale na sa we na dat euro kota poli to ada dena tut li fo se a refinadere fo no na dati we mek strom we mek moro lek 50 megawatt na dati en na afo baka water kraft centrale na dati we mek nono de 105 komit 110 nono ubung na a water kraft lek van betaki ma efa en nga a termi central a wanse rokotap oli dat na suwese usorgu tak te adri tende tak ala machine sa abi euroko no des a wotang mekastro nga a honet nga a termi central ma efa a watra saka dang astrum fu afobaka no le nofo moro of astrum komoro mender dang ano stats only power company o abif duwan sani, mana EBS. Want EBS na abadreif sa abif sorgu tak nofa strom de giakondre. Dus a aksi dati sa opsa persis, a aksi dat na EBS ampoti.
1: Nou goed, heer Frenkel, we kunnen dus voorzichtig concluderen dat we stong boom.
0: Dus voor de moende konde ons dong boom.
2: Oké, dat is een geruststelling. Maar altijd goed om daarover te praten, mensen te laten weten. De andere instanties moeten wel veel voorlichting geven over wat te doen. Veel water drinken. Isabi, begin een lichte campagne daarmee. Veel water drinken. Isabi, hoe je omgaat met de baby's en de mensen, de oudjes van ons, no? In de ziekeninrichtingen enzovoorts. En ook de situatie op de scholen tegen die tijd. Goed, ik lees weer verder voor Smigona DNA. Want ik heb, laat me even kijken wat ik alles hier heb gehad. Ja, we zijn lekker op schema. Ik kijk weer naar het nummer waarop u ons een bericht kunt sturen. Limbo, middag AOV is 3250 en geen 2250. Lim, ik hoopte dat de nieuwe regering een paar nieuwe vakken op de lagere school zou introduceren, bijvoorbeeld cultuur en een vak waarbij waarden en normen en goede manieren aan de orde zouden komen. Ook het vak Engels vanaf de kleuterklas. Ja, volgens mij is dat niet eens nodig, want die kleintjes die praten beter Engels dan Ombi Jiwang. Die spot kan eruit hoor, van Vinter, het is al lang uitverkocht.

0: Maar ik dacht dat hij dat moet zeggen, toch? Vindt er zelf die, die voor die spot betaald heeft. Goedemiddag, jammer. Jammer, het doet me goedenavond. Het doet me goedenavond, je mijn bericht serieus genomen. Ja, wat voor zin is dat? Je hebt een ploeg erop afgestuurd. Het gaat inderdaad niet alleen om mijn persoonlijk belang hierbij. Ik heb een officiële melding van mijn zaak. Het is schrikbarend om het aantal dossiers te zien op de verschillende bureaus van de bouwpolitie. Ik durf geen foto's te nemen, omdat ik daar geen toestemming voor had. Maar gaat u UB kijken met een ploeg. Want het treft heel veel mensen wiens zaken gewoon niet worden behandeld. Maar ja, ik begrijp het niet, weet je waarom. Ik zit gewoon een oud bericht te lezen van wanneer. Oh, is die meneer zijn. Jammer dat je mijn melding over misstanden bij de bouwpolitie, dat je geen aandacht meer aan wil besteden, met vriendelijke groet. En dan krijg je dat toch, we trekken zo snel conclusies dat we er geen aandacht aan willen besteden. Omdat we nog geen aandacht aan hebben besteed, willen wij geen aandacht aan besteden. Begrijp je dus? Misschien ben ik een academie nou aan zwaf, dus en mensen kunnen me snel aansteken. Maar als je het zo schrijft, dan zeg ik oké, laat het maar voor wat het is. Want u trekt de conclusie dat we er geen aandacht aan willen besteden. Omdat we niet eraan toe zijn gekomen. Je hebt haast, want u wil nummer 1 zijn op die lijst van alle gesprekken en alle interviews. Sorry, u kunt geen 1 zijn. En als u het vertaalt, als u het wil vertalen als ze zijn, je wil er toch geen aandacht aan besteden. Dan is dat het hoor. Ik vind het vervelend zo, toch? Dat je elke keer moet gaan zitten verdedigen. Geduld hebben, geduld. We hebben geen organisatie met 5 reporters. Geduld. Oh ja, die dode mensen in Guyana is ook een toestand, hè, met wat daar gebeurd is. Mensen, internationale assemblee zijn vragen gesteld aan de minister Manorit over de vele verkeersdoden en La Torifakwijk en drugs en arrestant die weggegaan is en bla bla bla. En we laten u een fragment horen uit de Nationale Assemblée. En u krijgt dan, laat mij goed kijken hoor, wie is die mevrouw? Dat is Matura, no? De DNA-leden. Pawiro Regio zie ik. Ik zie Matura. Ik zie Brunswijk. Ik zie minister Bema. Ik zie minister. Ik zie minister Manorit zelf niet. Ik dacht dat meneer Rijmen ook op de lijst staat. Die zie ik dus ook niet. Maar ja, ze zullen wel aanschuiven. Hoor. We gaan wel beginnen met het fragment. Uw aandacht.
1: Voorzitter, ik vraag aandacht van de regering voor het aantal verkeersdoden. We hebben gisteravond een verkeersdode gehad. Eergisteren hebben we een verkeersdode gehad. Vorige week hebben we weer verkeersdoden gehad. En het zijn voornamelijk jonge mensen die sterven in het verkeer. Heel veel schade, heel veel trauma's, heel veel pijn. En de vraag is, wat doet het Korps Politie Suriname? Het zijn vaak niet technische zaken die de oorzaak zijn, maar vaak het rijgedrag. En rijgedrag kunnen we alleen beïnvloeden door te handhaven, door op te treden. Vaak mensen die zonder rijbewijs rijden of mensen die de snelheid overtreden. En dat kan je alleen beïnvloeden door meer verkeerspolitie, meer controle, meer verbaliseren. Ik had tijdens de begrotingsbehandeling al aangegeven dat het aantal processen verbaal met betrekking tot verkeersovertredingen juist vanwege het verslag van het OM aan het dalen is in plaats van toenemen. En terwijl die PV's aan het dalen zijn, zien we aantal doden toenemen. Dus ik vraag de regering aandacht om meer verkeerscontrole, meer politie in het verkeer en elke dag totdat we inderdaad tot beheersbare proporties brengen en zelfs heel erg verlagen. En het tweede waarvoor ik aandacht vraag is integriteit. Terwijl we al weken praten over de integriteit bij de politie, zien we dat gewoon drugscriminelen gewoon uit het cellenhuis weglopen. Dus wat gebeurt er bij de politie? Ondanks alle aandacht, ondanks discussies, ondanks...
2: Voorzitter, via u wil ik twee zaken onder de aandacht brengen. Met name het veiligheidsgevoel bij vooral senioren burgers. En ik wil het direct koppelen met de tweede. Senioren burgers zijn vaak 's morgens alleen thuis. En we weten dat de politie in hun organisatie buurtmanagers heeft. Ik wil via u vragen aan de regering hoe de buurtmanagers nu functioneren. Want ik heb tot vanmorgen een uur lang met een seniorenburger gesproken en er is een klacht toen gekomen dat in feite die communicatie tussen de seniorenburgers, of in ieder geval de burgers en de buurtmanagers, niet zo goed is als het vroeger was. In het verleden hadden we een buurtmanager die heel erg populair was, die constant communiceerde met die samenleving. Misschien via u, voorzitter, is het een suggestie naar de regering dat die buurtmanagers nog meer communiceren met die samenleving. Vooral de oudere mensen die alleen 's morgens thuis zijn. Dat ze weten dat oké, er is een papa, een buurtmanager in de buurt waar ik te alle tijden een beroep op kan doen. Want de veiligheid is het meest belangrijkste. En we hebben progressie gezien, maar ik wil toch mijn aandacht hiervoor vragen. Ik dank u.
3: Dank u wel, geachte fractieleider Brunswijk.
4: Dank u wel, voorzitter. Aansluitend op de aantal verkeerd doden. Meneer voorzitter, gisteravond is ook op Mungo mensen die op zodanige wijze rijgedrag van die autobestuurders, die gisteren in de vooravond een man in de bebouwde kom, die zo hard reed. Maar goed, dat gebeurde. Dus terecht mijn collega aan de overkant vragen voor meer controle. Maar ik was niet in de zaal, voorzitter, maar ik hoorde hier dat de minister zelf op pad gaan om te gaan controleren. Over de korpschef, over de korpsleiding die daarop moet toezien. En we geven alle schuld aan de minister hier, ik hoor het. Wanneer mensen zeggen, misschien minister, maak u klaar om op pad te gaan, u moet zelf gaan controleren. Dat willen ze toch? Want waar is de controle? Is toch bij de korpsleiding, of toch een leiding op een korpschef? Vandaaruit wordt die controle gedaan. Zij moeten mensen inzetten. Misschien moet de minister dan een opdracht geven dat zo iemand moet naar daar gaan, zo iemand moet naar daar gaan, die persoon moet daar gaan, daarvoor hebben we de korpschef. Dus wanneer we hier in de zaal, krijgen we het permisser ook hier, dat de minister bijvoorbeeld niet goed functioneert. Misschien moet hij zelf daar gaan staan. En ik hekel het wanneer mensen de schuld willen geven aan de minister, terwijl de hele leiding daar is. De commandanten in de regio's, de regio-commandanten, zijn er om de controle uit te voeren. Dus we moeten ophouden om de schuld te geven aan de minister die geen enkele...
3: Geef zo is gewoonlijk de ruimte. Punt. Zijn voorstellen van orde worden dat ondersteund. Wat is uw voorstel voor de orde? Op zich, fractieleider, voordat u start. Ik geef de ruimte alleen aan de fractieleiders bij uitzondering, zoals ik aangaf. Dus als men een aandachtspunt wil doen, dus die ruimte heeft hij ook, maar oké. Kan de fractieleider het woord?
5: Voorzitter, ik voel me genoodzaakt om een korte reactie te geven op hetgeen dat lid Brunswijk hier ter tafel brengt.
3: Dan ga ik het als niet als voorstel van orde. Ik geef u de ruimte om als aandachtspunt, want u heeft dat recht om dat te doen. Ja. Het aandachtspunt.
5: Kijk, ik wil goed hier stellen dat wij hier geen persoonlijke aanval op niemand plegen. Het is ons recht om het beleid aan de orde te stellen. En er zijn misstanden in het Korps Politie Suriname. Alles verdwijnt er. Alleen de korpschef en de minister moeten nog meegenomen worden. Alles verdwijnt. Cold quick. Arrestanten. Dus terecht stelt de heer Parmisser hier het beleid aan de orde. En de minister is de eindverantwoordelijke. Laat dat duidelijk zijn. We spelen niet op de man, we spelen op het beleid. En de minister is mans genoeg geweest om het hier ook te verdedigen. Dus meneer Brunswijk, ik mag u zeggen, we spelen niet op de man hier, maar op het beleid. We spelen op de bal. Juna Balmang, tapa bal weer blij.
3: Ja, graag de fractieleider Parmisser. Ik ga over naar de behandeling van de wet. En ik zie de regering, coördinator van de regering.
0: Misschien wil Brunswijk dat de korpschef in DNA de vragen gaat beantwoorden.
6: Goede.
0: Heel goed punt van Pawira Regio.
6: Voorzitter en leden van de Nationale Assemblée. Natuurlijk voelen we ons verplicht als regering om de actuele zaken aangaande het ministerie van Justitie. En de minister van Justitie is hier. Om gelijk kort erop te reageren, omdat de regering haar best blijft doen om de zaak onder controle te houden. Maar we hebben een moreel-ethisch vraagstuk in het land. Ja? En kijk je naar de economie, als je een economische crisis hebt, voorzitter en leden van de Nationale Assemblée, kan je het in heel korte tijd containen en oplossen. Maar een moreel-ethische vraagstuk dat we nu als samenleving hebben. Daarvoor hebben we tijd nodig. Maar daarvoor hebben we ook ondersteuning nodig om dit probleem op te lossen. Dus ja, soms gaan we ons niet mengen in die politieke discussie. Want daar zijn we niet in gediend. Maar we willen concreet wel reageren op vraagstukken aangaande het beleid. Vanuit onze kant, zoals eerder gesteld, heeft de regering ook de condoleance uitgesproken. De president heeft contact genomen met de regering in Guyana. Wij betreuren het en we leven ook mee met de Guyanese samenleving. Goed, maar de minister van Justitie is hier zoals ik eerder heb gesteld. En is bereid kort in te gaan op de gestelde vragen. Dank u wel.
3: Ik wil de minister zeker de ruimte geven om in te gaan. Dat is alleen maar goed dat we sneller antwoord krijgen. Minister van Justitie, Politie.
7: Ja. Dank u wel voorzitter. Ik groet u, college en ik groet ook de regering. Voorzitter, we hebben geluisterd naar de vragen gesteld door het geacht lid Matura, het geacht lid Gayadin en de opmerkingen van het geacht lid Pauwiro Regio. Voorzitter, voor wat betreft specifiek de vraag over verkeersveiligheid, wat we doen. Wij hebben persberichten waaruit duidelijk staat nog 2 dagen geleden hier. Gaat u zien op de website van KPS dat er in de eerste 2 weken van juli alleen vanuit de verkeershandhavingsteam meer dan 328 voertuigen zijn gecontroleerd. Dat is 1 gebied. Dan hebben we de basispolitie die onmiddellijk is ingezet om op alle gebieden onmiddellijk verkeerscontroles en snelheidscontroles te houden. Het vraagstuk van het rijgedrag is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, voorzitter. Het ministerie zet zich volledig in, tezamen met het Verkeersveiligheidsinstituut, samen met de verkeersvrijwilligers, met de verkeersbrigadiertjes, met alle andere afdelingen van de Korps Politie Suriname, om het gedrag zowel preventief als repressief te beïnvloeden. Maar wat we merken is dat er meer aandacht nodig is en daaraan werken we tot op dit moment nog. Ik ga u zeggen, voorzitter, bepaalde dingen kan je niet voorstellen. Er wordt een aanrijding gemaakt, een lichaamsdeel wordt weggerukt en wordt de volgende dag in het voertuig van de persoon gevonden. Wat was met die persoon ook aan de hand, voorzitter? Dus dat de persoon niet eens kijkt, mina kwama mi reigwe, samsa nanga ming, samsa nanga wagi, mi gado wa anu deinu wagi. Dit is wat er gebeurt in Suriname. Dit is de wijze waarop we optreden. En we treden wel degelijk op. En vanuit hier doe ik een oproep via u, voorzitter, eveneens. Laten de mensen zich houden aan de regels in het verkeer. Want we treden wel degelijk op. Bromfietsen worden nog steeds dagelijks in beslag genomen. Boetes worden uitgedeeld als warme bollen. En de mensen komen en ze betalen hun boete. Maar we zien dat er meer moet gebeuren op dit gebied. Zodat de mensen tot dat stukje inzicht komen. Meer controles. Ik heb u aangegeven dat we bezig zijn met de uitbreiding van 165 safe city camera's. Die gefocust zullen zijn op nummerplaat en gezichtsherkenning. Zodat de mensen sneller in beeld worden gebracht. Je hebt ook de boetecontroles op de airport. Waardoor mensen worden gestraft. Als je denkt dat je je boete niet gaat betalen, maar je gaat uit het land. Ga je precies nergens weg. Je gaat je boete betalen of je blijft hier achter. En we hebben ook opgetreden op zoveel buurten in de scholen met de beperkte middelen die we hebben. En ik heb hier gehoord dat men in het parlement heeft gezegd dat de minister alleen aangeeft wat hij niet kan. De minister zegt juist wat wij kunnen, ondanks de beperkte middelen die we hebben, dat we optreden en dat erger niet wordt voorkomen in de samenleving. En dat we bezig zijn met een traject om de mensen ervoor te zorgen dat ze zich houden aan de regels. Maar we hebben ook een moeilijk verkeersdek. Criminaliteit, verkeerscriminaliteit, heeft een bredere impact. We moeten de wegen ook aanpakken. Straten zijn onverlicht. Er zijn onvoldoende drempels. Er zijn onvoldoende op de asfalteringen, staat er aangegeven. Hoeveel kilometer je mag rijden. En aan al die dingen werkt de regering ook. Ook onlangs is die weg aan de Van het Hogeruisstraat geasfalteerd, toch? Dus om die vraag te beantwoorden, er wordt wel degelijk ingezet door de diensten. De korpschef heeft aangegeven dat die afdelingen hun werk doen. Wat ook is gebeurd voor wat betreft dat gedeelte van verkeer, is dat wij een veiligheidsplan hebben gehad, want ik heb dat opgevraagd. Een vakantieplan is in aantocht, verkeersveiligheidsplan voor deze periode. En de grote vakantie, oudjaar en 25 novemberplan. Dat is ook al voorbereid hier. Die hebben allemaal een prijskaartje en die moeten ook betaald worden. Voor wat betreft het integriteitsvraagstuk, voorzitter. Het is me hier opgevallen dat er meerdere dingen zijn gezegd geworden over het optreden van het ministerie. Juist omdat we optreden komen mensen in beeld. Ik heb u gevraagd om meer tijd in specifieke cases omdat het onderzoek nog loopt. Maar voor wat betreft het integriteitsvraagstuk, wederom is er inderdaad iets gebeurd. De persoon is buiten functie gesteld, net is die schorsing getekend. Zodra de PG toestemming geeft, wordt de persoon aangehouden. En wanneer ik zeg hier in het parlement, voorzitter, dat ik geen vragen kan beantwoorden voor de PG, is het geen teken van onmacht. Het is de scheiding der machten die we hier moeten begrijpen, dat de minister geen vragen voor de PG komt beantwoorden. Dus dat moet wel duidelijk gesteld worden dat in de samenleving geen verkeerde voorstelling van zaken wordt gemaakt. De PG heeft het vervolgingsbeleid. Als wij die specifieke politiemannen buiten functie stellen, dan volgt de schorsing. Het is de PG die gaat zeggen als de persoon wordt aangehouden of niet. En niet de minister. Dus voor wat dit gedeelte van integriteit betreft, we hebben meerdere integriteitsprogramma's die we verzorgen. Het geacht lid Matura kent een aantal van die opleidingen. Ze moeten geupgraded worden en ze moeten verder verstrekt worden. De officiersopleidingen zijn internationale opleidingen, zijn ook EU-gecertificeerde opleidingen. De mensen hebben die dingen gevolgd. Het is niet dat ze het niet hebben gevolgd. Maar het kost tijd. En de mensen weten ook, voor wat betreft integriteit, dat in een aantal eerdere lichtingen, 2018, 20, in het verleden, zijn er ernstige fouten gemaakt bij de selectieprocedure van politiemannen. Men weet dat. Dat heeft ertoe geleid dat je deze vraagstukken krijgt. En die vraagstukken beantwoorden we wel, voorzitter. Tot nu toe hebben we niet geschroomd om de mensen die gestraft moeten worden in beeld te brengen, zodat het systeem zich opschoont. En het gaat door. We gaan rustig door totdat alle mensen die eruit moeten, eruit zijn. En het is een on-the-job training en ik vraag u ondersteuning dat dat stukje door kan gaan. Voor wat betreft de vraag van het geacht lid Rijmen over de buurtmanagers. Dat is een hele mooie vraag, voorzitter. Initieel heeft Suriname 60 buurtmanagers onmiddellijk nodig. We hebben er maar 43. En van die 43 hebben we een aantal gevraagd wegens het tekort aan middelen om overgeplaatst te worden naar andere afdelingen. Er zijn uitdagingen geweest wat betreft toegankelijkheid. Hier in het parlement heeft het geacht lid Afonsoa dat ook reeds aangekaart bij de begrotingsbehandeling. En het programma van de buurtmanagers wordt geherevalueerd op dit moment, as we speak. Wat ik ook wil aangeven, is dat de basispolitie is aangezegd om meer zichtbaar te zijn, om ervoor te zorgen dat, al wat, hoe moeilijk het ook is met het voertuig en het voertuigvraagstuk, dat ze zoveel als mogelijk de communicatie met die samenleving en met kwetsbare groepen zoals ouderen en jongeren, die blijven onderhouden. Tot daar wil ik volstaan, voorzitter. Dank u wel.
0: En zo hebben we dus gemeend u een fragment te brengen uit de discussie over het KPS. De leden Matura Adin, Rijmen, Brunswijk, Pawira Radio B en Harish Manorat. Alleen dat punt van meneer Brunswijk die het wilde opnemen voor zijn partijgenoot. We moeten ophouden met die nonsens. Die man staat daar niet als abopper, hij staat daar als minister. En de vragen gaan naar hem gesteld moeten worden. Dus ik vind het een heel goed punt van Pawira Radio om erop te wijzen van, het is de minister die praat in DNA. Die kan toch niet de korpschef, want dat is niet de minister. Manorat moet daar praten. En als Manorat, als het fout gaat bij de politie, dan moet Manorat die slag nemen. Politiek houdt ook in slagen en kasseren. Functies op een stoel gaan zitten. Niet alleen maar om te verdienen en te cashen. De slag je kon je te gaan slag doen. God dok. Begrijp je? Dus laten we ophouden met die grap. Het zijn de afdelingshoofden. Terecht zegt Pawira Radio, die minister is verantwoordelijk. Wanneer de druid komt vanuit DNA, gaat de minister die druid moeten opvangen. Zo simpel is het. Zo werkt het. Wel, het zou te gek zijn als die minister die grap zou uithalen, om daar te gaan zeggen, voorzitter, ik sta hier, maar de korpschef doet zijn werk niet goed. Misreveblazing. Jij en de korpschef moeten een dusdanige lijn hebben. En een dusdanige communicatie. En de uitvoering laat je aan hem over natuurlijk. Maar je gaat niet dokken daarvan. Nee, huilen, anomie. Isabian, dat vraagt Brunswijk blijkbaar. Ik vond het wel opmerkelijk toen mevrouw Matura zich zorgen maakte over mensen die vluchten en weet ik veel. En integriteit. Sorry hoor, maar ik word een beetje misselijk als ik Matura hoor. Isabi, hou je mond over integriteit. Zijn zoveel dingen. Natuurlijk mag je praten. Ik zeg niet dat omdat tijdens uw regering bepaalde dingen gebeurd zijn dat je niet mag praten, Isabi. Maar praat niet met een bepaalde toon alsof het je verbaast. Want we hebben ook situaties meegemaakt, u en uw voorzitter, dus hou je mond. En ten aanzien, dames en heren, ik vond het een heel goed punt van Rijmen. Want sinds ik mijn buurtmanager, ja, ik heb toe buurtmanager nomo, want dat is eerlijk, sam ik persoonlijk indruk naar mijn tapu toe. En dat na Kesho Persat Gangaram Pandé, die was top als buurtmanager. Volgens mij was hij Paramaribo, no? Buurtmanager was Kesho Persat Gangaram Pandé. Amara Betranga. Isabi, Amara Betranga. En niet alleen Gangaram Pandé, maar ook Henry Kia. Is hij nog buurtmanager? Kia is top. Voor de rest weet ik het niet hoor. Maar goed, dat was DNA. En dat hebben wij u natuurlijk. Dat hebben wij u natuurlijk ook gebracht. Housing International. Je wil niet komen hoor?
8: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-10-015. 1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
0: Het is nog steeds Baganatori, dames en heren, rondaf. We hebben zometeen meer dingen te lezen. Meer dingen te lezen. In a moment, let's go.
9: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat...

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de feest line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en alle leden van de band.
2: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
3: Dat die leasing.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
5: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement.
6: United Cement, the strength of the future.
5: Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
7: En we zijn terug in de uitzending, dames en heren. Deze Baganatori krijgt berichten over iemand die in de apps, in de live zich misdroeg. Maar moderie, dus kom in trouwikba, dus wat dat betreft. Wij gaan zijn naar Shaolin Tikking. Wij lezen verder. Limbo Kisho Perzat, Kia en Guptar. Guptar ken ik niet. Maar ja, als u hem als zodanig hebt ervaren, dat twijfel ik er niet aan. Ja, Kisho Persat heb ik al genoemd. Lim kan ook aangegeven worden waarom een bepaald deel van de bevolking de voorste nummerplaten van hun auto's verwijderen. Sommigen rijden bewust door rood. Ze betalen ter plekke de boete. Wat is de hoogte van de boete bij rijden door rood? Is die gelijk aan het leed dat daardoor veroorzaakt kan worden? Lim, ik heb rommel van de buren op het trottoir zelf en samen met één buurvrouw opgeruimd. Milieubeheer kon het niet. Ze hebben geadviseerd OW in te schakelen. Dat is ook gebeurd. OW geeft zonder redenen geen toestemming om dat gedeelte zelf te laten bestraten. De mevrouw van OW die zich persoonlijk zou komen oriënteren, is nooit verschenen. Oké. Cliff, minister Weinerman heeft via het CDS gereageerd op de brief van de gezamenlijke media. Oké. Goedemiddag, Limbo. Deze vrouw is schaamteloos. Haar zoon is toch iemand aangereden. De heer is een kennis van mij. De man loopt nog steeds mank. Ze heeft daarna haar zoon naar het buitenland gestuurd om straf te ontlopen. Nu praat uitgerekend die vrouw over misstanden in het verkeer. Gewoon misselijk van te worden. Cliff, het rommelt bij Isoiti. Die minister daar heeft zijn mensen niet onder controle. Ze doen wat ze willen. Geven vergunning aan hun mensen. Denk aan service station. Boven waterbron. Verder houden ze importvergunningen aan met drogredenen. Goedemiddag Lim, ik luister naar alle meningen etcetera van de verschillende mensen die reageren natuurlijk. Met echt veel verdriet en een gevoel van dit riekt naar afgang, vraag ik mij af. Of de regering die veel goeds van plan was, maar opgezadeld zit met figuren die willens en wetens een vorm van sabotage plegen om zo de bevolking te ontmoedigen. In het buitenland is men niet bang om met een minderheidskabinet te werken. Scheidkoren van het kaf om zo enige rust en stabiliteit in de tent te brengen. Na zoveel jaren hebben wij dat toch nodig. Dank voor het voorlezen. De regering moet wat slagvaardiger zijn. DNV heeft tot nu toe na 1 jaar geen officiële benoemde leiding. Oké. Laat me kijken als ik op het andere toestel nog wat berichten heb. Want het is al 4:30. Time to go home. Het is in en in triestlif. En net wat velen al roepen, is ze erger dan Chan. Wie? Ik denk dat we kunnen opbreken. Ik denk het niet. We zullen opbreken. Morgen is nog een berichtje? Nee, niet echt. Morgen, dames en heren, hebben we een andere aflevering. Morgen 22 juli. Ik bedank Emmanuel Scheek voor de reactie. Jamal zo nog, mevrouw. Japayou bellen, toch? Jamal, is het nog gelukt met mevrouw Japayou? Je hebt niet meer gebeld, no? Je hebt niet meer gebeld. Oké. Ik met mijn grote mond. We gaan mevrouw Japayou bellen. Misschien morgen dan. Want voordat je er bereikt. Sorry mensen, het is dat. Maar ik had het beter moeten zeggen. We hebben niet echt goed gecommuniceerd. Ik zei het in de uitzending. Bijvoorbeeld meneer Frenkel moeten we bedanken. Meneer Scheek. Wie nog meer? Laat me snel kijken hoor. Zeker Ina Apapo helemaal. En Waldo Jameson. Ja, Waldo, dan heb ik de maatschappij in slaap. Ja. Wees niet naïef. Blijf op scherp. Ik bedank de adverteerders dat ze er waren en ik hoop dat ze blijven en dat er anderen bij komen. Ik bedank alle mensen voor het luisteren, voor het kijken naar deze BT. En morgen zijn wij daar weer. Mis gewoon pokoyon. Let's look for a song. Volgende aan Jacob Miller. Gewoon even aan het eind. Wat denk je ervan? Of Noman, Fantan Moja is overleden dus. Wij gaan eruit met onze song. Eenmaal, wij weten dat er nog mensen zijn die honger lijden en het moeilijk hebben. Eenmaal we weten dat er nog mensen zijn die... Want we vergeten dat zo lezen. Er zijn nog steeds mensen die... Tadi opo. Amei bidje, amei wasi. En terwijl de kinderen klaargemaakt worden om naar school te gaan... vraagt die vrouw zich af... Maar wat zal ik de kinderen te eten geven als ze om 1 uur van school komen... Isabi, wanneer ze door de zon, want ze lopen naar huis. Ze kan niet betalen voor schoolvervoer. Isabi, de waka ga scoren en de waka kom bakate, de waka in na faya sonka ozo. Sadon yang, is de, mi mekde nyang, alisang a gruntu, mi lebe man bay meti want amonino de. Tide, o nyang hon brede. Tamara, mi fenoam ching exi samodrai. Minyade nya dat ik bare en moeilijke tijden, dus ik weet waar ik over praat. Isabi, ka de no mi kan forceer nyam ching broccoli. Ma atenfu, alisi na nga sardin. En alisa nga exi, of met knakworst sausages, heb ik gekend. En mi nyame so furu dat if mi nyame tide baga dat het nog ook nog lekker is. Isabi, nyawa sweet Alice ang aso to ho, na botro ho. Fire Alice, botro, na ipotip chiso so to, de dry amang. Geloof me, je moet daarna wel heel veel water drinken. Maar nogmaals, de mensen die het zo moeilijk hebben, wil Libië naar ding. En ondanks het feit houden ze, lukt het zo om het hoofd boven water te houden. Respect daarvoor. Respect. En soms hebben ze het zo moeilijk. Zo damn moeilijk. En toch, dine op de anu. Val nou aan Christmas. Tot morgen. Met Gods wil. Let goed op jezelf. By the way, ik moet ook nog vermelden. Robert, die is er vandaag weer. Ook met zijn praatje. Met zijn eye-openers. Na Wika was het dus stil op dinsdag en donderdag. Voor Wika bedoel ik. Nou, het wereldkampioenschap is achter de rug. Dus Robert is normaal weer op dinsdag en donderdag. En vandaag is dinsdag. Dus je hoort hem gelijk na het programma van de SWM op Lim FM tegen 6:30. Robert Pinas in de bocht. Thanks for listening. Tot morgen. Blessed to get to you, them. Too stressed and pain.

0: Yama?
1: Enough, mama mi. One minimum bribi dat toch is een precies €100 no mo Jim.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar deze no maar zijn €50 Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mi beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomusu, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer als een brokken gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bossen €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dan sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn engine ook doen.
0: Mama!
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepsing winkels.
3: Rustig, ik heb rustig aan mijn drieën. Rustig, rustig.
4: Omwikama.
3: Oh, in omwikama.
4: Waar omwikama?
3: Ruwaka dabe. Ai, go. Hey, tik ala san. Kom we snel, tik ala san. Hey, wakti. Ruku wanta ku dabe. Oké, Arkino, taie bek, wat teke mi.
4: Ja, want dan wat voor mako teku san.
5: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
3: Mama San, goede eerlijk. If I bid the abo working for Improser NV. Ik ben vijag, ma.
6: Suriname, het STEPS-onderzoek komt eraan. Vanaf 6 juli tot eind september kunt u enquêteurs bij u voor de deur verwachten. Uw deelname is van grote waarde. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter wij de risicofactoren van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten in kaart kunnen brengen.
7: Wij zijn van het STEPS-onderzoeksteam van het ministerie van Volksgezondheid en we zijn hier om gezondheidsonderzoeken te verrichten huis aan huis. Mogen we door?
8: Jawel.
6: De enquêteurs zijn herkenbaar aan hun kleding en badge. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, fysieke metingen en een vingerprikje. Kijk uit naar onze enquêteurs. Ontvang hen en werk mee. Want meten is weten. En samen bouwen wij aan een gezonder Suriname.
9: The number one tune this week.
10: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb. Unbeatable.
11: Number one.
12: Number one.

Dit zou een presteren voor SWM Info NV Surinaamse waterleidingmaatschappij Tenapu Nembaka van Sweetie Konaini. SWM Kari Alibi Makandra voor doen verantwoord te vasten aan watra. Sabite drie ting if na drie ting u dekke ba da ad bedeso tuk ba taki de betaki ayari disi wo apwa moro langa drie ting fudi uyabi wansandi de kari el ninyo yu di eluku nyonsu ye arkisani isaptaki te yere el ninyo nasani di epsanin grontapu no no de ma in a bigi drie ting dan desuma di abawatra fa noudu e wan kobroike moro furu leksa den gwenti. Madame sabitu taki vakansi e kong da ifi charden tu dat ka wan a vakansi nang a drie a waran weer dati e sorgu taki moro furu watra e kobroike leksan den suma gwenti. Ma watra nek moto ina krang lekfa iboshi koutaki aleng e fadonk mota tapu fadonkong na doti yeshi aleng ekonoma watra ekonomo lek not noti as dois don da ishi taki a watra ekonomo e fadon bika aleng ekonono watra dek moto ina krana trasani tem taki trasani wantaki na tranga broko de fu broko fu a watra kan dropuk motokong ini yukrang fu wandropu watra kondoro yukrang pisa dry opo kiseng na wanlanga pasi a watra abi fu kondrape moto na ini adoti bundipi pe wepuru agro watra fu meki adringi watra boro pesa making ending suffering installatief SWM van we karde utak de make drinking water installatie gosdon na iniwang kelder ondro doti no so one tank da asem water dati e pompu kong na in den pipi den boisi de waka ondro doti ondro strati teko in you also is absolut langa pasina dati du kargi adringi watra anoa hoon sani fosi ak moto kong in yukrang na wan langa pasi a watra e waka kong mit yu na Long Island na pompu we pompen komiti na bigi machine e woroko deanga neti fu a watra komit yu woroko mafu SWM srefi e podden skoru ondra woroko SWM e sorgu taki krin dringi watra fu bun kwaliteiti e kondoro na yupe ya ben fanoudu. Ma pa dringi watra ek moto. Insra nan kondre, fu adringi watra meki, fu namku we broko nanga grong watra. Watra di we puru ondro doti. Diferenti presi ini umama foto paramaribo anga den distrikti, ya bi de pompu peti di boro. Te gomiti den ukarde waterhoudende sandlaag. Isabi yabomen laag ondro doti. Di anala mala e hor watra. De wande hor watra. Dati na peti umeki. So wan de no dipi serefi matoutaka no dipi da. Koutaki fek sempre inabirti fu republik. Drape yap de peti fu so wang 25 meter. Madayabi tu den bundipi wang fu 200 meter trawanf den moro dipi serefi lek dati. Da odipi apeti e boro dati e gonanga odipi a lag de a sant lag faukaring di hor watra. Ma anala watra tu umanko broiki na watra di usapta ki nanga dati ukameka soifri watra gi sranan kondre. Daya dri presi pe a watra e wini so kanta kentu moto na liba. Den dri presi disboiti de wang
di we puru ondro doti da wap watra tu dina liba we puren fu meka dringi watra giyu. Utake wantro moro SWM. Moro furu we meki adringi watra nanga awatra di we puru ondro doti. A grong watra. Madayabi tu watra di we puru na liba. Dri presi we puru watra na liba. Yabi na la liberté na ina distrikti kauna. Drape we puru watra na sarana liba. Yabi tu taki na mungo we woroko nanga watra fukot kaliba. Anga na Brownsweg we puru watra na ina meer, stuumeer. Dan afiti fu yu sabi den sandisi bika SWM lobi fu kontaki nanga alibi makandra sawe du alibi makandra musabi bika we woroko giyu buntranga dei nanga neti. A watra di we puru ondro doti noso na liba fawe dunangeng fosi a commit yu lek dringi watra. If na agro watra noso aliba watra a watra abifu kring wabif soy frenko utakenso wabif mekengi futron dringi watra dan teiluko bung gro watra na wasani sang fosi uteken takwo mek dringi watra gi na bumbu kwalite iti watra ay degba ma tokuso wabifu behandeling ko taken so wabif dusan nangeng fosi umang pompen komiti lek dringi watra watra di de ondro doti no abi siki chimchi bakteri sani naini bika ondro doti ay tranga fugofen winti drape ondro doti ko tak suurstof fason smay karen bika de bakteri abi a blodat fanoudu fumantana libi. Solanga leki a watra wini wan soifri fasi, wan krim fasi, wan let fasi. Un dunangen sa umdu, u pompen kongi wan let fasi, da a watra no abi no wan siki na ini. Ma, ondro doti, yabi son stofu, yabi son son smatak stofu, yabi son sani, koutaken so, leki, isri, anga manhan. Dat na sani di so leisi son presi, de tumsi furu ondro doti. En de dati wabi puru ina watra. Dan, wabi un fasi fawe dueng, saka winti gen utak belugting, yabi tu takanga santi we filtreer, ma yabi tu helpe filtrasi we wrokanga skropu tu, omesot fasi SWM e wroko fupuru desani di nomut kong na ina watra na ini. Son mekdringi watra stasyon, une waktis refi fosu goshisani, we drink dresi waktisiki, dan we poti chinso chlorgo na ina watra fusorgu taki no wan chinsani di samancha siki ko ina watra man fenden dry de no mantana libi we chiren dan te ugbana nga dati useta watra kong umeka dringi watra gi da we layengo na inde reservoir dananga den tranga pompu di u abi dan we pompa watra kong komiti yu na in yu oso if na den skoro den woroko pe den mande du den business ala den presi den bigi sma uso den ato so kar kong pe a watra de fanoudu madayaba tra watra du taigi dat we kar oppervlakte water abuntu fuye saben so in wet mantongo oppervlakte water. Dat na watra di we pura liba. Dati, abi wantra fasi fanoudu fa umbroken futron adringi watra di ya fanoudu. Moro leki agron watra. Bika a watra dati, kontukakba anga winti. Surstof gwena watrakba pe den siki siki sani, bakteri sani, mikroorganism desot sandati. Dena inikba
di no bungi agosonto fulibisma. Pispisane di initu di emekitaki wabifu filter awatra moroleki sang ubodu nanga agrowatra. A kwaliteiti fa dringi watra na fosi na te nanga bakate umeki awatra disi fima dringi wetang ore na ai wetan luka kwaliteiti feng we kontrolering we monitoring ala sort hebi wortu mana tranga uroko nomo differenti momenti anga differenti presi pe wabi den pompu peti sons mai tak bron nanga pewe soifra watra anga den bigi instalasi te komiti ini den peipi ondro doti wego hari monster sobung chinso watra we teki na differenti presi di we chago insena SWM ina lap funu fugo ondro suken mika uan sabi sana kwaliteiti fa watra unego ar so a monster a wan presi no monono differenti presi biko wan sabi fa don anga watra funo so we luku differenti sani ma kodringe ptin so watra arki wan poku da moro SWM info e komitiu ini yu egi saranantongo.

De klok tikt aan. 11 minuten over die ene van 6:30 heen getild. Het is 6:50 en nog een klein beetje. En ik haast me wederom na heel lang om weer te zeggen een hele, maar dan ook een hele goede avond. Het is weer tijd. We zijn weer terug na weet ik veel hoeveel weken van voetbalgekte, van wedstrijdvoorspellingen, van voorbeschouwingen, nabeschouwingen, Karkong, de hele reutemeteut. Zijn we eindelijk weer terug op onze oude en vertrouwde plek. Weer in de studio, achter het paneel, achter de microfoon. Mijn naam is Robert, dat is het nog steeds. En ik ben blij, maar echt blij om terug te zijn. Ik heb het gemist. Natuurlijk, hè, die hele voetbalgekte was ook super leuk om te doen. We hebben mooie uitzendingen gedaan, leuke voorspellingen, hele leuke voetbalpraatjes. Maar dit voelt ook gewoon weer als thuiskomen na een soort van hele lange vakantie. Ik hoop dat het met iedereen goed gaat. Ik hoop dat je, dat je een lekkere dag hebt tot zover. Het is vandaag, even spieken, het is donderdag. Ja toch, het is vandaag wauw. Het is vandaag dinsdag. Het is vandaag dinsdag 21 juli. Ja, sorry. Het is echt volgens mij, als ik het even uit mijn hoofd doe, hebben we ruim 4 weken. 4 weken overgeslagen, misschien zelfs 5. Dus nog even een beetje roestig, een beetje houterig. Maar dat komt helemaal goed. Het is vandaag dinsdag 21 juli. Ja, zo snel gaat het alweer. De maand juli, die kun je alweer bijna wegstrepen. Ik zeg het er altijd bij, maar juni, 2 keer knipper en juni was voorbij. Ik heb niet eens de ruimte gehad om te zeggen dat het snel gaat. En nu terug naar het WK. En we kijken echt alweer tegen het einde van de maand juli aan. Nogmaals, ik zei het al, ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat je lekker in je vel zit. Even een momentje pakken om de mensen die jarig zijn op vandaag dinsdag 21 juli. Of als je iets anders te vieren hebt. Het hoeft niet je verjaardag te zijn, maar je bent geslaagd. Je bent over, je hebt een nieuwe baan, je hebt promotie. Ik weet het niet. Als jij vandaag iets te vieren hebt, maak er het beste van. Maak er een mooie dag van op deze dinsdag 21 juli. Het is jouw feestje. Dus maak daar absoluut een knaller van. Heb je te kampen met ziekte? Gaat het niet zo lekker? Van harte beterschap. Wordt razendsnel weer de oude, zeg ik er altijd bij. En voor de mensen die een dierbare verloren hebben, gecondoleerd. Heel erg veel sterkte in deze moeilijke tijd. En ook hierbij zeg ik altijd, weet dat je er nooit alleen voor staat. Aantal weken eruit geweest. Maar vandaag ga ik hem natuurlijk gelijk weer aftrappen met een onderwerp dat ik heb meegenomen. Hier nog steeds in het, wat ik vind, het gezelligste blok op de radio. We gaan lekker doorknallen tot 9:00 vanavond. Ik heb een onderwerp meegenomen. Ik kan niet zeggen dat het gaat om een leuk en luchtig en vrolijk onderwerp. Jammer genoeg is dat niet het geval. Ik ga je niet in de spanning houden, want er is helemaal niks om daar spannends over te doen. Als ik kijk naar het aantal verkeersdoden dat we echt in rap tempo aan elkaar rijgen de afgelopen 3 maanden, dan is dat echt gewoon schrikbarend. Aantal mensen die ik vandaag sprak, of die ik vandaag heb gesproken, gaf ook aan van, joh, misschien moeten we het onderwerp zelfmoordgeval in Suriname ook weer gaan belichten. Nou, ik denk dat je dat nooit te vaak kan doen. Dat even vooropgesteld. Ik denk allebei net zo belangrijk. Het gaat om mensenlevens. Dus het een is niet belangrijker dan het ander. Ik kies er vandaag voor om het onderwerp het verkeer, wat we doen in het verkeer, hoe we daarmee omgaan, hoe, op wat voor manier we onze verantwoordelijkheid nemen of niet nemen. Laten we daar vandaag lekker uitgebreid met elkaar over gaan babbelen.
Uiteraard daartussenin ook heel veel nieuwe pokoes die erbij zijn gekomen in afwezigheid van 4 of 5 weken. Vergis je niet, het gaat razendsnel. Dus ook daar ga ik een greep in doen welke nieuwe spangensongs zijn gelaunched, zijn uitgekomen. Kijk uiteraard ook naar onze top 10. Ik kijk ook naar oude pokoes, die pak ik er ook weer bij. Lekker een beetje nostalgie. Uiteraard ga ik ook weer het nationalistisch gevoel laten prikkelen, zoals altijd, zoals je gewend bent dat het altijd gebeurt. Hier in het gezelligste blok met Robert op de dinsdag en de donderdag. We zijn terug van weg geweest, dus je kunt er weer lekker voor gaan zitten en van gaan genieten. Rond de klok van 6:30 tot aan 9:00. Ik denk introductie lang genoeg, want als ik nog langer doorga, dan ga ik mijn stem kwijtraken en dan kunnen we het feestje beëindigen. Dus ik kap er nu even mee in 3, 2, 1. Superleuk om weer terug te zijn. Let's go, Coach Arewakka, hier op Lim FM 91.7.

Nou, het zit goed met de energie. Het is 7 minuten voor de klok van 7 uur. En uiteraard, ik zei het al in de introductie, na heel lang, en dan bedoel ik wekenlang, 4 of 5 weken lang, de uitzending geskipt te hebben vanwege het WK, zijn we eindelijk weer terug. Dus mocht je op de een of andere manier de intro gemist hebben, weet, als jij nu afgestemd bent en je luistert, weet dat het gezelligste blok hier met Robert weer helemaal terug is. Dus meld even snel aan de buren.

0: the greatest.
1: Rodman Mané met nog steeds een van de meest hardste tunes die ik in 2026 nieuw binnen heb zien komen. Moni Mohia van Rodman Mané. Als je dan mij vraagt, Amangetan Tranga. En ik kijk met heel veel nieuwsgierigheid en met heel veel prikkels uit naar de volgende hit die deze Surinaamse topper Rodman Mané gaat droppen. Uiteraard, wanneer hij hem dropt, staat de deur hier bij Lim FM wagenwijd open om deze artiest natuurlijk weer, of zijn promotor, ik hoop hij zelf, dat hij aansluit om de volgende hit van hemzelf te promoten. Goed, het is bijna 5 minuten over de klok van 7 uur heen getild. Uiteraard ben je nog steeds afgestemd op Lim FM 91.7... Wij zijn weer terug met het gezelligste blok hier op deze zender. Van 6:30 tot aan 9:00 op de dinsdag en de donderdag. Zoals altijd neem ik dan ook weer een thema mee, een onderwerp mee. Ik merk dat mijn stem die laat me een beetje in de steek. Maar ja, dat is ook geen nieuws meer. Ga de pret niet drukken. Ik heb bij de intro heb ik het eigenlijk al benoemd. Als ik om heen kijk en ik pak de krantenkoppen erbij, ik pak de cijfers erbij, dan het aantal verkeersdoden, dat is, als ik een net woord moet zoeken, het is gewoon schrikbarend. Het is echt schering en inslag. Gewoon even voor jouw beeldvorming. Dat je er een feeling bij krijgt. Tenminste, dat hoop ik. We zitten vandaag op 21 juli. En de teller, en dan is het niet eens de meest recente teller. Want dit dateert van 6 juli, ongeveer 15 juli. En ik weet dat tussen 15 en 21 er echt nog wel zeker 2, waarvan ik het uit mijn hoofd weet, verkeersdoden zijn gevallen. Staat de teller al op 50 verkeersdoden voor het jaar 2026. En we zitten nog in de maand juli. Hoeveel verkeersdoden denk je dat we er in 2025 voor het hele jaar gehad hebben? Dus tot nu toe, jaar 2026, we zitten op 21 juli. 50, pak hem 52. En het hele jaar 2025, aantal verkeersdoden was 62. Je snapt dat we nog ongeveer de helft van het jaar te gaan hebben. Iets minder. Je gaat me niet vertellen dat we het normaal moeten vinden als we het aantal verkeersdoden ten opzichte van het vorige jaar gaan verdubbelen. En dat we naar elkaar gaan kijken, elke ochtend weer goedemorgen tegen elkaar zeggen en doen alsof er niks aan de hand is. Ik heb er niet voor gekozen vandaag om te praten over hoe slecht we ons gedragen in het verkeer en dat we zo onverantwoordelijk zijn in het verkeer. Want ik denk dat we veel te hard rijden in het verkeer. Ik denk dat al 1000 keer gezegd is. En ik denk dat we het eigenlijk ook niet in die hoek moeten zoeken. Ik denk, en dat is nogmaals dat is mijn mening, ik denk dat we het in de hoek moeten zoeken van een stukje bewustwording, een stukje bewustzijn. Want als we dat niet hebben en als we blijven denken van, ja, maar dit overkomt mij niet. Want iedereen ziet het om zich heen. Iedereen hoort het om zich heen. Net nog scroll ik over Facebook en je ziet beelden van een begrafenis van een motorrijder. Het is gewoon droevig om te zien dat weer een gezin of een ouder of ouders of een partner of een moeder of een vader Karkong bericht moet krijgen dat je zoon of dochter of je man, je vrouw, neef, nichtje, weet ik veel wat allemaal. De bestemming waar die persoon onderweg naartoe was, die bestemming is nooit bereikt. Het is gewoon te droevig, te triest dat door kleine, wat op zich een kleine verkeerde keus lijkt op dat moment, heeft gewoon heel erg veel en grote gevolgen. Een kort moment van haast hebben, dan ga ik het toch hebben over de snelheid. Een kort moment van haast hebben, want ik ben te laat voor mijn werk, of ik ben te laat voor een afspraak, of ik ben te laat voor een vergadering, of weet ik veel. En dan toch je gaspedaal intrappen alsof het het laatste is wat je doet op deze aardbol. En soms is dat ook zo. Alleen jammer genoeg, je creëert het niet voor jezelf, maar vaak voor iemand anders. En dat maakt het misschien nog erger. Tuurlijk, jij telt ook mee, 100%. Maar een onschuldig persoon die er niets, maar ook helemaal niets mee te maken heeft, moet wel de prijs betalen voor het feit dat jij haast had in het verkeer, omdat je anders 5 minuten te laat komt. Ik denk dat 5 minuten laat komen nooit, maar dan ook nooit, kan opwegen tegen een mensenleven. Een mensenleven dat je in gevaar brengt. Die balans kan gewoon niet kloppen. Het zijn de keuzes die we maken in het verkeer. En het is die denkwijze die we hebben van dit overkomt iedereen, maar mij overkomt het niet. Keep in mind, hè. Er is niemand, maar dan ook niemand die de deur uitgaat en die zegt, en vandaag ga ik een tragedie creëren in het verkeer. Niemand doet dat. Niemand heeft die denkwijze. Maar de keuzes die we maken in het verkeer, om toch nog in te halen op een plek waar het eigenlijk niet kan, in een bocht inhalen op een plek waar het eigenlijk niet kan, veel te hard gaan rijden op een plek waar het absoluut niet, bijna niet mogelijk is, maar het toch doen. Smalle wegen, rare manoeuvres maken, over het trottoir heen rijden om een file te omzeilen. Het zijn dit soort rare keuzes die we maken. Niet met de intentie om een tragedie te veroorzaken, maar die keus die je maakt veroorzaakt het wel. Waarom? Omdat je niet doorhebt, omdat je het besef niet hebt dat die ene keus die je maakt een levensgevaarlijke keus is. En waarom heb je dat besef niet? In jouw hoofd voelt het altijd als iets dat dit gaat mij niet overkomen. Dit overkomt anderen, maar mij niet. Maar word wakker. Jij en ik zijn er net zo dichtbij. Het kan ons net zo goed overkomen. Denk er even over na. We gaan straks weer verder babbelen, man.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
2: Number one.
3: Number one.

0: Boom. We zijn weer terug. Ik zei het eerder al, onderwerp meegenomen. Ik heb het over ons gedrag in het verkeer. En niet eens ons gedrag in het verkeer. Maar het aantal verkeersdoden dat we gewoon nu al hebben in 2026. We zitten op 52 en we zitten op 21 juli vandaag. En over het jaar 2025 zit de teller voor het hele jaar op 62. Besef je dat als we deze lijn doortrekken, dat we het aantal verkeersdoden gewoon tussen aanhalingstekens gewoon gaan verdubbelen? Dat besef, dat is gewoon ronduit crazy te noemen. Ik weet het niet. Ik kan het even niet anders uitdrukken. En ik zei het ook al, ik heb er vandaag niet voor gekozen om je te vertellen hoe we ons gedragen in het verkeer. Of dat we te hard rijden, dat we geen voorrang verlenen. Dat we de weg soms als een racebaan zien. Daarvoor zit ik niet hier om je dat te vertellen, want ik denk dat je dat al lang weet. Maar het gaat om een stukje besef dat we niet hebben. We beseffen niet hoe erg die situatie is. We beseffen het niet. We denken constant, dit is iets dat andere mensen overkomt. Dit is iets dat heel ver van mijn bed is. Maar we hebben niet het besef dat het elk van ons kan overkomen. Dat besef hebben we niet. En ik vind dat we, ja, dat wel met elkaar moeten gaan bespreken. En dan hopelijk aan het einde van de rit, dat we in ieder geval een stukje dichter bij dat besef zijn gekomen. Echt een beetje gaan aanvoelen van, wat gebeurt er nou eigenlijk? Hoe erg is deze situatie? Ik denk ook, weet je, de vraag die ik me hardop af, die ik mezelf stel, hardop stel, waarom verandert ons gedrag niet, toch? En iedereen denkt, toch? Elke bestuurder denkt, ach, ik kan rijden, ook wanneer ik een borreltje op heb. Weet ik dat ik toch goed kan rijden. Elke bestuurder denkt, ik heb controle. Iedereen denkt, ach, het overkomt de ander. Het overkomt mij niet. Dat stuk denken van, het overkomt iemand anders. Dit overkomt mij nooit. Dat heeft een naam in de psychologie. In de psychologie heeft het een naam. En ik weet niet, lastig vallen met een heleboel moeilijke en lastige termen. Maar Asan zijn met elkaar optimisme. Toch? Iemand die optimistisch is, om het voor je te breken in klein geld, maar broken game chimoni. Iemand die optimistisch is, van die persoon zeggen we altijd, die persoon ziet dingen positief in. Die persoon denkt altijd, och, altijd komt alles goed. Dit soort dingen, dat gebeurt bij andere mensen. Het overkomt mij nooit. Het is echt een overdreven vorm van optimisme hebben heel veel mensen in het verkeer. We denken automatisch dat slechte dingen andere mensen overkomen, maar niet ons. De zwaarste verkeersongelukken, aanrijdingen, het overkomt andere mensen. Het overkomt ons niet. Iedereen, of veel, komt dat ook iedereen, maar heel veel mensen denken op die manier. En het is geen raar ding. Het is een natuurlijk iets, optimisme, bias, dat je denkt, dit gebeurt met andere mensen, maar mij overkomt het niet. Andere mensen krijgen de meest ellendige ziektes, ik niet. Andere mensen krijgen te kampen met dit, ik niet. Andere mensen krijgen zware verkeersongevallen, ik niet. Dat is bijna automatisch hoe een mens denkt. Maar natuurlijk, als je 1 plus 1 kan optellen bij elkaar, je weet dat dat 2 is, dan weet je ook wel dat als je dat stukje psychologie wegdenkt, dan weet je dat het iedereen kan overkomen. Toch? Dus daarom hoef je niet te wachten met het dragen van je gordel nadat iemand in je omgeving is overleden, want jij had het net zo goed ook kunnen zijn. Het gaat niet om iemands angst aan te praten of wat dan ook, maar we moeten wel echt het besef hebben dat het ons allemaal kan overkomen. Want weet je dat? De meeste verkeersdoden, en ik verzin het niet, je kan, als je een beetje je huiswerk gaat doen en je gaat de cijfers erbij pakken, ga je tot diezelfde conclusie komen. Ik verzin het niet. De meeste verkeersdoden wereldwijd ontstaan bij mensen die zelf niet fout waren in het verkeer. Die zelf niet dronken achter het stuur gezeten hebben. Die zelf niet roekeloos hebben ingehaald. Het ontstaat bij mensen die op dat moment niks verkeerds deden, maar iemand anders maakt een rare keus in het verkeer en de andere persoon betaalt de prijs ervoor. Als je een stukje, toch dus onthoud wat ik heb gezegd. Het is een natuurlijke reactie. Het is een natuurlijk element van mensen. Zo denkt een mens. De meest nare, de meest ellendige, de meest tragedische dingen wil ik zeggen. We denken makkelijk, dat gebeurt bij anderen. Het gebeurt bij mij niet. En dat is wat overlevingsdrang je laat denken. Maar het klopt uiteraard van geen kanten. Toch, we ook gewoon als je gaat kijken naar, toch pak ik een moment om te gaan kijken naar ons gedrag. Ons gedrag in het verkeer. Ik vind dat, ik durf zo ver te gaan om te zeggen dat ons gedrag in het verkeer een spiegel is van onze maatschappij. Die ging te snel voor je, dus ik ga het nog één keer zeggen. Ons gedrag in het verkeer, ik vind dat het is een spiegel van de maatschappij. Want hoe gedragen we ons? We willen niet wachten. We willen niks toegeven. We willen niets vertragen. We willen altijd als eerst. We willen de eerste zijn. En precies datzelfde gedrag zie je op de weg ook. Precies hetzelfde zie je op de weg gebeuren. Luister even naar deze. Waarom voelt iemand inhalen soms als een soort van overwinning? Heb je hem? Iemand inhalen, ipsa amang, volle vaart, woeps. Om hem misschien bijna een beetje halfjes af te snijden, nog net voor die tegenligger eraan komt. Je kotvis aan bakka pap. En je hebt het net gered. En je waant je in een of andere action, Fast and the Furious film of zo. Ik weet het niet. Ik weet niet wat er met je verstand aan de hand is. En als die inhaalmanoeuvre gelukt is, dan voel je een soort van het mannetje of het vrouwtje. En denken van, ai, ik heb gewonnen van deze persoon. Het is geen race. Het is geen race. Maar toch gedragen we ons vaak op deze manier. Echt, iedereen, we kennen ze allemaal, toch? Snel even, je ziet dat freaking verkeerslicht op oranje springen. Wat de F doe je? Plankgas. En dat tape samen net voordat die rood werd. Yes, ik heb het gehaald. Ik heb gewonnen. Toch, dat soort zieke dingen. Inhalen in een bocht en een T-mikking. Want er kwam toevallig geen tegenligger. Yes, ik heb het gehaald. Ik heb gewonnen. Keihard rijden. Waarom? Er is niemand op de weg. Prieting. Yes, ik heb gewonnen. Je wint zo vaak. Eén keer draait het uit op verlies. En je hebt big time verloren. Echt, breed me. Een ongeluk kan binnen een seconde ontstaan. Maar de gevolgen ervan gaan jarenlang, soms zelfs oneindig door. We gaan straks weer met elkaar door over dit onderwerp. Het is inmiddels 7:58 in getild. We knallen lekker door tot 9:00. Blijf er gezellig bij, hier op Lim FM 91.7.
1: Don't man and sister silly.
2: Yes, you want man.
1: If you can't do good,
2: teach them.
1: Don't do bad.

I'm blessed. En dat ben jij natuurlijk ook. En als we samen met elkaar het verkeer in Suriname een stuk veiliger maken, dan zijn we ook op die plek gezegend. Want geloof me, dat hebben we nodig. Het is scheringen inslag wat er gebeurt in het verkeer in Su. Het is, als je de cijfers erbij pakt, dan schrik je ervan. Dan val je bijna steil achterover. En we hebben toch met z'n allen het besef niet hoe erg het is. We lezen iedere keer weer. Ook al lezen we elke dag over één geval. Één verkeersdode. Het besef dat wij net zo goed die verkeersdoden hadden kunnen zijn, dat besef hebben we niet. En dat we dat besef niet hebben, is niet raar. Het is niet raar omdat je, als je er niet bewust, luister goed, als je er niet bewust van wordt gemaakt, dan ga je dat besef niet zo makkelijk hebben. Want jouw brein, jouw hersenen, die hebben een bepaald element daarin zitten. En dat element vertelt jou: slechte dingen gebeuren met alle andere mensen, maar niet met mij. Zo is je brein gewired om je dat te laten denken. Het is een overlevingsmechanisme. Het is niet gek dat je op die manier denkt. Maar het is niet reëel. Het is niet de realiteit. Want het verkeer heeft namelijk, het kan aan twee kanten, kan een verkeersongeval ontstaan. Of je bent de veroorzaker, of je bent het slachtoffer. En vaak zie je dat de veroorzaker het kan navertellen en het slachtoffer niet. De veroorzaker is degene die fout is. Het slachtoffer heeft helemaal niks verkeerds gedaan. Maar dan zeggen we, die was op het verkeerde moment, op de verkeerde plek. Leuk, mohula, maar de fout zit bij jou als veroorzaker. Als jij andere keuzes had gemaakt, had het slachtoffer dit niet hoeven te ondergaan. En precies daar zit dat stukje waarom het besef er vaak niet is. Ik herhaal het voor de 10e keer voor je. Je brein is erop ingesteld, is ervoor gebouwd om jou te vertellen: slechte dingen gebeuren met alle andere mensen, maar niet met jou. Het is een overlevingsmechanisme en daarom is het moeilijk om dit stukje besef te hebben. We weten allemaal dat, een mooi voorbeeld. We weten allemaal dat roken ongezond is en dat roken longkanker kan veroorzaken bij mensen. Ik kan jou vertellen dat 99,99% van de rokers denken longkanker, dat overkomt die andere roker, maar mij niet. En als ik je dit zeg en je gaat er goed en helder over nadenken, dan zeg je gewoon in alle eerlijkheid: normaal, maar dit is onzin. Hoe kan je zo denken? Het slaat toch nergens op? Het kan jou ook overkomen. Ja, als je er bewust over gaat nadenken, ga je tot die conclusie komen. Maar als je dat niet bewust gaat doen, gaat jouw brein jou vertellen, je hersenen gaan jou wijsmaken, dit soort dingen, dat gebeurt bij die andere rokers, maar niet bij jou. Dat is hoe je brein gewired is. Dus dat besef is heel moeilijk in te brengen, in te pompen. En daarom verandert er heel moeilijk iets. Een van de grote misverstanden die we ook hebben, is dat we zeggen: ja, ik heb zoveel rijervaring, ik rij al langer dan 20 jaar, dus ik kom er wel mee weg. Mooi, maar je rijervaring, dat beschermt je niet tegen de slechte keuzes die je kan maken in het verkeer. Het beschermt je niet tegen de domme keuzes die je kunt maken in het verkeer. Ja, ik heb mijn auto onder controle. Ja, misschien. Maar heb jij ook onder controle, of heb jij ook de controle over de bestuurder
die van de andere kant komt. Heb jij die tegenligger ook onder controle? Je hebt een drankje op en jij vindt dat je goed kan rijden. Maar kan de andere persoon in het verkeer, waarbij jij iets aan het veroorzaken bent, is het eerlijk voor die persoon dat die met jou moet dealen met je borrel op in het verkeer? Of deze, ach, het is maar een klein stukje. Ik moet hier om het hoekje zijn. Weet je dat het juist precies die freaking korte ritten zijn die zo vaak worden onderschat? Het zijn die korte ritten waarbij mensen denken, ach, ik hoef die gordel niet om te doen. Het is maar zo'n klein stukje. Of ach, het is maar zo'n klein stukje. Ik hoef mijn valhelm niet op te doen. Precies in dat klein stukje, in die korte rit, is daar het moment dat het misgaat. Weet je wat tof zou zijn? En ik hoop gewoon echt dat je het durft. Wat echt tof zou zijn. Maar nogmaals, ik hoop dat je zo eerlijk bent om het ook dan echt te doen. Stel die vraag aan jezelf. Welke verkeersregel overtreed ik elke dag weer? Is het die gordel? Is het de snelheid? Is het rijden over het trottoir iedere dag, want je woont daar op Lelydorp in die ene drukke passie? Is het dat je al jarenlang, maandenlang onverzekerd rondrijdt? Is het dat je vaker de keus maakt om, wanneer je een borreltje op hebt, toch achter het stuur te zitten? Denk alsjeblieft even voor jezelf na welke verkeersregel die wellicht onschuldig lijkt, overtreed ik elke dag weer. Denk daar alsjeblieft voor jezelf eerlijk over na.

Ik ben echt aan het genieten van die nieuwe pokus, hoor. Die ik hier in de lijst voorbij zie komen. Ga je niet voor je liegen. Het is inmiddels al kruipen we richting de klok van 8 uur. Het is bijna 8:05. Uiteraard, Benne, blijf je ook nog steeds afgestemd hier bij ons op LIM FM 91.7. Ik knal door tot aan de klok van 9 uur. Dus blijf er gezellig bij. Als onderwerp van vanavond heb ik meegenomen, aantal verkeersdoden. Schrikbarend geval dat we in het jaar 2026 tot aan 21 juli al aankijken tegen 52 verkeersdoden. Moet je nagaan dat we het vorig jaar, 2025, over het gehele jaar 62 verkeersdoden gehad hebben. Keep in mind, elk één is er eentje te veel. Maar dat we halverwege het jaar al bijna op hetzelfde aantal zitten als het hele afgelopen jaar, dan moeten we onszelf toch echt een beetje in de spiegel gaan aankijken en tegen elkaar zeggen: Kondremangs, we doen iets toch echt niet goed. We doen iets helemaal niet goed. Ik heb het gehad over waarom, ik wil niet met je praten over het feit dat we te hard rijden en dit en dat, de verkeerde keuzes. Maar dat weten we allemaal. Ik wil met je praten over een stukje allemaal. Ik wil met je praten over een stukje besef hoe erg het is. We beseffen niet

andere mensen. Het gebeurt niet met mij. Dat is wat je brein je vertelt. Overlevingsdrang. Nou, jij weet dat dat onzin is. Want het kan net zo goed met jou gebeuren. En sterker nog, je hoeft niet altijd de veroorzaker te zijn om er een zwaar ongeluk of wat dan ook aan over te houden. Daar hoef je niet de veroorzaker voor te zijn. Je kan net zo goed alleen het slachtoffer zijn en jij hebt helemaal niks verkeerds gedaan. Het verkeer, ik zei het net al, ik zie dat als een afspiegeling van onze samenleving. De manier waarop we ons gedragen in het verkeer zegt ook heel veel over onze samenleving. En we zien het als een soort race. We willen winnen van elkaar in het verkeer. Als ik je op de een of andere stoere manier inhaal in een bocht, of met 100 kilometer scheur ik langs je voorbij, of ik heb je nog net randje kantje, en ik ben nog net voor je op die hoek uitgekomen. We zien dat, we ervaren dat als een soort van overwinning. Zo achterlijk, zo raar laat ons verstand ons denken in het verkeer. De impact onderschatten we heel vaak. Iets dat in een paar seconden tijd gebeurt, kan jarenlang gevolgen hebben. Het kan zelfs gevolgen hebben die nooit meer weggaan. Dus in dit volgende blok wil ik het kort met je gaan hebben over de impact die het achterlaat. Ook dat is iets waar je brein je niet voor de gek kan houden. Dat gaat niet. Weet je, een verkeersslachtoffer is niet alleen een verkeersslachtoffer waar jij over leest in de ochtend voordat je naar het werk gaat op Staarnieuws of TRK-nieuws bij Lim of Winspe. Het verkeersslachtoffer waar je over leest in een artikel of wanneer je een post op Facebook voorbij ziet komen, is nooit alleen een verkeersslachtoffer. Heb alsjeblieft dat besef. Word vandaag wakker, toch? Er blijft altijd achter of een moeder, of een vader, of een partner, of kinderen. Wat nog meer? Of vrienden. Wat nog meer? Of collega's. Even serieus. Een verkeersslachtoffer waar jij over leest in de krantenkoppen is meer dan een verkeersslachtoffer. Het is die lege stoel die achterblijft op het werk van die persoon. Het is die lege stoel die aan de keukentafel voor altijd nu leeg gaat blijven. Het is dat ene plekje op de bank die niet meer gevuld gaat worden. Een verkeersslachtoffer waar jij over leest is veel meer dan dat. Laat dat alsjeblieft echt even goed tot je doordringen. Yes. We gaan toch even terug naar de pokoes. Het is 8:00. Bossen we nog 2, 3. Kom ik aan Waka. En dan gaan we dit onderwerp afsluiten met elkaar. En ik hoop dat je er meer bewustwording uit hebt kunnen halen. Want dit wat we doen, dit moet anders.

0: Goed, het is inmiddels 18 minuten over 8 heen getild. Uiteraard ben je nog steeds afgestemd op Lim FM 91.7. En het is, we kruipen zo zoetjes aan richting 8:30. En Fossi Knipper Toelesi zit de tijd er weer op en moet ik gaan inpakken. En uiteraard zijn we donderdag weer terug. We hebben het over verkeersslachtoffers, aantal verkeersdoden dat gewoon schrikbarend is. Halverwege het jaar 2026. Een stukje bewustwording, een stukje bewustzijn, daar hebben we het over. Beland bij het volgende blok van ja, weet je, wat kunnen we nou veranderen? Wat moeten we nou veranderen, moet ik misschien gaan zeggen. En ik denk dat het zit hem vaak in echt niet levensgrote veranderingen. Maar het zit hem, denk ik, echt in kleine keuzes. Toch? Dat stukje overdreven haast dat we hebben, kunnen we makkelijk gaan indammen. Door gewoon simpelweg 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten eerder de deur uit te gaan. Even serieus, hè? Ik kan het je vertellen, want ik ben ook iemand die eerlijkheidshalve. Ik ga je geen broodje worst verhalen komen voorhouden hier. Daar heeft niemand wat aan. Ik hou het graag bij de realiteit. Ik heb het vaak genoeg dat ik qua tijd if me rij van zuid naar noord of van noord naar zuid afspraak. En dan heb ik het heel krap ingepland dat ik maar 15 minuten de tijd heb. Weet je met wat voor stress, met wat voor extra gewicht ik met mijn voet op mijn gaspedaal zit te rijden? Bijna minoa fassa rem, want ik heb zoiets van, binnen 15 minuten moet ik van A naar B, noord, zuid, zuid, noord. En ik moet op tijd daar zijn voor de afspraak, want ik heb een meeting daarin gepland. Neem dit op tijd. Als ik ervoor kies om in plaats van krap 15 minuten in te plannen voor die rit, maar ik neem het ruim en ik pak 30 minuten, weet je hoeveel relaxter ik achter het stuur zou zitten? Gewoon met, want op het moment dat die drang ontstaat, die prikkel ontstaat van shit, ik ben te laat, of ik kan te laat komen, het enige waar je dan op focust is meer snelheid, meer manoeuvres maken in het verkeer, dat ik toch voor de anderen kan kruipen. Ga gewoon ruimschoots eerder op tijd en je zult merken, je rijdt relaxed. Want je hebt zoiets van, als ik nu in deze file sta, van of van, 10 minuten voor de tijd ben ik al op locatie. Je bent ontspannen, je bent relaxed, er is geen tijdsdruk achter. Dat is dus één ding. Ga ruimschoots gewoon eerder de deur uit en rij relaxed. Punt nummer 2, inderdaad, leg die mobiele telefoon weg. Leg die mobiel weg. Dat mobieltje is gewoon een duiveltje in je hand op dat moment. Voor jou voelt het aan als 3 seconden even kijken naar dat bericht. Want jij zegt tegen jezelf, ik ga niet eens het hele bericht lezen. Ik ga even kijken naar dat bericht. In jouw hoofd duurt het 3 seconden. In werkelijkheid duurt het 10 seconden. 10 seconden met een snelheid van 70 kilometer per uur is killing. Je hebt niet eens 3 seconden de tijd om je ogen van de weg af te houden. Laat staan 10 seconden de tijd. Laat staan een heel bericht lezen. Toch? En dan even een halve seconde weer opkijken en dan weer lezen. Een halve seconde opkijken, weer lezen. En we maken het alleen maar erger en erger. Nu gaan we ook nog reageren. Ik heb je al vaker gezegd, multitasken is iets dat niet bestaat. Het kan niet. Het kan niet. Gewoon fysiek kan het niet. Je kan niet 2 dingen tegelijkertijd doen. Het moment dat je aan het appen bent, let je niet op het verkeer. Zo simpel is het. leg die mobiele telefoon weg, want een ongeluk is razendsnel gecreëerd. Je hebt maar 1, 2, 3 tellen ervoor nodig en dan wagi draait apu. Zo simpel is het. Dus doe die telefoon weg. Ander ding, je gordel, je seatbelt. Je seatbelt moet je niet alleen omdoen, omdat je denkt, als ik het niet omdoe, ga ik een boete krijgen van de politie. Ik wilde dit helemaal niet deze kant op gaan. Ik wilde dit pad helemaal niet kiezen. Maar ik zeg net, ik spreek net de woorden uit. Je moet je gordel niet alleen omdoen, omdat je denkt, als ik het niet omdoe, ga ik een boete krijgen van de politie. Laat me je één ding vertellen. En nogmaals, ik wilde dit pad vermijden, maar ik ga toch zeggen. Boete van de politie krijgen, waar? Omdat ik mijn gordel niet om heb. Waar? In Suriname. Hé, hey, hoe liep me? Als ik pech heb en je bent toevallig bezig met het programma Go to Kiss Me misschien dan. Of als ik pech heb en dat je me toevallig in een verkeersactie tegenkomt, misschien dan. Maar anders, een boete krijgen, omdat ik mijn gordel niet om heb. Ik promote het niet, maar mi etegi, in een normaal geval, in een kisa boete, want niemand gaat het zien en niemand gaat er iets aan doen. Zo zwak is de controle. Toch, jij en ik weten dat wanneer je door rood rijdt, er gaat niet veel gebeuren. Er gaat niet veel gebeuren. Maar moet je, omdat je weet dat er minder ogen op je gericht zijn, moet je daarom die verkeerde keuze maken? Nee toch, zo kan je niet denken als mens. Je kan niet denken, pas wanneer iets gecontroleerd wordt, dan ga ik het volgens de regels doen. Als je zo denkt, you're lost. Dus alsjeblieft, controle, geen controle, die gordel doe je om voor je eigen veiligheid. Weet je dat ik ben zo gewend aan die gordel omdoen. Wanneer ik die gordel niet om heb, ik voel gewoon dat iets niet klopt in die auto. Ik voel gewoon van, hey, op de een of andere manier, Ines, don't boeien nou wat, jongen. Oh ja, gordel om, klik. Ja, en nu voel ik me toch echt een stuk veiliger. Yes? Het is hetzelfde met de helm opdoen. Je moet niet denken, ja, maar als niemand me controleert, als niemand me iets zegt, dan ga ik het niet opdoen. Je doet het niet voor een ander. Het gaat om je eigen veiligheid. Dus pak dat stukje verantwoordelijkheid voor jezelf en niet voor iemand anders. Volgend punt. Makkelijk. Heb je een borreltje op? Heb je gedronken? Inyaming, idring soppie, idring en koti, idring en klem, idrungu. Kan jij niet rijden? Kan jij niet rijden? Kan jij niet rijden? De eter is niet stuk. Ik herhaal het gewoon echt achter elkaar voor je. Inyaming, idringi soppi, junoka rij. Jij kan niet rijden. Niets en niemand hoeft me wijs te maken. Ja, maar juist wanneer ik een drankje op heb, dan rijd ik beter dan mijn Focus morgen. Het is bullshit. Je kan niet rijden. Want je reactievermogen is gewoon vele malen trager. Jij denkt dat die auto verder weg is. Die auto die eraan komt is dichterbij. You nyaming. En jij kan dat niet goed inschatten. Heb je een borreltje op? Het is prima. Maar zorg er alsjeblieft voor dat iemand anders dan die auto bestuurt. Jij bent niet meer de persoon die dat moet doen. Laatste verbeterpunt. Je ego. Je ego in het verkeer. Waarom, wanneer je iemand met 100 kilometer per uur hebt ingehaald, om vervolgens samen naast elkaar bij het volgende verkeerslicht, bij het volgende stoplicht, samen naast elkaar stil te staan, want je kan niet verder of je sluit aan in die file. Waarom ervaar jij dat als een overwinning? Je hebt die persoon met 100 kilometer per uur ingehaald. En toen, wat heb je gewonnen? Waarom voel je ineens het mannetje? Wat heb je gewonnen? Je hebt geen moer gewonnen. Je hebt je ego gestreeld, omdat je iemand met 100 kilometer per uur in een bocht hebt kunnen inhalen. En nu voel je je de hele meneer. Weet je dat je eigenlijk gewoon zielig bent? En weet je waarom je zielig bent? Omdat voor jou met 100 kilometer per uur inhalen in een broeibocht, dat geeft jou een goed gevoel. Dat zegt veel over jezelf als mens. Het zegt namelijk heel veel over je ego. Dat is wat je nodig hebt om je goed te voelen. Iemand op een gevaarlijke manier inhalen. Je bent ronduit zielig. En niets anders dan dat. Dus laat je ego alsjeblieft thuis. Je hebt niets te winnen in het verkeer. Het verkeer is niet de plek waar je het gevoel moet hebben dat je iets moet winnen. No. Doe dat op je werkvloer. Doe dat in andere competitieverband. Daar moet je de drang hebben. Ik moet winnen. Maar niet in het verkeer. Want die drang zorgt voor de grootste problemen. Misschien moeten we echt bij deze stoppen met praten over verkeersongelukken. En beginnen te praten met elkaar over een stukje verantwoordelijkheid. Toch? Want echt een ongeluk. Het ontstaat zelden zomaar. Toch niemand. Ik heb het al eerder gezegd. Niemand gaat de deur uit en denkt, ai, ik ga me vandaag net een beest gedragen in het verkeer en ik ga andere mensen in gevaar brengen. No boy, niemand denkt van tevoren op die manier. Maar het ontbreekt aan het nemen van verantwoordelijkheid. Stuk verantwoordelijkheid om daar even op door te pakken. Die verantwoordelijkheid zit bij jou. Die verantwoordelijkheid zit bij mij. Toch, we moeten niet gaan wachten. Ja, maar wat gaat de overheid doen? Wat gaat de politie doen? Hou op ermee, man. Wat ga jij doen? Welke juiste keuze ga jij morgen maken in het verkeer? Om dit verkeersgeweld, verkeersterreur, om dat nou eindelijk tot het verleden te laten behoren. Echt. Het is 8:30. Over een half uurtje kap ik ermee. Ik heb vanavond hebben we gesproken over het verkeer, over snelheid, over de keuzes, over een drankje op en rijden. Maar eigenlijk gaat dit meer over een stukje bewustzijn, toch? Wat ik al eerder zei. Bewustzijn dat ene verkeersslachtoffer waar jij over leest, is iemands zoon, is iemands dochter, is een vader, is een moeder, is een oom, is een tante, is een oma, is een opa, is iemands kind. Het is meer dan die afkorting waar je dan in dat persbericht over leest. Echt. Iedereen wil dat zijn of haar geliefde, en we willen het ook voor onszelf, dat we veilig van A naar B gaan. De keuzes die we op dat moment maken, die komen uit haast dat we hebben. Een soort van ego, te groot ego in het verkeer dat we hebben. Onverantwoordelijk gedrag, denken van, ja, maar de politie controleert toch niet. De politie doet toch niks wanneer ik bij oranje plankgas geef. De politie heeft toch geen blaasapparaten om te controleren of ik alcohol op heb of niet. Dus eenmaal de politie het niet doet, eenmaal de overheid een beetje slaapt op dit onderwerp, dus ga ik doen wat ik moet doen. Tenaki en idide is het niet de overheid. Jij bent het. Tenaki en ikirwantrasma is het niet de overheid. Jij bent het weer. Wij zijn het. Ik ben het. Dus laten we met z'n allen alsjeblieft uiteindelijk de verantwoordelijkheid dragen en de juiste keuzes gaan maken. We willen allemaal veilig thuis aankomen en dat gun ik een ieder. Ik gun het jou. Ik gun het jou, maar ik gun het ook zeker mezelf. Dus, alsjeblieft, keihard rijden bespaart je soms enkele minuten, maar het kan van iemand anders een heel leven kosten. Verkeersveiligheid begint absoluut niet bij de politie. Absoluut niet bij de overheid. Het begint bij de persoon die achter het stuur zit. Alsjeblieft, leer er iets uit. Doe er iets mee. En laten we samen deze verbetering brengen in ons eigen prachtige land, Suriname.
1: Zeker.

0: Ja wat is nou een kerkding dat je doet? Zeg je zo.
1: Ik ga
0: gozen. Als je op straat loopt en je voelt even depressief, open je Bijbel en je zegt aan jezelf.
1: Ik ga gozen.
0: Ik ben gekozen door je.

Nou, ik hoef je niet duidelijk te maken waarom ik ervoor kies om een back-to-back Fanta Moja in te schieten. Uiteraard, ja, veel te vroeg deze aardbol verlaten. Als ik het goed heb, op, doe ik het even uit mijn hoofd, 47-jarige leeftijd, denk ik. Heeft Fanta Moja ons verlaten. Ontzettend jammer. Ontzettend jammer. En ja, dankbaar voor al het mooie muzikale werk dat hij achterlaat. Alle wijze lessen die hij achterlaat. Maar het blijft ontzettend jammer. Het is bijna 10 minuten voor de klok van 9 uur. Ik moet straks de afkondiging inzetten. En dan gaan wij uiteraard elkaar donderdag weer spreken over de ether. Blijf er nog even bij. Ik pak deze erbij. Iemand, een hele trouwe luisteraar. Die vroeg deze. Van schiet deze in voor alle superwomans. Voor alle powerwomans out there. Het is soms moeilijk. Geef AUB nooit op. En weet dat je gezien wordt.

0: Ach, ik wil je onwijs bedanken voor vanavond. Ik heb na weken afwezig geweest te zijn, eindelijk weer terug. Eindelijk mogen we weer, eindelijk kunnen we weer. Ik heb het gemist en ik ben blij dat we weer op deze plek zijn en dat we het mooie werk weer voort kunnen zetten. Ik hoop dat jij genoten hebt van de uitzending. Ik heb dat zeker wel. Ik wens je een hele mooie voortzetting van je avond. Wat je vanavond ook nog gaat doen, doe dat goed, doe dat veilig. Ben je nog onderdeel van het verkeer? Ja, neem alsjeblieft mee waar we het vanavond over gehad hebben. Maak AUB de juiste keus en heb het besef van wat er nou eigenlijk om ons heen gebeurt in het verkeer. Om ons heen gebeurt, maar wij zijn degene die het allemaal creëren. Wij zijn degene die het allemaal neerzetten. Dus ja, daarmee wil ik je achterlaten vanavond. En ik wens je een hele mooie voortzetting van je avond toe. Wij gaan elkaar donderdag weer spreken over de ether. Zitten we er weer rond de klok van 6:30. En dan gaan we wederom een gezellige uitzending hebben. Mooi moment voor nu. Bedankt dat je erbij bent geweest. Van het begin tot aan het bittere einde. Bitter maak ik er zelf van. En tot donderdag. Half van elkaar, maar toch op de allereerste plaats. Hou van jezelf. Mooie avond en tot donderdag. Alleen maar liefde. Ciao.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
3: Number one.